0: ceremonie de reuze panda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Come on, get up.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op dinsdag 13 oktober. Veel bewolking bij ons in Zeeland met de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wat buiige regen en het wordt 19 tot 21 graden. Ja, supermarkt Albert Heijn kampt nog steeds met zijn computerproblemen. Mogelijk door hackers is toch wat mensen nu in elk geval aan denken. Vandaag begint juist bij ons in Zeeland de politie met een campagne hoe jij zelf fraudeurs herkent. Bijeenkomsten zijn er in bibliotheken, scholen en op straat. De ANWB sluit zich aan bij het protest tegen het Belgische tolvignet. In Zeeland is er lange weerstand tegen het betalen van geld om in België over de weg te mogen rijden. En hoera voor cabaretduo Jentel en de Boer met Jentel Schierman uit Kruiningen. Ze wonnen de belangrijkste cabaretprijs, de Polifinario. En zeiler Paul Hameteman uit Zierikzee is wereldkampioen geworden bij de Switch. Een zeilboot die uit het water komt op een soort grote vin. Nou, de Zeeuwen doen het goed. En dat vinden we alleen maar fijn. Ook fijn dat jij erbij bent en ik ben er ook. En dat betekent dat we er allebei zijn. Ook vanmorgen zijn we samen.

0: Jake Isles Band en Centerfold. Zo aan het begin van deze dinsdagochtend. 6:06 op dinsdag 13 oktober. Ik ben altijd weer benieuwd wat jij gaat doen. Kun je me laten weten via de WhatsApp. Als ik in de agenda kijk, dan zie ik dat de seniorencoalitie een petitie gaat aanbieden aan de Tweede Kamer. De oudere bonden, zoals AMBO PCOB, willen dat 65-plussers korting blijven houden op de bus, tram en metro. Bij ons in Zeeland is het een belangrijke dag voor havenbedrijf North Seaport. Ze lanceren hun Talent Hub. Alle vacatures in de haven vind je op één platform. Daardoor is het makkelijker om personeel te vinden of voor jou om een baan te vinden. En verder op het lijstje van Peter zie ik eerst dat het is de internationale dag voor het beheersen van natuurrampen. Het is ook Wereldtrombosedag. En ja, deze vind ik dan wel heel erg grappig. En kijk maar even wat je ermee gaat doen. Laat me dat er wel even weten. Het is internationale mislukdag. Twee campagnes die elkaar een beetje overlappen. De politie die jou wil helpen om cybercriminelen te herkennen. Daar ga ik het later nog over hebben. En het Rijk voert campagne om jou weerbaar te maken voor als bijvoorbeeld de stroom dagenlang uitvalt. Het Rijk stond met een speciaal campagnebusje op de markt in Middelburg. En daar was ook Omroep Zeeland Sander de Jonge.
1: Bij de weerbaarheidsbussen staan drie pilaren. En overal borden met waarop tekst staat zoals binnenblijven door een grote natuurbrand. En daaronder is ook smeulend hout. Apotheek dicht door een overstroming. Heb je op tijd je medicijn opgehaald? Dat soort vragen. Er staan drie mensen bij met flyers in de hand. Wat staan er op die flyers die jullie aan de mensen laten zien?
2: Nou, we hebben een flyer waar wat informatie op staat, zeg maar. Ook hebben we een aantal vraagkaartjes met hele leuke vragen. Zoals geen netwerk door een stroomstoring. Heb je dan eigenlijk al afspraken gemaakt hoe je in contact blijft met je familie?
1: En werken die kaartjes goed? Dus je spreekt de mensen aan en zijn ze dan gelijk bereid? Of hebben ze dan ook een goed antwoord?
2: Sommigen zijn best wel goed voorbereid op een noodsituatie. Of die hebben ook zeg maar al echt verder nagedacht. Dus dat is ook wel echt heel fijn om te horen dat de meesten daar ook wel echt actief mee bezig zijn. En zijn jullie ook voorbereid op een noodsituatie? Dus hebben jullie al een noodpakketje thuis liggen?
3: Nee, ook nog niet.
2: Ook nog niet? Ja, misschien dat het dan wel een goed idee is om een beetje in te verdiepen. Stel,
3: dat heb ik al wel gedaan en ik ben eigenlijk ook wel van plan om het te doen. Alleen dat komt er nog even niet van.
2: Nee,
3: want het is iets wat, dan denk ik bij mezelf, ik heb volgende maand ook en ik ken de maand erop ook nog wel. En het is ook een beetje nonchalance.
2: Ja, dat snap ik. Maar stel dat er binnen nu en de maand plotseling wat gebeurt.
3: Ja, dan hang je.
1: Okay. Geeft toch stof tot nadenken zo.
3: Ja, zeker wel. Want het is, je weet het eigenlijk wel, want je wordt er regelmatig mee geconfronteerd op de televisie en op de radio. Ja, alleen dat komt er niet van.
1: Maar heeft wel iets meegekregen waarop dan nog een vraag staat. Van, hebben jullie afgesproken waar je elkaar ontmoet? Ja. En ga je die dan ook aan anderen nog stellen?
3: Dat ga ik zeker doen. Zeker met mijn kinderen, kleinkinderen. Dat zijn toch dingen die je dichtbij wil hebben in dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Daar heb ik eigenlijk ook nooit over nagedacht. Want we wonen allemaal niet ver van elkaar vandaan, maar wel uit elkaar. En als je geen communicatiemiddelen meer hebt, dan wordt het lastig om elkaar te ontmoeten en om te weten of je veilig bent, ja of nee.
0: De campagnebus in Middelburg, later nog op andere plekken. Omroep Zeeland, Sander de Jonge die was erbij. Meer hierover vind je nog op onze website omroepzeeland.nl.

Natasha Bedingfield en These Words. De dingen die jij doet, ik hoor ze graag. Laat me weten via 0118-499-999. Je appje zie ik graag via 0118-45x9. Wat voor weer gaat het worden vandaag? Nou, veel bewolking met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag is er wat buiige regen. Aan het einde van de middag klaart het op. Het wordt 19 tot 21 graden. En de komende dagen is het fraai najaarsweer. Dus helemaal niet zo onaardig. Waarschuwing voor de scheepvaart op dit moment. Vlissingen Zuidwest 6. En het is afgaand tij met het volgende laagwater in Vlissingen om 4:30. Hoogwater vanmiddag om 5:40. De zon komt op, 6:08. Gaat onder vanavond om 7:03. En als ik even naar de watertemperatuur kijk. De zee bij Vlissingen en Kadzand 17 graden. De Westerschelde bij Bad 15. Oosterschelde bij Neeltje Jans, daar is het dan weer 17. Bij de Oesterdam ook 15 graden. Het Grevelingenmeer, daar zie ik 16 graden. En het Veerse Meer, daar is het op dit moment 14 graden. Warm of koud, maar net wat je wil. Jouw bezigheden, ik hoor ze graag.

0: The Beatles en Love Is All You Need op Omroep Zeeland om 12 minuten voor 7:30. 0118459. Ik vertelde net over de North Seaport Talent Hub. Dat is dat platform dat vandaag wordt geopend, waarop je kunt zien welke bedrijven in de haven werk hebben. Nou, er is ook een grote beurs in Gent bij, begrepen van Claude, die daarheen gaat voor het bedrijf Dow, waar hij werkt. Claude appte mij dat hij daar is, net als 100 andere bedrijven in de kanaalzone, allemaal om jongeren daar te enthousiasmeren om vacatures te vervullen. Claude kan zelf dat niet vertellen, omdat hij zo dadelijk onderweg gaat met allemaal spullen, dus hij staat druk mee bezig. Ralf, Claude, succes in elk geval daar in Gent, want daar is die beurs. En die Talent Hub die wordt dus vandaag officieel geopend. Talent Hub die hoort daar dus bij. Dan, ja, ik noemde zijn naam al even, Ralf. Want wat is het voor dag vandaag eigenlijk? 13 oktober, laat me dat vooral weten wat voor jou bijzonder is. Ralf Staap in Duitsland, goedemorgen Ralf.
1: Goedemorgen Remco, goedemorgen Zeeland.
0: Hoera voor jou, wat is er aan de hand?
1: Dankjewel, Remco. Ja, vandaag is mijn verjaardag.
0: Ja, hoe oud word je?
1: Ja, 60. Maar vertel het niemand anders, oké?
0: Ik hou het stil dat je 60 wordt. Maar ik ga wel even dit

0: Die is voor jou,
1: dankjewel.
0: Ralf. Op deze 60ste verjaardag voor jou. Ik weet niet of je het gaat vieren. Maar ik weet wel dat je ook nog gaat drummen. Want dat liet je me weten dat je altijd heel druk bezig bent met drummen. Wat doe je dan?
1: Ja, trommelen, dat was ook een verjaardagscadeau van mijn vrouw. Die wist dat ik graag trommel. En ik had nooit een kans om dat te leren. En ze heeft me een lesje geschonken twee jaar geleden.
0: Echt waar? Voor je verjaardag kreeg je een drumles. Maar dan nu, 2 jaar later, kun je dan goed drummen?
1: Nou ja, oefenen. Maar ik heb er meestal niet de tijd voor of niet de kop voor. Kan beter zijn, ja.
0: Maar dan staat dat drumstel daar jou aan te kijken van Ralf, bespeel mij, kom nou alsjeblieft. En dan heb je er geen tijd voor. Dat is eigenlijk wel jammer, joh.
1: Slecht geweten thuis is genoeg te doen. Maar, en vroeg in de ochtend wil ik niet de buurt wakker maken.
0: Ik snap het. Maar als je er wel achter gaat, hè, wat voor muziek maak je dan graag? Wat drum je graag?
1: Ja, ik zeg maar rock grooves. Je weet, ik kom soms om de hoek met harde muziek voor de platenvijver 7.
0: Ja.
1: Dus ik hou van rock and roll, heavy metal, blues. Maar ook zeg maar Latino muziek, de beats.
0: Maar dan speel je daar natuurlijk in je eentje. Hoe zorg je ervoor dat je de rest van dat lied zeg maar ook hoort? Heb je dan een koptelefoon op waarop je andere instrumenten hoort? Hoe gaat dat?
1: Ook met koptelefoon.
0: Ja. Goh, Ralf, op deze verjaardag, de 60ste, mag je toch wel even drummen, denk ik, voor jezelf.
1: Ja.
0: Hoe ga je deze verjaardag door? Wat ga je doen straks?
1: Ja, niet veel. De ochtendoefeningen voor rug en mijn knieën. En later dan met vrouw gaan we ontbijten. Anders zitten we thuis en maken een lekker ontbijt met elkaar.
0: Ja.
1: Maar vandaag gaan we uit.
0: Groot gelijk. Ralf Staap, dankjewel op je 60ste verjaardag. Gratuleren, zeg ik tegen jou in elk geval. Leuk dat je altijd luistert in Duitsland naar Omroep Zeeland. Ralf Staap en nog een keertje drummen vandaag, denk ik. Hey, fijne dag, Ralf.

The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. Ralf met zijn drumstel. 60 jaar is hij vandaag geworden. Gratuleren tegen jou, Ralf, in Duitsland. Wil jij een keertje vertellen over de dingen die jou bezighouden? Je bent welkom bij 0118-499-999. De plaat om 5 voor 7. Ja, er zijn nog steeds problemen bij die ene grote supermarkt. Vanwege... Ja, we weten nog steeds wat er gebeurd is. Veiligheidsproblemen op de computer, zijn ze gehackt? Dat is een beetje wat mensen toch nu in elk geval beginnen te denken. Maar het zorgt er wel voor dat er bij die ene supermarkt wat minder producten worden aangeleverd. En dan is het misschien lastig om te bepalen wat jij gaat eten. Ja, je kunt ook naar een andere supermarkt natuurlijk, maar toch, eten. Dat is het thema van de plaat om 5 voor 7. Laat je inspireren door het woord eten. Het kan natuurlijk een heleboel zijn. Laat maar weten. Eten. Een plaatje daarbij op 0118-499-999.

0: Dat is Britney Spears en die draai ik niet zo, maar het is een nieuwe van Britney Spears. Samenwerking met Justin Timberlake werd in 2011 al gemaakt, maar bleef maar op de plank liggen. En nu komen er zo her en der wat liedjes naar buiten van toen die nog niet eerder zijn uitgebracht van Britney Spears. En dit was er dus eentje van She'll Never Be.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. De politie begint met een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. Door de hele regio zijn er vanaf vandaag bijeenkomsten hoe je veilig kunt bankieren of WhatsAppen en hoe je herkent als iemand gegevens wil stelen. Ook zijn er gastlessen op scholen en bij bibliotheken en beheerders van vakantieparken krijgen een cursus hoe je herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. De ANWB sluit zich aan bij het protest tegen het Belgische tolvignet. Uit een peiling blijkt dat 80% van de ANWB-leden tegen tol is en daarom legt de bond nu contact met de Belgische en Europese politiek, zegt de ANWB in de Telegraaf. De Zeeuwse politiek heeft een lange kritiek op dat Belgische tolplan. Grensverkeer zou dan vanaf komende mei moeten betalen om over Belgische wegen te mogen rijden. Cabaretduo Jentel en de Boer heeft voor de tweede keer de Pulifinario gewonnen. Ze kregen die belangrijkste cabaretprijs van ons land voor de voorstelling Rekhalzen. Volgens de jury krijgt hun kenmerkende humor ruim baan in gekke liedjes. De helft van het duo, Jentel Schieman, komt uit Kruiningen. Op 29 oktober staan ze in het Schelde Theater in Tenneuzen. En nog iemand die het heel goed heeft gedaan, zeiler Paul Hameteman uit Zierikzee, is wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle, relatief nieuwe eenmansboot die op een soort vin een stukje uit het water komt. Pas op de laatste dag van het wereldkampioenschap in Italië werd de strijd beslist. En Paul Hameteman stond dus op nummer 1. Het weer, veel bewolking met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wat buiige regen. Aan het eind van de middag klaart het dan weer op en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Nu al files op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikje de Ambacht, 11 minuten. N57 Middelburg Rotterdam, tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Daar heb je 12 minuten vertraging. Vlaams Verkeerscentrum meldt nog de Ring Antwerpen in de richting 2. Een vaste file van Antwerpen Haven naar Lillo.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Texas gezocht. Een liedje geïnspireerd door het woord eten. Want ja, problemen nog steeds bij die ene supermarkt. Misschien ga je dan naar een andere supermarkt of naar de groenteboer, ik weet het niet precies. Maar in elk geval, bij die ene supermarkt zijn nog steeds problemen vanwege computergedoe. Dat zou kunnen betekenen dat als je wel naar die winkel gaat, je sommige producten niet meer vindt. En dat is lastig. Eten natuurlijk. Dus eten is het thema van de plaat van 5 voor 7. En oh, wat zijn jullie allemaal weer creatief. Een hele mooie lijst is aan het ontstaan. Straks ga je horen welke plaat ik daar uiteindelijk uit heb uitgekozen. Straks de ziel van de dag, die is bezig met bunkers waar jij vandaag kunt kijken. Hij gaat straks al vertellen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Player en Baby Come Back. Het is dinsdagochtend, goedemorgen, 12 minuten over 6:30.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het is heel bijzonder voor Han Laus. Hij weet best wel veel over bunkers. Vanmiddag dan is hij ook bij een lezing en een bezoek aan de bunker onder de duinen tussen Zoutelanden en Westkapelle. En jij kunt erbij zijn trouwens. Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Wat is dat voor bunker daar?
2: Nou, het is de enige overgebleven bunker die daar nog staat van een groot complex. Wat is gebouwd in de oorlog door de Duitsers. Stond aan de monding van de Westerschelde met 4 geschutsbunkers. En die bunker die nu nog overgebleven is, want de rest is allemaal gesloopt in begin jaren 50. Dat is een munitiebunker. En die is jaren dicht geweest, 40 jaar ongeveer. En we hebben vorig jaar met toestemming van het waterschap en in samenwerking met de Stichting Bunkerbehoud hebben we hem opengemaakt.
0: Ja.
2: En sindsdien, ja, we hebben er hekken in gedaan. En sindsdien is hij toegankelijk, althans als het hek open is.
0: Ja, precies. Want jij bent een van de mensen die er echt voor gezorgd heeft dat hij weer is uitgegraven dan of opengemaakt. Kun je hem helemaal zien dan weer, de bunker?
2: Hij is in eerste instantie in de voorkant uitgegraven. In 2019 was dat al. Dan heb ik er een bord neergezet met informatie. En het was 2023, denk ik. Onthuld door mijn moeder en de burgemeester, Frederik Schouwenaar. En sinds als dat bord er staat, zien we heel veel mensen stoppen. Want het is een heel druk fietspad tussen Zoutelanden en Westkapelle, onder andere duinen.
0: Ja.
2: En die informatie wat er op dat bord staat, dat wilde ik eigenlijk doorgeven. Want er staat 1 bunker en er is heel veel gebeurd in de oorlog. En eigenlijk niemand weet het. Ook mensen uit de buurt weten het bijna niet meer. En zeker de toerist.
0: Maar waarom moeten we het wel weten? Wat is voor jou dan het belang dat wij weten waarom die bunker er was en wat er gebeurde?
2: Nou, het is een cruciale plek geweest eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij stond natuurlijk aan de monding van de Westerschelde, dat hele complex. En als dit er niet gestaan had, dan hadden ze zo kunnen doorvaren naar Antwerpen. Maar Antwerpen was al bevrijd en Walcheren nog niet.
0: Ja.
2: Dus de Walcherse kust, en zeker hier en het later Dishoek, moest eerst bevrijd en uitgeschakeld worden voordat ze naar Antwerpen konden doorvaren. En dat was weer cruciaal voor de bevoorrading van de manschappen van de geallieerden.
0: Naar die bunker, daar kun je dus in kijken. Hans Sakkers geeft een lezing in het Nederlands over de slag om de Schelde. En daarna kun je dan binnenkijken vanmiddag vanaf 2:00. Ja, en in de informatie die je daarover verspreidt, zie ik, neem je eigen lichtje mee. Want als je daar inkomt, wat zie je dan eigenlijk in die bunker? Of je ziet niks omdat het zo donker is?
2: Het is inderdaad helemaal donker. We hebben wel een paar lampen staan, maar niet voldoende om het hele bunker te verlichten. Dus het is ook nog wat spannender als je eigen lichtje bij hebt. Ja. Zeker met meerdere mensen erin lopen, dan is hij goed begaanbaar.
0: Ja.
2: Hij is schoon, hij is droog, je kan er goed in, alleen het is donker.
0: Maar elke keer als jij erin komt, jij kent die bunker natuurlijk, heb je dan toch nog een soort speciaal gevoel, zo van wow, hier ligt even geschiedenis?
2: Nou, de eerste keer dat ik erin kwam, vorig jaar dat hij openging, is hij met een kraantje opengejekkerd. En dan dacht ik, wauw, wat is hij groot. En dat heb ik eigenlijk nog steeds ook binnenkom. Wauw, wat is hij groot. Het zijn 5 afdelingen. En dat heeft dan vol met granaten gelegen. Het was een munitiebunker. Ja. Dan kan je eigenlijk niet voorstellen, als die granaten erin gelegen hebben, hoe vol of het geweest is. Ja.
0: Mooi is dat. Vanmiddag is die lezing bij die bunker. En je kunt er dus in kijken. De bunker achter Camping Jansen. En ik kan nu helemaal gaan uitleggen hoe je daar moet komen en zo. Maar het makkelijkste is om even op de website van het Polderhuis te kijken. Polderhuis Westkapelle. Daar staat alle informatie met ook een linkje. Dat kun je op drukken en dan kom je precies op de kaart waar je moet zijn vanmiddag om 2:00. Dus doe dat alsjeblieft even als je meer wil weten. Kijk even op de website van het Polderhuis. Jij bedankt, Han, voor jouw uitleg hier. Ook bedankt dat jij ervoor gezorgd heb samen met anderen dat die bunker in elk geval weer toegankelijk is. Want het is bijzonder hoor, terugstappen in de geschiedenis. Hey, dankjewel Han. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

0: De website en de app die gingen op zwart. De bezorgservice en de distributiecentra vielen stil. Veel klanten weken uit naar andere supermarkten. Een regelrechte rampdag voor de supermarktketen, lees ik bij een van de kranten. Dan, de Duitse politie is een onderzoek gestart nadat een robot een 16-jarig meisje had betast in een fastfoodrestaurant in Keulen. Twee jongens die filmden dat incident, streamden dat ook live op sociale media, meldt de politie in Duitsland in elk geval. De robot die benaderde dat meisje van achteren, maakte stootbewegingen tegen haar billen. Nou, hartstikke leuk allemaal, vonden die twee jongens toch in elk geval. Maar andere mensen vinden dat niet, politie vindt dat ook niet. Later vond de politie die robot in de auto van een 19-jarige jongen en een 16-jarige vriend. En dat is jammer, ik zag net het berichtje van Tineke, dankjewel Tineke, dat de Halloween in Vrouwenpolder niet doorgaat. Wij hadden de kinderen graag een spannende en gezellige Halloweenavond bezorgd. In het dorpshuis is dat dan. Maar na oproepen zijn er eigenlijk te weinig aanmeldingen. We vinden het heel erg jammer, want zonder voldoende adressen om langs te gaan kunnen we de speurtocht niet organiseren. Geen Halloween-speurtocht in Vrouwenpolder. Nou, jammer. Tineke, sterkte ermee in elk geval, want ik weet dat je dat soort dingen heel graag organiseert. En ja, dan nu gelijk maar door naar de plaat om 6:55. Ik had het al over dat supermarktgedoe bij de Albert Heijn met mogelijk lege schappen. Ik begreep uit alle informatie dat dan vooral de versproducten, dat het daar een beetje om draait en dat dat niet zo makkelijk aangeleverd wordt. Dat is misschien lastig als je bij die supermarkt eten wil inslaan. Eten is het thema van de plaat om 6:55. En oh, wat ben ik weer trots op jullie. Het is een hele mooie lijst geworden. Wim Waleboer kwam met Eric Carmen, Hungry Eyes. Want als je honger hebt, dan moet je eten, laat hij weten. Kees Otte, die weet niet wie het zingt, maar het is het liedje De bakker op de hoek, die heeft vannacht geblazen. De vellen van zijn broek, die hangen voor de glazen. Als een boek wijt een koek. Dankjewel, Kees. Paolo Michielsen, bedankt voor Kate Bush. Eat That Music. Peter Nachtegaal, die liet weten de Beach Boys, Vegetables, want dat zijn groenten tenslotte. Jan Stuut heeft Kate Perry en Bon Appetit, heet smakelijk. Janne Maas kwam met Stromae, Moel Friet, oftewel mosselen met frietjes. Lekker hoor, laat Janne weten. Amber heeft een liedje dat niet echt over voedsel gaat, maar ja, je kunt het wel eten. Candy Shop. Een snoepwinkeltje dus van 50 cent. Joke Josiasse en Ellen de Wijze hebben allebei Wieteke van Dort, Geef mij maar nasi goreng. Peter Koeman kwam met Ria Valk, Worstjes op mijn borstjes, Preitjes op mijn dijtjes. Ralf Staap, dankjewel voor Motorhead en Eat the Rich. Jaap van Klinken en Arco den Oude hebben allebei Weird Al Yankovic, Eat It. Jacqueline Stroobos kan niet helemaal opkomen welk liedje ze nou ook alweer bedoelt, maar het is iets van uit eten gaan en een tafeltje voor twee. Corrie Gielsen heeft Harry Styles, Watermelon Sugar. Flip Reiniersen, bedankt voor Dr. Anders P, Knol, Raap, Lof, Schorseneren en Prei. Patrick de Schepper, ook dankjewel voor Dr. Anders P, Zuurkool met vette jus. Leni Boogaard heeft Jim Reeves, Pickin' a Chicken. Evelien Wijnbergen is in de Beatles gedoken, I Am the Walrus, met de tekst Sitting on a Cornflake en I Am the Eggman. José de Smit heeft het Tolse duo Anita en Ed. Wat gaan we nu eten? Thomas Schouten heeft ook wel een grappige. Last Ketchup, de Ketchup Song. Oh, als je die eenmaal draait, dan komt die niet meer uit je hoofd. En het is uiteindelijk de keuze geworden van Rob Bertijn. Goedemorgen, Rob.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eten, wat eet je graag?
1: Van alles. Pasta, nasi goreng. Stamppot. Kan van alles zijn.
0: Nasi goreng, er is ook een liedje van gemaakt. Wieteke van Dort geeft mij maar nasi goreng met een biertje en een ei erbij.
1: Met een gebakken ei.
0: Ja, ja, precies. Maar dat is niet waar jij mee kwam. Met welk liedje?
1: There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis.
0: Waar gaat dat dan weer over?
1: Het gaat over iemand die dus beweert Elvis te zijn en dat volgens de zangeres niet is. En ze is er ook niet helemaal zeker van dat de meneer die interesse voor haar toont wel te vertrouwen is.
0: En dat doet hij allemaal in een chipshop, in een frietjeswinkel?
1: Ja.
0: In een snackbar?
1: Ja, precies.
0: En dat is dan de link natuurlijk met het eten?
1: Dat is het.
0: Ja, nou, wie zingt het?
1: Kirsty McCall.
0: Ik vind het een hele mooie lijst geworden die vanmiddag natuurlijk naar Facebook gaat. Facebook.com/Zeeland wordt wakker. Rob, dankjewel. Eet smakelijk.
1: Joe.

0: Kirsty MacColl and There's a Guy Works Down the Chip Shop Swears He's Elvis. Dankjewel Rob voor jouw suggestie. Al die liedjes, vanmiddag vind je ze op Facebook dus. Je zou toch allemaal moeten eten. Watermeloen, die Co aanbracht. Kip van Leni, de eieren van Evelien en de ketchup van Thomas. Daar kun je wel een heel leuk recept misschien mee maken met al die liedjes. Maar goed, dat is dan voor later. Straks in Zeeland tot Wakker hoor je over een belangrijke dag voor de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Die is nog gratis. Ze hopen dat het Rijk mee gaat betalen om een proefperiode succesvol af te kunnen ronden. Maar gaat het ook gebeuren? Daar gaan we het straks eens eventjes over hebben. In Zeeland tot Wakker, na het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland. Met de verkeersinformatie, melding van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht heb je 24 minuten vertraging. En dan een stukje verder tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 15 minuten. De N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Nog steeds een storing door de Kalandbrug, 9 minuten vertraging.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Megabed heet niet voor niets

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
14: Zeeland. Goedemorgen en welkom op de dinsdag met veel bewolking in onze provincie. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wat buiige regen en het wordt 19 tot 21 graden. Ja, de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen hoopt dat het Rijk geld uittrekt om de kinderopvang de komende 3 jaar gratis te houden. Het geld is nu bijna op en het duurt nog even voor de landelijke regeling begint. Belangrijke dag, want een stemming in de Tweede Kamer. Supermarkt Albert Heijn kampt nog steeds met zijn computerproblemen, mogelijk door hackers, hoorden we net. Nou, vandaag begint de politie in Zeeland een campagne hoe jij zelf fraudeurs herkent. Bijeenkomst in bibliotheken, scholen en op straat. En hoera, zeg ik tegen het cabaretduo, of gefeliciteerd beter, tegen Jentel en de Boer. Met Jentel Schiemann uit Kruiningen. Ze wonnen de belangrijkste cabaretprijs Pulafinario. En zeiler Paul Hameteman uit Schierikzee is wereldkampioen geworden bij de Switch. Dat is een zeilboot die het water uitkomt op een grote vin. Absoluut een hartstikke mooi resultaat voor Paul Hameteman. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Traveling Wilburys en Handle with Care op Omroep Zeeland. Belangrijke dag is het voor Rianne Vons. De directeur van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zet zich al jaren in voor gratis opvang in de regio om samen met gemeentes en scholen te voorkomen dat kinderen naar Vlaanderen gaan. Want ja, als ze eenmaal daar in de kinderopvang zitten, dan blijven ze daar misschien ook op school en dan ben je ze kwijt, om het zo maar te zeggen, vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Nou, vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie om Zeeuws-Vlaanderen tegemoet te komen. Want gratis opvang wordt landelijk pas in 2029 ingevoerd. En het geld hier, bij ons, vanuit de gemeente, is volgend jaar op. Er is dus een stukje tijd over. Een verslag van Omroep Zeeland, Marieke Kerklaan.
1: De peutergroep op een van de locaties in Hulst. En op een bank zitten twee hele schattige peutertjes, een meisje en een jongen. En ze zijn aan het kleien. Met een grote dot met rode klei. En daar wordt hard op gedrukt. En daar komt een pizzasnijer bij en een mesje. Ja, het is prachtig om te zien. Rianne Vons, u bent hier de directeur van de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk niet dat u hier veel te vinden bent, hè, op de groep zelf.
2: Nee, ik ben hier niet zo vaak. Maar als ik er ben, dan kan ik net zo blij worden als jij als ik dat zie, hoe heerlijk die kinderen bezig zijn.
1: Ja, mooi is dat. Ja, ik ben hier natuurlijk vanwege de proef met de gratis opvang, hè, de voorschoolse opvang. Ja. Allereerst, hoe loopt het?
2: De voorschoolse opvang loopt ontzettend goed. We zijn met een pilot bezig die nu bijna twee jaar draait. En daar maken veel kinderen gebruik van. Meer kinderen dan voorheen. Alle kinderen krijgen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar binnen alle gemeentes in Zeeuws-Vlaanderen krijgen een aanbod. En ouders zijn er heel blij mee. En de kinderen ontwikkelen zich heel goed. En daar doen wij dat voor.
1: Tegelijkertijd speelt natuurlijk landelijk de discussie, hè, over de gratis kinderopvang. U bent daar al jaren ook mee bezig, hè, om te zorgen dat het hier in de regio niet verloren gaat. Belangrijke weken ook deze weken. Hoe ervaart u die weken?
2: Die overbruggingsperiode is ongelooflijk spannend. We hebben nu medewerking vanuit fracties vanuit de Tweede Kamer die een motie hebben ingediend en hebben ook gevraagd om aanpassing van de wet. En het ziet er nou uit dat dat voor 2028 gaat lukken. Dus dan zouden wij kunnen doen wat we willen doen in Zeeuws-Vlaanderen. Maar 2027 wordt nog spannend. Wellicht komt er een mogelijkheid weer voor een pilot. We hadden liever dat het volledig geregeld werd. Maar oké, als het een pilot wordt, dan pakken we die ook met beide handen aan.
1: Ja. Wordt u elke keer een worst voorgehouden, hè? 2025 gratis opvang, 2027, nu 2029. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ik moet zeggen, het is wel iets van de lange adem. En af en toe zuchten we wel heel, heel diep. Maar het wordt wel echt tijd. Dat ze zijn nu wel echt aan zet.
0: Hoorden we bij Rianne Vons. Nou, vanmiddag dan stemt de Tweede Kamer dus over die motie. En wordt duidelijk of er maatwerk komt, zoals het heet, voor Zeeuws-Vlaanderen.

0: luister.
1: Zoe Levi, samen met Snelle en Ik Zing. Goedemorgen, het is 7:15, Omroep Zeeland. Met een blik op het weerbericht, John Havinga, goedemorgen.
2: Ja, Remco, goedemorgen.
1: Het is eigenlijk wel lekker op dit moment buiten.
2: Ja, het is wel wat bewolkter, maar het is inderdaad een lekkere temperatuur. Een aangename temperatuur die ook op veel plaatsen boven de 20 graden gaat komen. Dus dat is vrij zacht voor deze tijd van het jaar. Die warmte die komt mee met een frontaal systeem. Dat betekent dus dat we de bewolking daarvan nog hebben. En ja, die bewolking die moet eerst nog even wegtrekken en dan komt het zonnetje erbij. Nou, ja, en als dat uiteindelijk gebeurt, dan komt die warme lucht ook mee. Dus dan kan het vanmiddag met een zonnetje erbij 21 graden worden. Daarbij staat er een matige en vlak aan zee soms een vrij krachtige west-zuidwestenwind. En eigenlijk in de loop van de middag krijgen we ook nog wat buiige regen. Dus helemaal droog blijft het niet, maar heel veel regen verwacht ik er ook niet van. Dus die buiige regen krijgen we, maar dat is eigenlijk de voorbode van de zon en de opklaringen die we dus later vanmiddag en vanavond ook kunnen verwachten.
1: Ja, lekker. Dan zien we echt nog even aan het einde van de dag nog de zon doorbreken dus.
2: Ja, inderdaad. En het zal zeker als je straks buiten loopt ook voor het gevoel zijn van, hé, ik heb eigenlijk helemaal niet eens die jas nodig, want het is gewoon 20 graden. Maar dan wel met bewolking en aan het einde van de dag krijgen we toch nog even die zon.
1: Ja, lekker. En daarna, hoe gaat dat morgen?
2: Ja, morgen is eigenlijk een hele gunstige dag. Want we worden beïnvloed door een volgend hoge drukgebied. Dat ligt morgen boven Noord-Frankrijk. Zorgt voor een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het is eigenlijk droog met wat hoge bewolking. Af en toe een stapelwolkje en maximum temperaturen van 17 of 18 graden. Misschien met een beetje geluk wordt het in Westdorpen nog 19 graden. De donderdag, dan draait die wind naar het zuiden. Blijft het ook droog. Is ook een fraai najaarsweer eigenlijk, zonnetje erbij en een maximumtemperatuur die komt te liggen rond 19 graden. En dan zien we toch wel dat het hoge drukgebied verder doortrekt richting het oosten. Dat betekent dat de deur even wordt opengezet voor de invloed van die depressies en fronten die zich op dit moment op de Atlantische Oceaan bevinden. Die komen er dus dichterbij en die krijgen bij ons, ook in Zeeland, grip op het weer vanaf vrijdag en ook zaterdag. Ja, dan wordt het dan wisselend bewolkt en hebben we ook te maken met wat regen en wat buien. Maar vrijdag wordt het nog wel 18 graden, Remco. 14 graden staat er voor zaterdag op het programma.
1: We zijn bij. Hey, dankjewel, John Havinga. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:15. Hoogwater vanmiddag 16:55. En de watertemperatuur is op dit moment 15 tot 18 graden. Dan naar de weg. De langste files pikken kreven uit. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 24 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland. Daar heb je 11 minuten vertraging. En ja, die storing in de Kalandbrug blijft me voor problemen zorgen op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis Oudehoorn en de aansluiting met de A15. Daar heb je op dit moment 20 minuten vertraging. Nog eentje van het Vlaams Verkeerscentrum. Ring Antwerpen richting 2 file van Antwerpen Haven naar Lillo.

0: Bryan Adams en Run to You. 8:08 is het op Omroep Zeeland. Problemen bij Albert Heijn duren voort. Beveiligingsexperts denken dat iemand de systemen heeft gehackt. De supermarktketen wilden zelf niks over zeggen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen dat er meer aan de hand is.
1: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker omdat mensen daar nu de boodschappen doen. Het meldpunt Veilig Thuis, hebben we ook in Zeeland, zegt dat ze de grote hoeveelheid meldingen niet aankunnen. Jaarlijks worden tienduizenden situaties te laat opgepakt. Situaties waarin mensen mogelijk worden mishandeld. Meldingen over acuut gevaar krijgen voorrang. Maar volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. Oplossing volgens Veilig Thuis, meer geld. En dat vragen ze dan ook aan de overheid. En het pandajong Lang Yui verhuist deze maand nog van Rhenen, Gelderland, naar China. Het dier werd in de zomer van 2024 geboren in Oude Hans Dierenpark. En volgens het park is afgesproken dat jonge reuzenpanda's voor hun 4e jaar naar China gaan om daar dan weer te zorgen voor meer nageslacht. Nou, het is een diplomatiek gebaar dat die 2 reuzenpanda's naar Nederland kwamen. Ze hebben een nakomeling gekregen. En dat pandajong, daar gaat het over. Dat verhuist dus naar China.

0: Teddy Swims en Breakup in Reverse hier op Omroep Zeeland. Straks dan hoor je over de campagne die het Rijk voert. We moeten allemaal weerbaar zijn. Als de stroom langdurig uitvalt, dan moet je in elk geval zorgen dat je noodpakket hebt. Dat soort dingen in elk geval. En dan stond een busje op de markt in Middelburg waar ze jou vertelden hoe en wat. Nou, daar zijn we even gaan luisteren. Het verslag, dat hoor je straks na het nieuws van 7:30.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De politie begint met een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. Door de hele regio zijn er vanaf vandaag bijeenkomsten hoe je veilig kunt bankieren of whatsappen en hoe je herkent als iemand gegevens wil stelen. Ook zijn er gastlessen op scholen en bij bibliotheken en beheerders van vakantieparken krijgen een cursus hoe je herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. De ANWB sluit zich aan bij het protest tegen het Belgische tolvignet. Uit een peiling blijkt dat 80% van de ANWB-leden tegen tol is. Daarom legt de bond nu contact met de Belgische en Europese politiek, zegt de ANWB in de Telegraaf. De Zeeuwse politiek heeft al lange kritiek op Belgische tolplan. Grensverkeer zou vanaf mei aanstaande moeten betalen om over Belgische wegen te mogen rijden. Cabaretduo Jentel en de Boer heeft voor de 2e keer de Pulifinario gewonnen. Ze kregen die belangrijkste cabaretprijs van ons land voor hun voorstelling Rekhalzen. Volgens de jury krijgt hun kenmerkende humor ruim baan in gekke liedjes. De helft van het duo Jentel Schieman komt uit Kruiningen. Op 29 oktober staan ze in het Scheldetheater in Terneuzen. En nog iemand die het heel goed heeft gedaan, zeiler Paul Hameteman uit Zierikzee is wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle, relatief nieuwe eenmansboot die op een soort vin een stukje uit het water komt. Pas op de laatste dag van het kampioenschap in Italië werd die strijd beslist. En het weer dan. Veel bewolking met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wat buiige regen. Aan het eind van de middag klaart het op en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg is de situatie als volgt volgens de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. Daar heb je bijna een uur vertraging. Daar staat 29 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 9 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 17 minuten. Nog steeds door de storing in de Kalandbrug.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Agda en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Ja, er zijn eigenlijk twee campagnes die een beetje door elkaar heen lopen vandaag. De start van die campagne van de politie. Die zegt, mensen, als je weet wat je moet doen, dan herken je fraudeurs, computerfraudeurs. Grote campagne begint vandaag, ga ik het straks nog over hebben. Mijn vraag aan jou is jouw computer wel eens gehackt? En wat gebeurde er toen met jouw computer? En wat gebeurde er met jou? Kun je laten weten via 011-8499-999. En een beetje in het verlengde daarvan is, wat doe jij als de stroom dagenlang uitvalt? Hoe red je dan? Nou, het Rijk stond met een speciaal campagnebusje op de markt in Middelburg. En daar was ook Omroep Zeeland Sander de Jonge.
1: Bij de weerbaarheidsbussen staan drie pilaren en overal borden met waarop tekst staat zoals binnenblijven door een grote natuurbrand. En daaronder is ook smeulend hout. Apotheek dicht door een overstroming. Heb je op tijd je medicijn opgehaald? Dat soort vragen. Er staan drie mensen bij met flyers in de hand. Wat staan er op die flyers die jullie aan de mensen laten zien?
2: Nou, we hebben een flyer waar wat informatie op staat, zeg maar. Ook hebben we een aantal vraagkaartjes met hele leuke vragen. Zoals geen netwerk door een stroomstoring. Heb je dan eigenlijk al afspraken gemaakt hoe je in contact blijft met je familie?
1: En werken die kaartjes goed? Dus je spreekt de mensen aan en zijn ze dan gelijk bereid? Of hebben ze dan ook een goed antwoord?
2: Sommigen zijn best wel goed voorbereid op een noodsituatie. Of die hebben ook, zeg maar, al echt verder nagedacht. Dus dat is ook wel echt heel fijn om te horen dat de meesten daar ook wel echt actief mee bezig zijn. En zijn jullie ook voorbereid op een noodsituatie? Dus hebben jullie al een noodpakketje thuis liggen?
3: Nee, ook nog niet.
2: Ook nog niet? Ja, misschien dat het dan wel... een goed idee is om een beetje in te verdiepen. Stel,
3: dat heb ik al wel gedaan en ik ben eigenlijk ook wel van plan om het te doen. Alleen dat komt er nog even niet van. Nee, want het is iets wat, dan denk ik bij mezelf, ik heb volgende maand ook en ik ken de maand erop ook nog wel. En het is ook een beetje nonchalance.
2: Ja, dat snap ik. Maar stel dat er binnen nu en de maand plotseling wat gebeurt.
3: Ja, dan hang je.
1: Okay. Geeft toch stof tot nadenken zo.
3: Ja, zeker wel. Want het is, je weet het eigenlijk wel, want je wordt er regelmatig mee geconfronteerd op de televisie en op de radio. Ja, alleen dat komt er niet van.
1: Maar heeft wel iets meegekregen waar dan nog een vraag staat? Van, hebben jullie afgesproken waar je elkaar ontmoet? Ja. En ga je die dan ook aan anderen nog stellen?
3: Dat ga ik zeker doen. Zeker bij mijn kinderen, kleinkinderen. Dat zijn toch dingen die je dichtbij wil hebben in dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Daar heb ik eigenlijk ook nooit over nagedacht. Want we wonen allemaal niet ver van elkaar vandaan, maar wel uit elkaar. En als je geen communicatiemiddelen meer hebt, dan wordt het lastig om elkaar te ontmoeten en om te weten of je veilig bent, ja of nee.
0: Dat is een beetje de insteek van wat ze gisteren in Middelburg vertelde. Als er iets gebeurt, zorg er in elk geval dat je vooraf al hebt afgesproken waar je elkaar ontmoet. Doe dat gewoon nu. Dus op het moment dat er nog niks aan de hand is, maak die afspraken, oefen het een keer. En dan komt het goed als er een keertje paniek is. Omroep Zeeland. 7:08.

0: Pamela is dat op Omroep Zeeland en Toto 7:15. Als ik nog eventjes kijk naar de situatie op de weg, dan zie ik een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en afrit Dordrecht Centrum. Hou daar rekening met 23 kilometer file. Dat is volgens de ANWB dik een uur vertraging. Wat zeg ik? Bijna anderhalf uur. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 9 minuten. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland. Een half uur vertraging. En dan nog even kijken naar de N57. Dat is Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 6 kilometer, 25 minuten vertraging. Door de storing met de Kalandbrug en de N59. Sierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging. Dan naar dat mooie verhaal met de zeiler uit Zierikzee, Paul Hameteman. Hij is namelijk wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is, als ik het eventjes snel moet zeggen, een eenmansboot met een soort vin onderin. En als je dan snel gaat, dan kom je een stukje uit het water. Nou, op de laatste dag van het kampioenschap werd alles pas beslist. Paul Hameteman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, superleuk. Ja, dat ik hier mag zijn.
0: Ja, superleuk dat jij hier bent. En nog veel leuker is het dat jij nu dus gewoon wereldkampioen bent.
1: Ja, nee, het was een zware week. Maar heel blij dat ik uiteindelijk eerste ben kunnen worden. Een lang traject aan vooraf gegaan. Ik ben afgelopen 11 maanden geleden gestopt met mijn Olympische campagne bij de bond en besloten om volledig op dit doel te focussen in de Switch, wat een nieuwe, relatief nieuwe klasse is. Het is de snelste one-design-klasse op dit moment en is één van de klasses die kans maakt om Olympisch te worden op de Spelen van 2032. Is mijn eigen traject opgezet. Hele winter in Brunisse doorgetraind en in april naar het Gardameer verhuisd om mij volledig voor te bereiden op dit evenement.
0: En daar was dat evenement ook, hè, met dat wereldkampioenschap. In vrij korte tijd heb je dus heel erg bekwaamd, zo goed zelfs, dat je de beste bent van de hele wereld. Hoe is dat? Welk gevoel geeft jou dat?
1: Natuurlijk blijdschap, maar ook opluchting, dat het hele plan wat ik bedacht had, dat uit is gekomen, gewerkt heeft. En dat geeft ook vertrouwen richting de toekomst.
0: Ja, want je was eerst, hè, samen met Pim van Vught, had je een heel andere route uitgestippeld richting Olympische Spelen. Dat liep anders. Je koos nu voor je eigen weg. Was het eigenlijk lastig om dan een eigen weg te kiezen?
1: Niet per se lastig, maar het had natuurlijk wel. Het bracht andere uitdagingen met zich mee. Je geeft alles, al het bekende wat er is opgebouwd, alle structuur geef je op. En dan krijg je wat vrijheid voor terug. Maar ook moet je ineens aan alle details zelf denken in je programma. Wat een mooie uitdaging was.
0: Ja, en het is dus gelukt. Ik zag die foto van jou op dat schavot, sta je dan met 3-2-1. En jij staat op de eerste met je hand omhoog, prijsde in de andere hand een fles, ik denk met champagne als ik dat zo zie. Hoe is het om daar te staan?
1: Hoe is dat? Dat is een van de mooiste gevoelens die er zijn, denk ik, als je zoiets iets moois wint. Ik heb eerder jeugd, WK's, EK's gewonnen. En dat was ook heel bijzonder, maar eigenlijk dat dit toch de bijzonderste was. Ook zeker de manier waarop. Ik heb het samen met heel veel goede vrienden ook gedaan, die me geholpen hebben vanuit de rowboat. Sommige vrienden die zelf ook goede zeilers zijn. Sommige vrienden die eigenlijk helemaal niks van zeilen afweten. Maar door de juiste mensen om me heen te verzamelen, hij heeft dat enorm geholpen. En ook deze week had ik de laatste dag mijn broertje in de rubberboot. Die me geholpen heeft. En dat is heel bijzonder om dat zo samen te kunnen doen.
0: En wat nu? Want je staat nu op dat wereldpodium. Je bent het nummer 1 van de hele wereld. Je hebt heel erg gefocust de afgelopen maanden. Wat ga je vandaag doen en de komende tijd?
1: Vandaag blijf ik nog even lekker in mijn bed liggen en uitrusten.
0: Groot gelijk.
1: Volgend weekend is er nog een evenement hier in Garda. Een jeugd-WK van 3 dagen. Dus die ga ik nog varen. En daarna terug verhuisd naar Nederland met alle spullen. En de plannen opmaken voor volgend jaar.
0: Ik feliciteer jou heel erg. Paul Hameteman uit Zierikzee, verhuis naar Italië vanwege de sport. Kom binnenkort dan weer terug. Wereldkampioen geworden in de Switch in die eenmansboot. Ja, die een stukje uit het water kan. Kijk vooral even op onze website omroepzeeland.nl of in onze app. Daar kun je ook zien hoe dat gaat. We hebben een foto van die race die Paul maakte. En ook die foto dus waar hij zo met zijn hand omhoog staat op die nummer 1. Want dat is die Paul Hameteman. I've been out.

De Chef Special en C'est la vie. In het nieuws vanmorgen is dat het zeehondencentrum Pieterburen failliet dreigt te gaan. Daardoor zouden zeehonden daar niet meer opgevangen kunnen worden en 40 mensen dreigen hun baan kwijt te raken. Zeehondencentrum in het noorden van het land werd ooit opgezet door Leni het Hart. Verhuisde vorig jaar naar een nieuwe plek in Lauwersoog. En dat heeft ze nu eigenlijk een beetje de das om gedaan, want het heeft zoveel gekost dat ze het nu niet meer kunnen betalen. Ook doordat subsidies zijn weggevallen, bijvoorbeeld van de provincie en de gemeente Groningen. Dus taai is het voor het zeehondencentrum in Pieterburen. Wat betekent dat dan voor de zeehonden hier bij ons? Nou, hier worden de zeehonden, als zij worden gevonden, vaak naar Eesiel gebracht in Stellendam. Dat is het zeehondencentrum bij ons vlakbij. Straks in Zeeland wordt wakker ga ik praten over cybercriminaliteit. Gedoe natuurlijk nu met die supermarkt Albert Heijn die mogelijk gehackt is. We weten het nog steeds niet helemaal zeker. Jij kunt thuis ook voorkomen dat je gehackt wordt. Maar hoe dan? Nou, daar hoor je straks over in Zeeland wordt wakker.

0: steek ik die van jou.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
16: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
15: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
17: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
15: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jelle, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. En er is veel op de weg aan de hand op dit moment. ANWB meldt A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Hou rekening met een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A16 richting Rotterdam. Dat is van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 72 minuten vertraging. 19 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland. 28 minuten vertraging. En dan kijk ik nog even naar de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 20 minuten door een storingstukje verderop in de Kalandbrug.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Hey, Raymond!
25: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanderwaterontharders.nl.
26: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
27: Hey, Raymond!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op reumanderwaterontharders.nl.
28: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
29: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen, veel bewolking met geregeld motregen. Vanmiddag ook buigenregen. Aan het einde van de middag klaart het wel op. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en een maximumtemperatuur 19 tot 21 graden op deze dinsdag 13 oktober. De politie begint een grote voorlichtingscampagne over computercriminaliteit met lessen op scholen, in bibliotheken, en je kunt ook de fishcar tegenkomen. Nee, niet de viscar, maar de fishcar. Over phishing ga je straks horen. Verder is het vandaag een belangrijke dag voor de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. De Tweede Kamer stemt over rijksteun aan de Zeeuws-Vlaamse kinderopvang voor gratis kinderopvang de komende 3 jaar, zolang er nog geen landelijke regeling is. En de ANWB sluit zich aan bij het protest tegen het Belgische tolvignet. In Zeeland is er al lange weerstand tegen het betalen van geld om in België over de weg te mogen rijden. En de ANWB gaat zich daar nu ook mee bemoeien. Zeggen ze in elk geval in de Telegraaf. Goedemorgen en van harte welkom.

0: Total Touch en Somebody Else's Lover. Grote campagne begint vandaag in Zeeland en West-Brabant, zodat jij weet wat je kunt doen tegen computercriminelen. Echt niet vandaag. Zo heet die campagne. Vooral om jongeren en ouderen daarover in te lichten, want zij lopen toch wel behoorlijk risico om slachtoffer te worden. Nou, er is een hele serie activiteiten, lessen op de basisschool, en je kunt bijvoorbeeld ook de politie tegenkomen op straat met de fishcar. Met PH vanwege het vissen. Lex Vrome van de politie. Goedemorgen, Lex.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dit is echt wel dé dag, hè?
1: Ja, ja, we zijn inderdaad vandaag mobiel overal. In Walcheren op verschillende plekken. Je zei het al, op scholen. Maar ook op allerlei buitenlocaties om de mensen voor te lichten en mensen mee te nemen. Een stukje bewustwording eigenlijk te creëren van digitale criminaliteit en wat we daar met z'n allen aan kunnen doen eigenlijk.
0: Want wat is jullie belangrijkste boodschap dan? Gewoon aan ons thuis, even niet aan bedrijven zoals Albert Heijn die nu met waarschijnlijk een hek kampt. Maar gewoon, wat kan ik dan doen thuis?
1: Ja, ja, je kan natuurlijk van alles doen. Alleen ja, dat is juist die tips die we vandaag willen geven. We willen heel veel praktische tips geven. Dus we gaan voorbeelden laten zien van phishing met PH, zoals je al zei. En dan geven we mensen een paar simpele handvatten mee. Bijvoorbeeld, wordt er druk op je gezet? Is er iets mooi om waar te zijn? Ja, dan is dat natuurlijk ook vaak te mooi om waar te zijn. Klopt een afzender wel van zo'n mail? Waar leidt zo'n linkje naartoe? Ja, zo gaan we eigenlijk allerlei oefeningen doen met de mensen die daarvoor openstaan. En natuurlijk op de scholen, want ja, dat begint natuurlijk al heel jong, hè? De gevaren daarvoor. Dus we moeten de mensen en de kinderen meenemen daarin en een stukje educatie geven.
0: En dan noem ik gelijk eventjes de website waarop een hele kalender staat met allerlei activiteiten. En dan kun je ook je eigen gemeente aanklikken, zodat je precies weet waar je moet zijn. Echtnietvandaag.nl. En ik heb het even voor alle Zeeuwse gemeenten aangeklikt. Het valt op dat er heel veel te doen is de komende dagen, met vandaag dan als start. Met dus ook op scholen. Wat is daar jullie boodschap aan kinderen van, wat is het, 8, 9, 10, 11 jaar oud?
1: Ja, dan gaat het dus niet alleen over phishing, maar ook over bijvoorbeeld wachtwoorden, hè, en online contact met onbekenden. Want wat weet je daarvan nou als ouders, hè? Dus de educatie begint bij de kinderen zelf. Cyberpesten is ook een groot probleem, hè? Maar ook delen van beelden of wat je kan doen als er misgaat. Dus digitale weerbaarheid begint bij die gasten, bij de jonge gasten. Dus kijk, hun leven speelt zich voor een heel groot deel online af. Nog veel meer als dat bij ons eigenlijk. En de criminelen bewegen zich daarin mee. Die willen al heel snel misbruik maken van het vertrouwen van de jeugd.
0: Want dat valt me wel op in jouw verhaal nu. Het is niet alleen maar van druk niet op het linkje, maar je zegt ook het woord vertrouwen een paar keer. Waarom benadruk je het vertrouwen?
1: Ja, omdat criminelen online vaak een vertrouwenssfeer willen creëren bij wie dan ook, bij volwassenen of kinderen. Dat begint bij die phishingmail, maar ook gewoon bij kinderen in games of zo, hè. Die bieden dan bijvoorbeeld een skin aan, waardoor ze op een bepaalde toetsen moeten klikken. Creditcardgegevens worden online gezocht, et cetera. Dus ja, daar begint het eigenlijk bij vertrouwen. En wij zeggen vertrouwen is hartstikke goed, maar wees vooral kritisch. Op wat je doet op internet en twijfel je over iets, haal dan even iemand erbij, vier ogen principe. Dat is eigenlijk een van onze belangrijkste tips.
0: Ja, dat denk ik. Is het nog leuk online? Ja, het is leuk online. Maar je moet inderdaad wel heel erg opletten. En, zelf ben ik er laatst ook een keertje bijna ingetuind. Dat ik dacht, oh, dit is wel heel vertrouwd. Toch voor de zekerheid me even checken. En toen bleek het inderdaad toch ook een phishing mail te zijn. Net niet gedrukt, dus ik kwam er mooi vanaf. Maar ja, iedereen kan er zo intrappen.
1: Nou, het ziet er zo goed uit nu. En precies wat jij zegt, dus die digitale criminaliteit, want dat is het wat jij zegt, dat voorbeeld. Dat kan echt iedereen overkomen.
0: Ja.
1: En die criminelen spelen zich daar vooral in. Even op haast. Je hebt haast, je drukt toch even op dat linkje. Dus vertrouwen, emotie. Maar het gaat eerst om vertragen. Heb je een twijfeltje, vertraag dan. Want dan kan je er even over nadenken of met iemand anders over hebben. Of desnoods de politie bellen als je daarom twijfelt.
0: Ja, dat is een mooie vertraag. Die houden we er eventjes in, Lex Vrome van de politie. De campagne in Zeeland en West-Brabant begint vandaag op scholen, op straat, in bibliotheken. Kijk zelf even waar je terecht kunt op echtnietvandaag.nl. Kun je klikken op jouw gemeente en dan komt het helemaal goed. Lex Vrome, dankjewel.

0: Keen en Bend and Break. 8:11 is het. Goedemorgen, zeg ik ook tegen weerman John Havinga. Dag John.
1: Hey Remco, goedemorgen.
0: De motregen, daar moeten we het even over hebben. Want die is eigenlijk best wel dik op dit moment.
1: Ja, het is echt dichte motregen. Als je nu op dit moment de gordijnen openschuift en denkt van nou, dan gaat het zonnetje weer schijnen, zoals gisteren.
0: Nee.
1: Niets is minder waar. Het is echt grijs en bewolkt, lage bewolking. En die bewolking is ook dik genoeg om motregen te geven. En is dan in het verkeer ook echt wel een beetje hinderlijk. Maar er was niks te merken vanochtend toen ik met het weerbericht bezig was. Want de neerslagmetingen gaven 0,0 mm. Op de radar ook helemaal niks te zien. En toen ik dus eigenlijk deze kant op reed om bij jou hier in de studio te zitten. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, welkom.
1: Toen had ik opeens inderdaad...
0: Dus het verraste jou. De weerman is verrast over de motregen.
1: Ja, ik kan ook nog eens een keer verrast zijn.
0: Echt gelukkig.
1: Ja, ik wist natuurlijk wel dat er een warmfront ging passeren. Want de bewolking had ik aangekondigd. En ook de regen voor vanmiddag vooral. Want die krijgen we ook nog. Hè. Dus deze ochtend met name die motregen. Dan wordt het eind van de ochtend even droog. En vanmiddag zien we ook nog veel bewolking met wat buiige regen. Maar dat is eigenlijk het volgende front wat gaat passeren. En dat hebben we ook nodig. Want die brengt dan eigenlijk vervolgens ook de opklaringen en nog wat zonneschijn. Dus het blijft niet de hele dag grijs, gelukkig. En het warmtefront brengt trouwens ook wat hogere temperaturen mee dan gisteren. Want uiteindelijk zullen de maximumtemperaturen vanmiddag uitkomen op 19 tot 21 graden.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is, voor deze tijd van het jaar is dat echt behoorlijk zacht. Met daarbij een matige, soms vlak aan zee en vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Een lekkere dag. Morgen, hoe is dat?
1: Nou, vanavond dus die opklaring, het front trekt door. Vannacht misschien een mistbankje, maar dat zal ook wel heel snel weer verdwenen zijn. En dan hebben we morgen eigenlijk een hele aardige dag, want we worden beïnvloed weer door een hoge drukgebied. Net als gisteren eigenlijk. Dit is het volgende hoge drukgebied wat nu boven de Azoren ligt, maar morgen boven Frankrijk. Zorgt voor een zuidwestelijk wind en houdt die fronten weer weg. Betekent dat de zon dus weer goed tevoorschijn komt. En de maximumtemperatuur die zal zo ongeveer 17, 18 graden zijn. Op donderdag houden we dit weer. Dus het blijft vrij zonnig. Lekkere temperaturen ook. Ik denk gemiddeld zo'n 19 graden. Maar misschien op een enkele plek toch al die 20 graden. Dus dat is een cadeautje. Vervolgens zien we wel dat de atmosfeer even flink wordt omgeschooid door een stormdepressie op de Atlantische Oceaan. En die zorgt ervoor dat we richting vrijdag toch te maken gaan krijgen met een front. En dan krijgen we 18 graden met wat regen, af en toe zon. En ja, op zaterdag lijkt er een vrij krachtige noordwest tot noordelijke wind te komen. Die brengt natuurlijk dan wat koudere lucht naar ons toe. Dus we blijven hem niet de hele tijd, qua temperatuur althans, boven onze stand zitten.
0: Dankjewel, John Havinga. Het is afgaan tijd nu met laagwater in Vlissingen om 11:04. Hoogwater vanmiddag 16:55. En de watertemperatuur 15 tot 18 graden. Er zijn een paar lange files die om onze aandacht vragen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Hou rekening met 10 minuten vertraging. De A4 richting Antwerpen. Andere kant dus. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom-Zuid. 18 minuten. Dat komt door een ongeluk. Weg is net weer vrijgemaakt. De langste van allemaal staat op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht hou rekening met meer dan een uur vertraging. 14 kilometer is dat. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder. Bijna een uur vertraging, 5 kilometer. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland. 11 kilometer file, 38 minuten vertraging. En dan nog even kijken naar de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 21 minuten. Door de storing met de Kalandbrug.

0: The Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Het meldpunt Veilig Thuis zegt dat ze de grote hoeveelheid meldingen niet meer aankunnen. Elk jaar worden tienduizenden situaties te laat opgepakt. En dat zijn dan situaties waarin mensen mogelijk worden mishandeld. Meldingen over acuut gevaar krijgen voorrang, maar het meldpunt noemt deze situatie wel onhoudbaar.
1: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat duurt gemiddeld nu 2 maanden, veel te lang dus. Zegt Veilig Thuis zelf ook, ze willen extra geld. De problemen bij Albert Heijn duren voort. Beveiligingsexperts denken dat iemand de systemen heeft gehackt. Nou, de supermarktketen wil er zelf weinig over kwijt. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Het zorgt er in elk geval allemaal voor dat sommige winkels van Albert Heijn lege schappen beginnen te vertonen. Andere supermarktketens is het juist drukker geworden, want ja, mensen die gaan daar dan heen voor de boodschappen. En het pandajong in Renen in Gelderland in Ouans Dierenpark verhuist deze maand naar China. Het dier werd in de zomer 2 jaar geleden geboren in Renen. Je kent het verhaal wel. China heeft 2 pandaberen uitgeleend als een diplomatieke gift vanwege de vriendschap en dat soort dingen. Nou, die hebben een jong gekregen. Dat is nu oud genoeg om naar China terug te gaan, zodat dat jong, Lang Yue heet hij, daar weer kan worden ingezet om nakomelingen te verzorgen. Kortom, deze maand nemen we afscheid in Renen van het pandajong Lang Yue.

0: Dagen Vos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.

0: of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hé, hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, met een vraag straks over de lepelaar kun je natuurexcursie winnen. Eerst het nieuws van 8:30. De politie begint een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. De komende tijd zijn er lessen en bijeenkomsten hoe je veilig kunt bankieren of whatsappen en hoe je herkent als iemand gegevens wil stelen. Politieman Lex Vrome noemt vaak het woord vertrouwen.
7: Daar begint het eigenlijk mee, bij vertrouwen. En vertrouwen is als ik het goed, maar wees vooral kritisch. Op wat je doet op internet en twijfel je over iets, haal dan even iemand erbij, vier ogen principe.
6: Zijn onder meer gastlessen op scholen en bij bibliotheken en beheerders van vakantieparken krijgen een cursus hoe je herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. Zeiler Paul Hameteman uit Zierikzee is wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle, relatief nieuwe eenmansboot die op een soort vin een stukje uit het water komt. Pas op de laatste dag van het kampioenschap in Italië werd de wedstrijd beslist.
8: Natuurlijk blijdschap, maar ook opluchting dat het hele plan wat ik bedacht had, dat uit is gekomen, gewerkt heeft. En ja, dat geeft ook vertrouwen richting de toekomst.
6: Het was voor hem een nieuwe sport. Maandenlang oefende Hameteman in Zeeland en verhuisde daarna voor de sport naar Italië. En binnenkort komt hij weer terug. Het speciale vacatureplatform van Noord-Sierpoort begint vandaag. Daarmee wil het havenbedrijf het voor bedrijven makkelijker maken om voldoende personeel te vinden. Bij die Noord-Sierpoort Hub, zoals het heet, staan vacatures en opleidingen allemaal bij elkaar. En het weer, veel bewolking met vanochtend geregeld motregen, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, vanmiddag wat buiige regen en aan het eind van de middag klaart het dan op. 19 tot 21 graden gaat het worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op Omroep Zeeland. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en knooppunt Zoomland. 5 minuten vertraging door een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht Centrum. Meer dan een uur. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 18 minuten werd net aangevuld. Laatste stand van zaken is dus 18 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland. 38 minuten vertraging. En de N57 Middelburg naar Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 24 minuten door een storing in de Kalanbrug, stukje verderop.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Elton John en de Rocketman. Omroep Zeeland op dinsdag. Ja, dan weet je het wel. Dan gaan we het over de natuur hebben. Over dieren in dit geval. Straks, zo tegen 9 uur, hebben we het over dieren van plastic. Maar nu over echte dieren.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: Dus nu goed opletten naar het gesprek over de lepelaar. Want die vogel met zijn lange poten en opvallende snavel in de vorm van een lepel leven dus ook bij ons in Zeeland. Maar waar eten ze? Waar vliegen ze naartoe? Camilla Dreef is een van de mensen die dat allemaal wil weten. Camilla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie hebben kleine zendertjes die je aan de lepelaar vastmaakt. Hoe maak je dat dan vast aan een vogel?
2: Ja, je moet eigenlijk zien als een soort rugzakje die ze meekrijgen. Dus een harnasje waarmee ze dat meedragen. En die zenders die gaan ook jarenlang mee. Tenminste, als het goed is. En zo kunnen we ook echt meerjarig de lepelaars volgen. En leren we van alles. Dus we leren waar de lepelaars hun voedsel zoeken. Er worden natuurlijk ook tellingen gedaan en je kan ook lepelaars herkennen doordat er bijvoorbeeld kleuringen door worden gedaan voor een steekproef van de populatie. Mm. Maar met zenders krijg je het in nog meer detail in beeld. Dus om een voorbeeld te geven, waar gaan ze in de nacht naartoe? Dat weten we niet altijd. Zodra ze aan het nest gebonden zijn, dan hebben de mannetjes en vrouwtjes een hele duidelijke rolverdeling. Dan zitten mannetjes overdag op het nest en de vrouwtjes in de nacht. Maar na het broedseizoen, dan laat ze dat helemaal los. En dan gaan ze sowieso het liefst in de nacht voedsel zoeken.
0: Ja, ja.
2: En wat je dus kan zien is dat er bijvoorbeeld een recreatiestrandje is waar ze dan overdag niet komen, maar in de nacht dus blijkbaar wel, dat het een gebiedje dus blijkbaar wel van waarde voor ze is.
0: Maar kun je dat dan echt live zien? Je kan nu op een schermpje kijken waar de vogelen of waar de lepelaars zijn.
2: Klopt. Dus je hebt inderdaad nu, wat net is gelanceerd, is de website volgdelepelaar.nationaleparken.nl. Dus dan is het echt per nationaal park dat je ze kan volgen. Dus onder andere ook de Oosterschelde. En de website globalflywaynetwork.org. Iedereen kan deze lepelaars volgen.
0: Nou ja, zeg.
2: En we hebben in Zeeland dit jaar 2 volwassen vogels. Een mannetje en een vrouwtje. Lily en Sepp voorzien van een zender. En 2 jonge vrouwtjes. Eva en Sylvie. En ja, nu kunnen we hun avonturen volgen. En dit is natuurlijk ook de tijd van het jaar dat de najaarstrekker is. Dus we zijn allemaal ondertussen richting het zuiden aan het gaan.
0: Want waar leven die lepelaars hier bij ons in Zeeland? Waar kan ik ze zien dan bijvoorbeeld?
2: Eigenlijk overal waar ondiep water is. Dus eigenlijk rondom de Oosterschelde heb je hele goede plekken. Nou ja, de Flowers inlaag, eigenlijk al die inlagen binnen dijk. Dat zijn vaak plekken waar ze dan rusten om vervolgens de dijk weer over te vliegen. Om in de Oosterschelde weer voedsel te zoeken langs de platen. Maar ja, eigenlijk in Zeeland sowieso het hele deltagebied is echt van nationaal en internationaal belang voor deze prachtige soort.
0: En waarom is het belangrijk voor de wetenschap, zeg maar, om te volgen wat zij doen? Waarom wil jij dat weten?
2: Nou ja, voor de wetenschap is het sowieso heel interessant om een zenderpopulatie in Nederland te volgen. Dus volgen lepelaars in het IJsselmeergebied, in de Waddenzee, dus nu ook in het Deltagebied. Dus dan krijgen we echt een beeld van wat doet de lepelaar in Nederland. Maar lokaal zijn natuurlijk ook echt beschermingskwesties die spelen. Dus denk inderdaad aan de energietransitie. Lepelaars zijn heel kwetsbaar voor net hoogspanningskabels, windturbines om tegenaan te vliegen. Dus we zijn heel erg benieuwd van welke vliegroutes vliegen ze bijvoorbeeld dagelijks vanuit de kolonie. En ja, mochten daar nou in de toekomst plannen zijn voor windturbines of hoogspanningskabels, ja, dan heb je dus al gegevens om dus te zeggen van misschien is dat op die plek niet heel handig. Kijk, het moet ergens gebeuren. Ik bedoel, iedereen vindt de energietransitie belangrijk. Maar het is wel fijn om daarbij ook rekening te houden dat het op de juiste plek geplaatst wordt.
0: Noem nog eventjes de website die je net noemde, waar we zelf ook die lepelaars kunnen volgen. Want dat is wel heel grappig, dat je gewoon op internet kunt kijken en je ziet waar de vogel is.
2: Ja, dat is volgdelepelaar.nationaleparken.nl en globalflywaynetwork.org.
0: Dat zei ze. Camilla Dreef, dankjewel. Mooie vogels, die lepelaar. Hele aparte vogels ook wel. En daar hebben we een vraag over. Jij hebt het antwoord net gegeven, Camilla. De vraag die ik aan jou thuis heb. Wie broedt er overdag? Is dat het mannetje of het vrouwtje? Wie broedt er overdag? Het mannetje of het vrouwtje? Je kunt me appen of bellen. 011-8499-999. Over een minuut of 10 haal ik één naam uit de hoge hoed. En die kan dan mee met die excursie. Excursie 3 zijn het er. Naar Zwin, naar Overduin bij Oostkapelle. Of een plek waardoor de dieren worden neergelegd. Als voedsel voor andere dieren mag je dan uit kiezen. Maar eerst het goede antwoord. Wie broedt er overdag bij de lepelaar? Het mannetje of het vrouwtje?

0: hou ik dit vast, Bente en Bluff. De reacties stromen binnen en met de namen en alle reacties op de vraag over. Natuurlijk met de vraag dus welk lepelaar het mannetje of vrouwtje broedt er overdag. Je kunt nog even appen, 0148499999. De namen gaan in de hoge hoed en eigenlijk straks één van de goede antwoorden eruit. En nou ja, hoe dat dan verder gaat, dat hoor je straks wel. Ondertussen is er nog iets anders met dieren ook aan de gang, maar dan wel met plastic dieren. Leerlingen van VMBO-school Praktiek, die zijn namelijk deze week druk bezig met duurzaamheid. Een deel van de leerlingen toch in elk geval. Vandaag komt afvaljuf Carolien Adriaanse langs om van afval iets moois te maken. Goedemorgen, Carolien.
1: Goedemorgen.
0: Dieren ga je maken, geloof ik, hè?
1: Ja, nou ja, de leerlingen, ik niet. Ik ben er vooral voor de inspiratie en het enthousiasmeren. En ja.
0: Maar een dier maken van afval, welk afval gebruik jij dan?
1: Nou, ze hebben hier op school het een en ander verzameld. Wat computerdingen en ook oude stoelen. En mijn collega en ik, Bianca Runge, die hebben ook van alles bij ons. Heel veel plastic, ja, dingen van de bouw of gewoon afval wat je langs de straat ziet staan. Ik heb ook een collega die stoffeerde. Die heeft dan bijvoorbeeld heel veel schuim af, resten en zo. Ja, dus eigenlijk alles wat mogelijk is. Ja.
0: Dus even denken, ik heb een oude lampenkap.
1: Ja, natuurlijk. Geweldig, ja. Het zou heel goed een buik of een kop zijn. Dus we gaan straks eerst even een presentatie. Vertellen we iets over ons werk en over afval. En dan gaan we ook spullen omhoog houden. Hè, om even te kijken, wat zou dit kunnen zijn? Hè? Doet je dit ergens aan denken?
0: Ah, ja. Nou, dan gaan we even uitproberen. Een kussentje.
1: Kussentje? Oh ja, nou, ik moet gelijk aan een buik denken of iets. Maar goed.
0: Okay,
1: ja.
0: Een oude pen. Gewoon een pen die je eigenlijk weg wil gooien.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan een soort horentje zijn of een neus. Of als je iets kleins maakt, kan stekels worden. Of poten. Of,
0: Jij zit echt in ieder afval een dier, geloof ik, hè? Of een onderdeel van een dier.
1: Nou ja, ja.
0: Ja, ja. Maar waarom doe je dit? Waarom reis jij het land door om inderdaad vandaag dan bij Praktiek te gaan vertellen wat je met afval kunt doen?
1: Ja, nou, om vooral op een beetje een vrolijke, positieve manier te laten zien dat we eigenlijk veel te veel spullen kopen en dat we allemaal weer weggooien. Want dat is natuurlijk eigenlijk ons grote probleem. Dat je denkt, de weg is weg, maar ja, we produceren gewoon te veel afval en het kan niet allemaal gerecycled worden. Is gewoon te veel afval en we moeten echt minder spullen kopen. Dus dat is wel de belangrijkste boodschap.
0: Een serieuze boodschap die je dan een beetje leuk verpakt, zodat je een beetje blijft hangen.
1: Nou, ik hoop dat gewoon het zaadje geplant wordt. Hè? Dat je dan ook denkt, ja, het is toch te gek voor woorden wat we allemaal weggooien. En dat hoeft echt niet gelijk in gelijke actie, verwacht ik. Maar weet je, als iedere keer een soort zaadje geplant wordt.
0: Dat is Carolien. Je bent nu net aangekomen bij Praktiek. In Goes, je gaat je auto uitladen en dan ga je leuke dingen doen. Eén ding nog, een telefoonhoesje.
1: Om deze mee te doen, met het telefoonhoesje. Ja, goh, kan ook voor alles worden.
0: Heb ik dan eindelijk ontdekt waar je niks mee kan?
1: Ik heb ook mijn atelier, want ik ben kunstenaar, heb ik heel veel spullen liggen. En dan soms is het na een jaar dat ineens het kwartje valt.
0: Ik snap het. Ideaal. Oké, de telefoonhoesje, daar kom je nog wel een keer.

0: Power of Love van Huey Lewis en The News. Ik kreeg een berichtje van Jacqueline. Wat is nou de website waar je lepelaars kunt volgen? Nou, dat is volgdelepelaar.nationaleparken.nl. Volgdelepelaar.nationaleparken.nl. Alleen is de vraag, die lepelaars. Wie broedt er overdag? Is dat het mannetje of het vrouwtje? Veel mensen reageerden via de WhatsApp en via de telefoon, waarvoor hartelijk dank. Je had 50% kans als je wilde gokken. Jolande Linsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je goed opgelet of wist je het gewoon?
1: Nee, ik wist het ook.
0: Oké, de lepelaar, wie broedt er dan overdag?
1: Het mannetje.
0: En het vrouwtje 's nachts?
1: Ja.
0: Wat een aparte rolverdeling eigenlijk, wel duidelijk.
1: Ja.
0: Ja. Vind je het een mooie vogel, de lepelaar?
1: Ja, zeker. Zit ook bij ons in de polder in de buurt altijd.
0: Oh, echt waar? Je kent hem gewoon zelf ook?
1: Ja, ja.
0: Met die lepel als snavel eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Hey Jolande, jij gaat mee met de rondleiding. Ik hoor straks wel even van je welke dat gaat worden. Dank voor het meedoen. Dank ook voor het luisteren. Iedereen, volgende week nog één keertje een prijsvraag met Natuurlijk rondom dat televisieprogramma. En vanavond natuurlijk kijken Omroep Zeeland Televisie, want dan gaat het in Natuurlijk over de lepelaar.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een fijne baan.

0: team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hey Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
14: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
13: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
15: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
13: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten.
5: Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
22: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op Pantropica.nl.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Queen en I Want to Break Free. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En het is hier in de studio Spencerdag.
1: Ja, de Spencerdag.
0: Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben het niet afgesproken, maar dachten waarschijnlijk allebei, oh ja, het is een beetje begin herfst, wordt warm, koud.
0: Nou, dat. Echte zomerkleren, dat vind ik niet meer leuk. Maar om nou alweer in zwarte truien te gaan lopen, ook
1: draag
0: niet.
1: Draag jij ooit zwarte truien?
0: Nee, ik heb er één trouwens, ja. Okay. Ik heb er wel één, maar nee, ik draag nooit zwarte truien. En ik ben dol op Spencers. Ik heb er gewoon door de jaren heen zoveel verzameld.
1: Ja, jij bent wel echt de koningin van de Spencers. Ja, want ik heb er maar één, denk ik. Oh. Maar jij hebt er wel 20.
0: 15 of 20, ja. Ja. Nou ja. Ja, 15 om gewoon te dragen en dan nog een stuk of wat die alleen met kerst kunnen.
1: Oh, de speciale kerstspens.
0: Nou ja, ik heb het toen van Esme, die had er eentje voor me meegebracht van een kerstmarkt met van die kleine kerstmutsjes op. Ja, die doe je toch alleen maar aan in de week voor kerst, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus, en nog eentje met glittertjes, dus ja, nee. Maar dat is voor later. Nu gewoon een oranje. En jij, wat is het voor kleur?
1: Ik zou dit Bordeaux noemen, maar het is niet zo donker als Bordeaux soms kan zijn. Ja. Een beetje wijnrood.
0: Oké, wijnrood en oranje bij elkaar.
1: Bordeaux is natuurlijk gewoon een wijn, dus wat zit ik nou weer te zwetsen?
0: Oh, Rob zegt al, volgens mij is het zowat elke dag Spencerdag hoor. Ja, Rob.
1: Maar bedoelt Rob hiermee dat hij zelf ook iedere dag een Spencer aan heeft?
0: Oh, dat zou kunnen. Dat willen we dan wel even weten, of jij ook een Spencer aan hebt. Nou, je mag de hele ochtend reageren, want dat vinden wij leuk. Via 0118-499999.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: James Blunt en Stay the Night. Laten we eens even kijken wat er allemaal op de 13e is vandaag trouwens. Vrijdag de 13e, dat is altijd van huh. En dit is gewoon dinsdag de 13e.
1: Ja, dus
0: niks aan de hand.
1: Niks aan de hand. Nou, er was ooit wel van alles aan de hand op de 13e. 13 oktober 1958 werd Beertje Paddington geboren. Tenminste, op die dag maakte het grote publiek voor het eerst kennis met het beertje. Beertje werd getekend door Peggy Fortnum en verscheen in de kinderboeken van Michael Bond. En Beertje Paddington is afkomstig uit Peru en steeds te zien met een oude koffer en een hoed. Bij het schrijven over de boeken liet Michael Bond zich naar eigen zeggen inspireren door een teddybeer die hij op kerstavond 1956 cadeau deed aan zijn echtgenote. Ben je een beetje Paddington fan?
0: Nou, ik ga natuurlijk heel vaak naar Engeland. En ja, daar word je echt doodgegooid met Beertje Paddington. En dan zie je echt in elke souvenirwinkel, maar ook gewoon ja, overal Beertje Paddington.
1: Ja, ja.
0: Heel populair.
1: Hij is echt een van de figuren uit de Engelse kinderliteratuur. Hij is heel netjes en hij heet altijd met broodjes met marmelade, marmalade. Verder op 13 oktober. In 1834 werd scheiden onder leiding van Hendrik de Cock de gereformeerde zich af van de hervormde kerk. In 1914 was de uitvinding van het gasmasker door Garrett Morgan.
0: Eerste Wereldoorlog.
1: En in 1972 was de Andes-vliegramp. In het Andesgebergte stort een passagiersvliegtuig met een rugbyteam uit Uruguay neer. En pas 2 maanden later worden 16 van de 45 mensen gered. De overlevenden hebben dan 72 dagen in het koude Andesgebergte volgehouden. Ja, onder andere door stoffelijke overschotten van de medepassagiers te eten. Ik heb daar laatst een film over gezien, La Sociedad de la Nieve. En ik vond het echt afschuwelijk. Maar het bleef me ook wel, het pakte me ook enorm.
0: Oh ja, echt zet je ook bizar. Aan het denken, wat zou je zelf doen?
1: Ja, en er waren inderdaad een paar mensen die bij, ze waren allemaal gelovig. Die zeiden, kan dit niet, ik wil dit echt niet, maar uiteindelijk toch daaraan zijn begonnen en ja, dat ook heel moeilijk vonden.
0: Ja.
1: Ja, het is een heel bizarre situatie. Maar ook heel bizar dat er dus 16 het 72 dagen echt in die sneeuw hebben uitgehouden.
0: Nou ja, goed. Ja, mede dankzij die medepassagiers.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Ja. Ja, ja, in die film gaat dan overlijdt er ook één. Het zijn allemaal die films gebaseerd op het verhalen van de overlevenden. Dan overlijdt er ook één en die zegt, alsjeblieft, eet mij wel op, zeg maar. Ja, het is heel bizar. Ja, bizar. Sorry op de.
0: En waar begin je mee? Met een been of met een arm?
1: Ja, nou ja. Dat was het.
0: Ja, ik moet er nou om lachen. Gewoon
1: ja,
0: omdat,
1: niet
0: omdat ik het zo ver van mijn bed vind. Maar ja, je zal het inderdaad maar meemaken.
1: Ja.

0: Paul Simon en Still Crazy After All These Years. Hij is jarig vandaag en ik dacht, nou laat ik dan er eens eentje uitpikken, want die man heeft zo'n enorme lijst van hits.
1: Ik dacht, ik pik er eentje die mij nog niemand kent.
0: Die gewoon wat langer geleden is. Oh, okay. Nee. Ik denk toch wel dat hij bekend is verder. Maar goed, ooit begonnen als Simon & Garfunkel. Later solo gegaan. En ook daarmee heel veel succes gehad. Hij wordt 85.
1: En Maarten Termont is jarig. Zanger die geboren is in IJzendijken, maar al jaren in Middelburg woont. Hij zat in die Old Foyer Firm, is nu solo. En hij zat in de Zeeuwse band The New Page. En hij was de winnaar van de eerste beste Zeeuwse coverwedstrijd, waarin hij Alicia Keys vertaalde. En hij wordt 48. Ellemieke Vermolen is een Nederlands fotomodel die jaren was getrouwd met chef-kok Sergio Herman. En zij wordt 50. Prinses Margarita, oudste dochter en tweede kind van Irene van Lippe-Biesterfeld en Carlos Hugo van Bourbon-Parma, wordt 54. En Sacha Baron Cohen kennen we vooral van komische rollen als Borat, Ali G, Bruno en admiraal-generaal Aladdin. En hij wordt 55. En Nana Mouskouri, Griekse zangeres die 92 al wordt.

0: The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. En ondertussen zit Remco maar geduldig te wachten.
1: Absoluut, zeker.
0: Met een klein spinnenwebje aan zijn koptelefoon ondertussen. Want het is al 2:50. Remco.
1: Het is vast voor Halloween.
0: Ga snel naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. De politie begint een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. Door heel Zeeland zijn er bijeenkomsten en lessen hoe je veilig kunt bankieren of whatsappen en hoe je herkent als iemand gegevens wil stelen. Vandaag is de aftrap daarvan. Politieman Lex Vrome noemt vaak het woord vertrouwen.
3: Daar begint het eigenlijk mee, bij vertrouwen. En vertrouwen is hartstikke goed, maar wees vooral kritisch op wat je doet op internet. En twijfel je over iets, haal dan even iemand erbij, 4-ogen-principe.
1: Ook zijn er gastlessen op scholen en bij bibliotheken. Beheerders van vakantieparken kunnen een cursus krijgen hoe je herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. Zeiler Paul Hameteman uit Zierikzee is wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle, relatief nieuwe eenmansboot die op een soort vin een stukje uit het water komt. Pas op de laatste dag van het kampioenschap in Italië werd het allemaal beslist.
4: Natuurlijk blijdschap, maar ook opluchting dat het hele plan wat ik bedacht had, dat uit is gekomen, gewerkt heeft. En dat geeft ook vertrouwen richting de toekomst.
1: Hameteman oefende maandenlang in Zeeland, verhuisde voor de sport naar Italië en binnenkort komt hij weer terug. Het speciale vacatureplatform van North Seaport begint vandaag. Daarmee wil het havenbedrijf het voor bedrijven makkelijker maken om voldoende personeel te vinden. Bij die North Seaport Hub staan vacatures en opleidingen allemaal bij elkaar. En de Tweede Kamer stemt straks over gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren is er een succesvolle proef. De vraag is of het Rijk gaat meebetalen of er anders samen met de regio voor zorgt dat die proef blijft tot de gratis opvang over 3 jaar landelijk is geregeld. Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen vindt het hoog tijd voor hulp.
5: Ik moet zeggen, het is wel iets van de lange adem. En af en toe zuchten we wel heel, heel diep, maar het wordt wel echt tijd. Ze zijn nu wel echt aan zet.
1: Tweede Kamer stemt om 3:00 vanmiddag. En het weer in Zeeland, veel bewolking met vanochtend motregen, vanmiddag buiige regen. Aan het einde van de middag is het vrij zonnig. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. En Don't Talk To Me. Laten we eens even kijken wat Veerle bedacht heeft. We spelen het spel Wat Is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus wat wil je weten?
1: Ja, ik wil weten welke prijs Jentel en de Boer hebben gewonnen.
0: 0118-4999-99. Zag je het lampje boven mijn hoofd ineens aangaan?
1: Nee, ik dacht juist dat je het even niet wist.
0: Maar ja. Ik weet het wel. Ik heb het vanochtend bij Remco gehoord. Ik werd wakker weer met Remco. Dus dat was.
1: Jij bent altijd op de hoogte.
0: Ja, precies. Dus 0118-4999-99. Want ja, de helft van Jentel en de Boer komt uit Kruiningen. De andere helft komt niet uit Zeeland. Maar ze hebben een mooie prijs gewonnen. Maar welke?

0: Supertramp en Give a Little Bit. En wij zitten midden in ons spelletje Wat is het? Maar ik zie dat we niemand aan de telefoon hebben, alleen maar via de app. Dus dan hebben we een app-winnaar, toch?
1: Oh, mensen zijn natuurlijk bang dat ik ga vragen wat het is.
0: Ongetwijfeld. Want welke prijs hebben Jentel en de Boer gewonnen, het cabaretduo?
1: We hebben een appje die zegt de Polifinario en een appje die zegt de Pulifinario. En het is de Pulifinario prijs. En dan, ja, ik wilde natuurlijk gaan vragen wat een Pulifinario dan is. Dus dat ga ik nu aan jou vragen, Elsa. Wat is een Pulifinario?
0: Dat is een vogel. En als ik het goed heb, want het is uit een conferentie van Toon Hermans. Ja. Maar volgens mij is het uit de conferentie van de Roepie Roepie vogel.
1: Oh.
0: Dat die, de Roepie Roepie, dat hij dat nadoet. Roepie Roepie. En volgens mij zat daar ook die Pulifinario in.
1: En want, hoe klonk die dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, dan roept hij dus volgens mij Pulifinario.
1: Ja, volgens mij is dat is juist de grap. Dat dan de Pulifinario maakt het geluid van Kroet. En dan is er weer een vogel die Kroet heet. En die roept.

0: lief kanarie.
1: Oh, zoiets was het.
0: Het waren een beetje af, maar het is dus een cabaretprijs die vernoemd is naar die vogel van Toon Hermans. En even terug naar het begin. Erlin, jij hebt het goed.
1: Ja. Het is trouwens een prestigieuze prijs. Dus het is echt heel goed van Jentel en de Boer dat ze die gewonnen hebben. En ze komen binnenkort ook naar het Schelde Theater in Terneuzen. Nou, dat is helemaal rond. Erlin, gefeliciteerd. Jij doet dus mee in de verloting bij Elias.

0: Shanna Spyro in Great Expectation. Caroline uit Schoondijken was in Marokko voor de Marathon des Sables van dit jaar. Ja, en dan denk je dat de kustmarathon zwaar is met stukjes over het strand en af en toe wat mulzand. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is in Marokko in de Sahara wel iets anders, toch?
1: Dat is in de Sahara wel iets anders. Ook wel zand. Maar goed, iets andere temperaturen daar.
0: Ja, en wat voor soort zand is dat? Hoe hard is dat?
1: Dat is echt heel gevarieerd. Het is echt gewoon duinen, zeg maar. Echt waar je in zakt tot aan je knie ongeveer. En ook wel gravel, maar ook gewoon vele afstanden los zand.
0: Ja. 100 kilometer, dat is de bedoeling. Waarom wilde jij meedoen?
1: Waarom wilde ik meedoen? Ik sport bij de Progress Club in Nieuwvliet. En zij had dit vorig jaar op een andere locatie gedaan. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Gewoon de uitdaging en het avontuur.
0: Ah, ja.
1: Iets totaal anders.
0: Ja. Ja. Ja, en de temperaturen schrokken jou niet af?
1: Ik heb daar heel erg gezegd vooraf niet heel erg over nagedacht. Ik denk, ik ga het wel zien. Dus nee, niet echt.
0: Nee. 40 tot 45 graden kan het daar zijn. En nou, dag 1 en dag 2, die gingen gewoon goed, hè?
1: Dag 1 en dag 2 gingen goed. Als je het dan over de temperatuur hebt, dag 1 was het 43 graden, dag 2 was het 45 graden. Moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet zo ervaren.

0: zitten dan ook speciale hoezen over die het zand tegenhouden.
1: Ja, maar toen kwam dag 3 en toen ging het mis.
0: Toen ging het mis.
1: Wat gebeurde er?
0: Dag 1 en 2 nergens last van, dus ook niet van de spieren. Dag 3 goed hersteld eigenlijk. En in de loop van de middag kreeg ik echt ontzettend veel hoofdpijn. Echt bijna tot exploderend toe. Dus toen ben ik naar de medische tent gegaan.
1: Heel griezelig, toch?
0: Op dat moment heb je dat nog niet zo in de gaten. En dan beginnen ze, dan willen ze je temperatuur opmeten. En die was dan 39,5. Toen ontstond er daar wel al redelijk... Ze bleven kalm, maar het was wel te merken, hier moet iets mee gedaan worden. Dus dat betekent dus een ijsbad. Wat gelukkig allemaal voorzien is, er is een heel groot medisch team mee.
1: Gek idee, hè? Dus dan loop je in de woestijn en dan moet je in een ijsbad.
0: Het is een heel gek idee, want je zit inderdaad in die 40, 45 graden. En ineens moet je dan in een ijsbad. Dus het ene moment heb je het bloed heet. Het andere moment moet je in dat ijsbad. En dan denk je, ik ga nooit meer klagen over de warmte.
1: Maar ja, goed, het bleek dus dat je een infectie opgelopen had. En dat de koorts gewoon weer terugkwam, hè?
0: Ja, de koorts kwam terug. Dus toen hadden ze al snel in de gaten waar ze eerst dachten inderdaad van een hitteberoerte. Dachten ze toen, dit is iets anders. Zij zeiden dan ook, dit is gewoon domme pech, samenloop van omstandigheden, zeg maar. En toen bleek het inderdaad een stomme bijholteontsteking te zijn.
1: Ah, ja. Ja, aan de ene kant wat een teleurstelling. Maar de andere kant, volgend jaar is er toch weer een?
0: Dat was ook mijn gedachte. De teleurstelling was natuurlijk groot. Zeker de dag dat je niet kan verschijnen aan de finish. En wel alles op de achtergrond hoort. Maar goed, gezondheid gaat gewoon voor. Je wil gewoon wel gezond en wel terug naar huis. En die woestijn die is er volgend jaar nog.
1: Oké, dan hebben we een afspraak voor volgend jaar, toch? Dan bellen we je weer.
0: Ik ga er nog even over nadenken. Maar dan bellen we zeker weer.
1: Oké, Caroline uit Schoondijken. Terug dus uit Marokko, waar de Marathon des Sables was.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over

0: lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
11: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
12: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Samieu was dit. En veel goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, dinsdag, dat betekent dat Theo hier straks binnenstapt. Theo, manager bij Zeewind, en hij weet alles van duurzame energie. En als je dan denkt, duurzame energie, nee. Hij heeft iedere week een tip voor energiebesparing. En dat betekent ook besparen in je portemonnee. Je mag hem straks weer vragen stellen. En als je tips wil hebben, nou, zometeen dus.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Heaven must be missing an angel, volgens Tavares toch. Isaac stuurde ons een berichtje, want hij zei, ja, de buurtbus zoekt chauffeurs. Isaac, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: En over welke buurtbus hebben we het dan?
1: We hebben het over de buurtbusvereniging in Zuid-Beveland.
0: En welke route rijden jullie altijd?
1: We rijden routes door de zak. En ook in de gemeente Capelle en een deel in de gemeente Rijmerswaal.
0: Oh, dus eigenlijk besla je wel een groot deel van Zuid-Beveland.
1: Ja, en de gemeente Goes ook natuurlijk. Ja.
0: En met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn met 100 vrijwilligers, ruim 100 vrijwilligers.
0: Wauw, dat klinkt mij als heel veel.
1: Ja, we zijn ook de grootste buurtbusvereniging van Nederland.
0: Maar het is niet genoeg.
1: Het is, we hebben op dit moment, straks krijgen we een wisseling tussen Connection en EBS. We krijgen ook nieuwe bussen. En dat betekende dat voor een aantal mensen een reden was om ermee te stoppen. Het zijn voornamelijk natuurlijk bij ons gepensioneerde mensen. En ja, de een gaat wat anders doen en de ander kan niet meer en de ander raakt op leeftijd. En de ander wil niet mee in de nieuwe concessie. Dus er zijn een behoorlijk aantal chauffeurs die afhaken. En dan moeten we nieuwe chauffeurs voorzien te vinden.
0: Ja, oh, ik dacht juist, kijk, als er nieuwe bussen komen, dan wil iedereen op zo'n nieuwe bus.
1: Ja, en dat zou je kunnen denken, ja. Ja. Het zijn elektrische bussen, dus het is even anders. Maar dat is ook een van de redenen, maar niet alleen die reden, hoor. Er zijn meer redenen voor te noemen. Dat mensen afhaken. Er zijn ook 80-plussers bij inmiddels. Dus ja, we moeten gewoon de zaak een beetje aanvullen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, en elektrisch rijden in een bus, dat is eigenlijk, ja, daar merk je als chauffeur verder niet zo heel veel van. Want ik denk dat jullie hoeven niet te schakelen of zo, toch?
1: Nee, maar dat moeten we op de huidige bus ook niet, hoor. Nee, daar merk je inderdaad niet zoveel van. Het geluid is natuurlijk minder van de motor. Maar voor de rest is hetzelfde. Stuur en gaspedaal en rempedaal. Dus dat is zozeer niet het verschil.
0: En je moet zorgen dat je niet zonder alleen stroom komt te vallen.
1: Precies, precies. Er moeten meer stops gemaakt worden om de boel bij te laden.
0: Oh ja, en moet je bijladen of staan er dan gewoon vervangende bussen klaar?
1: Staan vervangende bussen klaar, die dan geladen zijn, ja. Reservebussen die kunnen meer gewisseld worden, waardoor op tijd geladen kan worden.
0: Ja. Wat moet je kunnen om op de buurtbus te mogen rijden? Moet je een speciaal rijbewijs hebben?
1: Nee, het is gewoon een 8-persoonsbus. En die zit onder het gewicht wat nodig is voor het rijbewijs B. Dus tot 3500 kilo, maar voor elektrische bussen 4250 kilo totaalgewicht, inclusief de belading. Dus rijbewijs B heb je nodig. En je moet een goede gezondheid hebben en een beetje leuk vinden met mensen om te gaan.
0: Ja, ja, want hoeveel mensen gemiddeld zitten er in zo'n bus?
1: Er zit gemiddeld, zeg maar, 3-4 mensen in de bus. Maar er kunnen er 8 in. Maar je rijdt soms met 1 of soms ook eens een keer zonder mensen. Maar het gebeurt ook dat je soms met de bus vol rijdt.
0: Oh ja, dat is eigenlijk het leukste, toch?
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Daar doe je het voor, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, goed, als die leeg is, dan kun je de radio lekker hard zetten.
1: Ook dat, Omroep Zeeland.
0: Kun je een beetje meezingen.
1: Precies.
0: Of durf je dat ook als er mensen in de bus zitten?
1: Nou, af en toe doen we dat wel eens een keer even meefluiten.
0: Goed, en ja, als je je aanmeldt, dan kun je ook meteen zeggen voor hoeveel uur je dat wil, hè?
1: Nou, het gaat erom dat je dus beschikbaar bent op een minimaal 1 vaste ochtend of middag op werkdagen. We rijden dus niet in het weekend, we rijden ook niet op feestdagen. Dan heb je dus flexvervoer, wat dan beschikbaar is. Dat is aanvullend vervoer en wij zijn ook normaal reguliere vervoer. We rijden langs de bushaltes. Dus minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar. En het mooiste is natuurlijk mensen die meerdere delen per week eventueel
0: inzetten. Ja, dat snap ik. Ja. Zeg, en moet je nog een soort van proeven van bekwaamheid afleggen? Nou, ik bedoel, je kunt een rijbewijs hebben, maar misschien ben je wel een brokkenpiloot. En bel je elke week je eigen verzekering. Dat kun je op zo'n buurtbus niet hebben, hè?
1: Nou, ik heb nog nooit brokkenpiloot als aanmelder gekregen. Het zijn toch mensen die over het algemeen graag auto rijden. Die er ook best wel gevoel voor hebben. Maar iedereen krijgt vooraf een kleine rijtest door een rijinstructeur. En naderhand word je medisch gekeurd. En nou, als je niks bijzonders hebt wat de rijvaardigheid beïnvloedt, dan word je daar altijd doorheen. Kom je er altijd doorheen.
0: Ah ja. En als je een bekeuring krijgt voor te hard rijden, is die dan voor jezelf?
1: Die is voor jezelf, ja.
0: Oh, dat dan maar wel.
1: Dat,
0: kan.
1: Dat geldt bij alle vrijwilligerswerk zo wat hoor.
0: Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt?
1: Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Ja, wel privé, maar niet op de beurtbus.
0: Ja, ik denk privé iedereen wel eens, hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, zeker.
0: Goed, nou.
1: Na de hand hoort je dus, als die medische keuring goed verlopen is, dan krijg je dus een interne opleiding van een van onze collega's. Die maakt je wegwijs over de routes. Hoe je de bus moet bedienen, et cetera.
0: Nou, als je enthousiast geworden bent, als je denkt, dat is wat voor mij, leuke invulling van vrije tijd, meld je aan en je mag ook even je melden bij 0118-4999-99. Krijg je van ons meer informatie.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermon.

0: Wax en Bridge to Your Heart. Zometeen is Theo hier met een energietip, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie begint een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. Door heel Zeeland zijn er bijeenkomsten en lessen hoe je bijvoorbeeld veilig kunt bankieren of WhatsAppen en hoe je herkent dat iemand gegevens wil stelen. Politieman Lex Vrome noemt vaak het woord vertrouwen.
3: Daar begint het eigenlijk mee, bij vertrouwen. En wij zeggen van nou, vertrouwen is hartstikke goed, maar wees vooral kritisch op wat je doet op internet. En twijfel je over iets, haal dan even iemand erbij, vier ogen principe.
2: Ook zijn er gastlessen op scholen en bij bibliotheken. Beheerders van vakantieparken krijgen een cursus hoe je het herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. Het speciale vacatureplatform van North Seaport begint vandaag. Daarmee wil het havenbedrijf het voor bedrijven makkelijker maken om voldoende personeel te vinden. Bij de North Seaport Hub staan vacatures en opleidingen allemaal bij elkaar. De Tweede Kamer stemt over gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren loopt daar een succesvolle proef. De vraag is nu of het Rijk gaat meebetalen. Of er anders, samen met de regio, voor zorgt dat de proef blijft tot de gratis kinderopvang over 3 jaar landelijk is geregeld. Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen vindt het hoog tijd voor hulp.
4: Ik moet zeggen, het is wel iets van de lange adem. En af en toe zuchten we wel heel diep, maar het wordt wel echt tijd. Ze zijn nu wel echt aan zet.
2: De Tweede Kamer stemt om 3 uur vanmiddag. De Rekenkamer, de Beverlanden en Tholen heeft zich gebogen over de toeristenbelasting, schrijft streekomroep de Beverlanden. Op verzoek van de raadsfracties op Noord-Beveland deed de Rekenkamer onderzoek in Noord-Beveland, Veren en Schouwen-Duiveland. De onderzoekers zeggen dat de toeristenbelasting grotendeels goed werkt, maar nog kan worden verbeterd. Zo moet de gemeente Noord-Beveland duidelijk maken waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en verhuurders beter worden geïnformeerd. Door ook Veren en Schouwen-Duiveland mee te nemen, konden de 3 gemeenten met elkaar worden vergeleken. En dan het weer in Zeeland. Veel bewolking met vanochtend motregen en vanmiddag buiige regen. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Bidi was dit. En bij me. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit. Het blijft de gemoederen bezighouden. Energiebesparing staat toch bij iedereen prominenter op de agenda. Toch zeker weer met de winter in aantocht. En misschien het afsluiten van een nieuw contract. Nou, we hebben elke week Theo, manager van Zeewind, hier in de studio. Met telkens weer een andere tip. Maar nu kwam die binnen met een voorwaarschuwing. Theo, dit wordt geen fijn gesprek, zei jij.
1: Nee, dit wordt geen fijn gesprek, want ik ga aan de luxe artikelen van mensen zitten. En
0: Theo, daar is de deur.
1: Nou ja, dank je. Nou, ik ga sowieso niet zeggen dat je ze moet verkopen of stoppen te gebruiken. Maar heel veel mensen zijn zich niet bewust van wat bepaalde luxe artikelen in hun huis zoal aan stroom verbruiken.
0: Waar heb je het over? Wat zijn in jouw ogen luxe artikelen? Want dat zijn misschien in onze ogen heel noodzakelijke dingen. Ja,
1: Jazeker. Het weer is er niet meer voor, maar een thuistap. Heel veel mensen hebben een thuistapje staan. Als je die zeg maar 24/7 aan laat staan voor je biertje.
2: Hebben mensen een thuistap?
1: Ja, zeker weten. Ik ken er veel.
0: Zijn wij naïef?
1: Ja. Ja, je kan ook een blikje of een flesje openmaken. Ja. Maar zo'n ding gebruikt 300 of 500 kilowatt per jaar. Ja, dat is gewoon, als je kijkt naar 31 cent per kilowattuur, dan kost dat €155 dat die alleen aan staat. Nou is het nu, wordt het kouder, dus ik verwacht dat die mensen hem uit gaan zetten in de winter. Want
0: dat zijn wel de superalcoholisten, toch? Of niet?
1: Nou, dat wil ik ze niet betichten.
2: Je wordt even aangeroepen door
1: lekker een biertje naar hun werk.
0: Maar ik bedoel, dat met een thuisstap is het er toch niet voor eentje?
1: Nee, dan waarschijnlijk drinken ze er iets meer dan ja. Maar dat, nogmaals, ik wil niemand van zijn luxe
0: nou,
1: afhalen.
0: Nee, ik ook niet hoor. Maar als je iets meer wil weten, of als je zegt, nou je hebt het helemaal fout, 0118-499999. We zullen korte plaatjes draaien. Dan hebben we veel tijd voor de appjes.
2: Ja, nu even iets anders dan een thuisstap, want die heb ik niet.
1: Oh, nee, ja, dus een waterbed heb je ook denk ik niet.
2: Oh, nee.
1: Die kost zo'n €233 per jaar aan stroom.
0: Maar, waarom dan? Kom ik wel even met een maar.
1: Ja.
0: Want als je er al één hebt, kun je die zomaar uitzetten. Want dan heb je gewoon een koud bed, denk ik.
1: Nee, die kan je dus niet uitzetten. Maar de bewustwording alleen, ja. of mensen die nu denken van, nou, waterbed is misschien wel lekker, of waterbed vernieuwen. Ja, dat is €233.
2: Maar een waterbed wordt dus verwarmd.
1: Ja, water,
2: dat
1: ja,
2: wist
1: ja,
2: ik niet.
1: Nee, dat wordt echt ijskoud als je dat
2: oh,
1: niet
2: ja, dat is eigenlijk
1: doet.
2: Best logisch.
1: Ja, dus want er zit echt heel veel water in. Dus,
2: oh, ik dacht een soort filtersysteem.
1: Een tweede koelkast of vriezertje, heb ik het al eerder over gehad. Ja. Nou ja, daar heb je tussen de drie.
0: Diepvriezers zijn echt de grootste energieslurpers.
1: Ja, zeker als je ze niet onderhoudt en niet nodig hebt en leeg staat, zeg maar met nog één pot augurken erin, dan is het echt wel heel erg.
2: Ja, dat is hier val ik door de mand. Dit is mijn probleem. Ja.
1: Oei. Ja, dan een groot tv-scherm. Nou, ik hoorde je net zelf zeggen dat thuis zitten ze en op hun mobieltje en tegelijk tv. Ja, misschien moet je dan de tv uitzetten en alleen op het mobieltje kijken. Dat scheelt gewoon €105 per jaar.
0: Nou, weet je, wij hebben niet zo'n heel groot tv-scherm. Maar wat mij betreft kan dat niet groot genoeg.
1: Nee, oké. Okay, nou,
0: ik zou het heerlijk vinden om zo'n bioscoopscherm in huis te hebben.
1: Ik zelf ook. Maar wees je bewust, dat kost geld. En nu ga ik er een paar noemen die echt heel erg pijn gaan doen. En dat is bij visliefhebbers. Een tropisch aquarium gebruikt 1000 kilowattuur per jaar. Is €310.
0: Nee, dat vind ik niet tellen. Ja, ik heb er geen. Nee hoor, maar dat zijn je huisdieren.
1: Nee,
0: die ga je niet wegdoen.
1: Een
0: hond kost geld aan brokken.
1: 100%.
0: Een kat kost geld ook aan de dierenarts. En als je een aquarium met vissen hebt, nou, dan kost dat energie.
1: Zeker, maar wees je wel bewust dat als je zoiets gaat aanschaffen, zeg maar, dat het dus wel een kostenplaatje aan zit.
0: Ja, maar liever een aquarium dan één zo'n vissenkom waar zo'n vis eindeloos rondjes moet draaien.
1: Een vijverpomp. En nogmaals, ik wil niemand zijn hobby wegdoen. En als je mooie kooikarpers hebt, vooral maar wees je bewust. Ja, een kleine vijverpomp is 180 kilowatt. Maar een grote vijverpomp is 1800 kilowatt per uur. En dan zit je over een bedrag van €558 per jaar.
0: Wow, dat is wel veel.
1: Ja, dat is heel veel. En nogmaals, ik wil niemand zijn hobby afnemen. Als je een lekker biertje wil drinken of je houdt van kooikarpers, blijf dat vooral doen.
0: Biertje drinken aan de rand van de vijver.
2: Kooikarpers.
1: Maar wees bewust dat soort dingen allemaal best wel wat geld kost.
0: Oké. Het gaat nog verder, dat lijstje, begrijp
1: ik? Nou, ik zat nog even naar het kokend water toestel onder de wasbak. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Hè, van kan je beter kokend water zeg maar in je pan doen en dan verwarmen. Een kokend watertoestel, een gijzertje zeg maar, op elektra, dan niet op gas.
0: Ja, je hebt het niet over een snelkoker.
1: Nee, maar echt zo'n 5 liter tank of 10 liter tank, dat is €27 per jaar. Dus dat valt dan wel weer erg mee.
0: Daar zou ik het niet de deur voor uit doen.
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik denk, dat zoek ik nog even op. Dan kan je een beetje kijken, zeg maar, van ja, hoeveel...
0: Heb je er een droger bij staan? Want ik heb geen droger. Nee. Dan denk ik altijd van, oh, ik droog het wel aan de lijn.
1: Nee, ik heb geen droger erbij staan. Aan de lijn drogen is een heel goed idee, maar het regent een beetje zo nu en dan. Dus het is niet zo handig.
0: Regent ook wel eens niet.
1: Als je een nieuwe droger wil kopen, koop dan een warmtepompdroger. Want die verbruikt maar 500 watt of kilowattuur per droogbeurt.
0: Dat heeft niks met de verwarmingsketel.
1: Nee, maar dat is wel dezelfde techniek.
0: En dan kost die waarschijnlijk 3 keer zoveel.
1: Die is wel iets duurder, maar dat heb je er heel snel uit. Want een normale droger gebruikt 3500 kilowattuur. Dus dat is 3000 kilowattuur minder. Duurt wel ietsjes langer.
0: Het is niet dat je 140 jaar moet worden om dat ding er dan uit te hebben.
1: Nee, die heb je er redelijk snel uit. Zeker met de huidige prijzen. Ja.
0: Oké. Okay. 0118-499999. Als je iets wil vragen, als je denkt, oh, ik heb iets staan ook wat niet iedereen heeft, zou dat veel stroom gebruiken? Je kunt het Theo nu vragen. 0118-499999.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Suzanne en Freek en nooit meer regen. Ja, en er komen wat vragen op de app. Maar laten we eerst even Gerda afhandelen, want die belde.
1: Ja.
0: Ze zegt, ik heb een diepvries, 20 jaar oud of meer dan 20 jaar oud, nogal aangekoekt met ijs. En ze had gehoord dat dat dan veel stroom gebruikt. Nou, jij viel bijna van je stoel van schrik toen je het hoorde.
1: Ja, twee dingen. 20 plus jaar oud, dat is echt heel oud. En er zijn dus sowieso veel zuinigere modellen in omloop.
0: Dus daar... Gerda, niet alleen gewoon laten ontdooien. Nee, gewoon laten ontdooien en dan de deur uit en een andere kopen.
1: Ja, dat zou ik echt doen. Maar als je vriezer nou aangekoekt is, hoe oud hij ook is, zeg maar, ontdooi hem inderdaad dan. Want die extra laag ijs in de vriezer, daardoor moet je vriezer harder werken om het kouder te maken. Het is een soort van ook isolerende laag. En denk je, well, er is toch genoeg ijs. Maar hij gaat dan toch zijn werk proberen te gaan doen. Dus dat is gewoon niet verstandig.
0: Ja, en soms sluit hij ook niet meer goed doordat er veel ijs zit.
1: Ook, maar 20 jaar of ouder zou ik zeggen, eruit.
0: Ad vraagt, wat kost een koeker dan aan stroom jaarlijks? Een koeker, zo'n kraan?
1: Ja, dat is heet watervoorziening. Dat is €27.
0: Oh, dat is hetzelfde als dat...
1: Heet watergijzen of heet water, kokend water kraan, zeg maar. Dat is zo'n €27.
0: Oké.
2: Ja. En jij gaf nog aan van die tweede koelkast of vriezer. Dat is sowieso een drama.
1: Nou, nee.
2: Wat kost dat dan?
1: Het is geen drama als je hem gebruikt. Maar je ziet natuurlijk heel vaak dat in de zomer dan gebruiken mensen voor barbecue. En er staat er alleen nog maar een pot agurk in of zo in de winter. Ja, zet hem dan uit. Maar als hij vol staat met drinken, omdat je andere koelkast te klein is, dan heeft het nut, zeg maar. Maar een tweede koelkast, ja, dat ligt er een beetje aan hoe oud die is. Een wat jonger model kost zo'n €50. Is hij oud? Ja, dan kan het wel eens €120, €140
2: per jaar.
1: Zijn. Per jaar, zeg maar. Dus ja, dan.
0: We hadden net het aquarium, wat je noemde.
1: Ja.
0: Anne-Marie vraagt, hoe zit dat dan met een terrarium voor luipaardgekkootjes?
2: Ja, weet je dat?
0: Nou, de luipaardgekkootjes niet, maar gewoon een terrarium. Ja, daar staan natuurlijk warmtelampen.
1: Ja. Ja, dan zou ze even moeten kijken op de warmtelampen. Want daar zitten warmtelampen in. Dat werkt anders dan een aquarium. Een aquarium hangt meestal zo'n warmte-element in. Dan moet ze even kijken wat er staat op zo'n warmtelamp. Dat is misschien 400 watt of 800 watt. Dat moet je dan vermenigvuldigen met het aantal uur. Dus dat is 24 maal 31 cent. En dan moet je het door 1000 delen. En dan heb je zeg maar... De prijs.
0: Nou, Anne-Marie, ik hoop dat je dit hebt kunnen volgen. Deze rekensom.
1: Moet even contact opnemen met Zeewind.
2: Ze zegt ook, ik doe ze nooit weg hoor. Dus nee. Eigenlijk maakt het niet uit. Want ze kan toch niet. Ze zal dat terrarium, dat moet even warm blijven.
0: Ja, die kun je niet in de kou zetten.
1: Nee, zou ik ook zeker niet weg
2: doen. Dus ik zou er maar gewoon niet aan rekenen. Want dan
0: maar misschien
2: ook het
0: terrarium op een strategische plek in huis zetten. Dat je ook nog wat zonlicht of zo...
1: Ja, dat zou kunnen als je natuurlijk zonlicht pakt. Maar ik weet niet in hoeverre die beestjes daar weer tegen kunnen. Dus...
0: Volgens mij vinden die dat heerlijk.
1: Kijk, ja, dat durf ik niet te zeggen.
2: Wat weet jij van de...

0: Liberty en Baker Street. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: In Middelburg, een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl. Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
7: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
6: NRV, kunnen we mooi combineren met India, NRV.
7: Of met de jungle van Borneo.
6: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed.

0: Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
9: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe. Geeft ruimte. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herman.

0: Langley and Choose in Texas. Waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Nou, moet ik dat nog zeggen? Ja, bij Omroep Zeeland natuurlijk. Op 87.9, dag en nacht als dat nodig is. En omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die frequentie kent, hebben we de hele maand een actie waarin je prachtige noodradiootjes kunt winnen. Signaal op regionaal. Veerle, wat heb je vandaag bedacht?
1: Nou,
0: kun je zo'n radiootje winnen?
1: Ik ga gewoon voor dezelfde opdracht, want ik vind dat zelf wel leuk. Dan moeten mensen een beetje opletten. Want ik heb zo'n noodradio, radiootje met een R voor mij liggen. En als je die aanzet en je moet de zender zoeken, dan hoor je dat bekende storende radiogeluid. En dat ga ik laten horen dit uur tussen 11 en 12. En als je dat hoort, dan kun je bellen. En dan gaan we dit keer voor de derde beller. De derde beller die wint de noodradio.
0: Oké, en die moet wel de frequentie kunnen
1: dan
0: noemen.
1: Dan moet je de frequentie kunnen noemen. En wat misschien nog wel goed is, want ik kreeg gisteren wat appjes over, wat soms een beetje verwarrend kan zijn. De frequentie is 87.9. Maar nou ga ik dit zeggen en dan weet ik het even niet meer zeker. West-Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja, de grensgebieden hebben soms een andere frequentie. En dan moet je dus kijken naar de FM-frequentie. Hè? Want als je op de kabel zit, heeft het weer andere cijfers. Maar het gaat dus om 87.9. Ja. Ook als het in jouw gebied anders is.
1: Ja, willen wij horen.
0: Wij willen die 87.9
1: horen. Maar ik wil dus zeggen, als jij in West-Walcheren of West-Zeeuws-Vlaanderen woont, dan in de noodsituatie, en ook nu, is de frequentie 98.4 FM. Dat kan verwarrend zijn, hè? En dit is misschien nu ook verwarrend, maar dat is misschien wel precies de bedoeling.
0: 0118 4999 99. We gaan voor de derde beller.

0: Maar Smith en Niall Horan en Drive Safe. Signaal op regionaal. We geven de hele maand prachtige noodradiootjes weg. Die doen het op batterijen, maar ze doen het ook met een klein zonnecelletje. Dus als er een crisis is, dan moet je natuurlijk naar Omroep Zeeland luisteren. En dan kan dat met zo'n radiootje, want die doen het altijd. Nummer 3 was, als ik het goed verstaan heb, Willa. Hallo?
1: Willa? Hallo?
0: Hallo, met wie?
1: Hallo, ben ik dat?
0: Ja.
1: Oh, Willemien was dat.
0: Oh, Willemien, dan heb ik je naam verkeerd verstaan.
1: Ja, oh, ja, geeft niet.
0: Ja. Oké, nou, we willen van jou horen wat de frequentie is van Omroep Zeeland in nood.
1: 87,9.
2: Ding, ding, ding, ding. De noodradio komt de kant op.
0: Waar woon je, Willemina?
1: In Vlissingen.
0: In Vlissingen, oké. Nou ja, hij gaat toch gewoon op de post. Hoe luister je naar de radio?
1: Ja, met een klein toestelletje, maar dat is niet met batterij. Dus gewoon op stroom.
0: Oh ja, ja, ja. Maar ja, als er een grotere stroomstoring is, ja, dan kun je dus niet met die radio luisteren, hè?
1: Ik hoop het eigenlijk niet nodig te hebben, want dan gaat het goed met Nederland.
0: Ja, precies.
1: Maar ik ben er toch wel blij mee.
0: Oké, nou blijf even aan de lijn. En voor alle anderen die er ook vandaag weer naast grepen, we geven ze de hele maand nog weg. Dus morgen weer een kans.

0: Frederik Duivenvoorde was dit. En ook zij is Zeeuws. 11:30, we spelen zometeen Check de Plek. Zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de krappe arbeidsmarkt is een gewone vacature-advertentie vaak niet meer genoeg. En daarom trekken werkgevers van alles uit de kast om nieuw personeel te trekken. Een van die manieren is het aanbieden van extra vrije dagen of direct een vast contract. Maar ook andere randvoorwaarden zijn belangrijk, zegt Caroline Boman van bouwbedrijf Vraanje.
3: We kijken naar de middelen die we hebben, de ontwikkelmogelijkheden die er zijn. Maar ook wat heel belangrijk is, gewoon goed materiaal. We hebben nieuwe bouwketen, maar ook de werkkleding die mensen dragen. Alles bij elkaar. We proberen echt te luisteren.
2: Vraanje heeft de arbeidsvoorwaarden zelfs prominent op een doek bij hun bouwproject in Vrouwenpolder gehangen om zo nieuw personeel te werven. De gemeente Terneuzen werkt aan een nieuw plan voor het inzamelen van afval. Daarvoor wil de gemeente ook de mening van inwoners weten. Vanaf vandaag tot en met 8 november kunnen inwoners van Terneuzen een online vragenlijst invullen via de website van de gemeente. Daarmee wil de gemeente weten waar inwoners knelpunten ervaren en welke oplossingen volgens hen het beste werken. En de rekenkamer De Beverlanden en Tholen heeft zich gebogen over de toeristenbelasting, schrijft streekomroep De Beverlanden. Op verzoek van de raadsfracties op Noord-Beveland deed de rekenkamer onderzoek in Noord-Beveland, Veren en Schouwen-Duiveland. De onderzoekers zeggen dat de toeristenbelasting grotendeels goed werkt, maar nog kan worden verbeterd. Zo moet de gemeente Noord-Beveland duidelijk maken waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en verhuurders moeten beter worden geïnformeerd. Door ook Veren en Schouwen-Duiveland mee te nemen, konden de drie gemeenten met elkaar worden vergeleken in het onderzoek. En dan het weer in Zeeland. Veel bewolking met vanochtend motregen en vanmiddag buiige regen. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Enrique Iglesias en Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Wij spelen ons spel Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Je mag bellen, je mag appen. De telefoon gaat altijd voor. Een stad of een dorp of een gehucht. Of een plek waar helemaal niemand woont. Veerle, wat is de aanwijzing van vandaag?
1: Het is tegenstrijdig dat dit fort in dit deel ligt.
0: 0118-499999. Kou daar maar eens lekker op.
1: Gadver. Het is tegenstrijdig dat dit fort in dit deel ligt.

0: Del Hall en John Oates en de Man Eater. Het is tegenstrijdig dat dit fort in dit deel ligt. Dat is de aanwijzing in Check de Plek. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk je?
1: Ja, ik denk niet dat we naar vestingstad Hulst, maar ik ben niet helemaal overtuigd.
0: Want wat is dan het tegenstrijdige?
1: Ja, daar zoek ik ook naar. Daar ben ik niet uit.
0: Ja, dan voel je hem al aankomen, hè?
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, het is niet goed. Maar nee, die vesting is goed, hè? Fort is een vesting, hè?
0: Een fort is een vesting, dat klopt. Ja. Maar een fort is ook nog wel iets anders.
1: Ja.
0: En verder zeg ik niks.
1: Oké,
0: succes ermee. Het is tegenstrijdig dat dit fort in dit deel ligt. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met René.
0: René, wat denk jij?
2: Oostburg.
0: Leg dat eens uit.
2: Oostburg ligt in West-Zeeuws-Vlaanderen. En een ander woord voor een fort is ook wel een burg.
3: Ja, dit is perfect, hè?
0: Geweldig.
3: Perfect. Okay.
0: Geweldig. En het tegenstrijdige is natuurlijk dat Oost en West, dat iets met iets oostelijks toch in het westen kan liggen.
2: Ja.
0: Nee, het is helemaal goed. Dus dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent.
2: Prima.
0: Dus blijf even aan de lijn.
2: Dank je.

0: Spencer hier en Someone New. Vanavond na 17:30 zegt u het maar, ons reactieprogramma. En daarvoor aangeschoven is collega Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Michiel, zegt u het maar.
1: Ja, zou je van baan wisselen, Elsa, voor een flinke stapel extra vakantiedagen?
0: Oh, misschien wel.
1: Nog meer dagen.
0: Misschien wel.
1: Ja, ja. Yeah. Want werkgevers die halen steeds meer uit de kast om personeel te vinden. Er is een Zeeuws bouwbedrijf dat werknemers onder meer een vast contract en 48 vakantiedagen aanbiedt.
0: Ja, ik dacht daarbij nog, voor de mensen die er dan al lang werken, die zitten op de duur tanden knarsen van, nou, als ik even ontslag neem en weer opnieuw hier kom werken, krijg ik ineens
2: een... Nee, maar die krijgt toch ook wel. Je kunt niet zeggen, jij wel, jij niet. Nee, dat geldt vast voor iedereen,
0: nee,
2: toch?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat
2: alleen als je nieuw bent, krijg je 48
0: dagen. Ja, ik denk dat dit echt een bonus is om mensen te lokken.
1: Ja. Nou, of je gaat dan naar de concurrent waar je 50 dagen kunt krijgen, want het is opbieden tegen
0: gaat
1: elkaar.
0: Gaat het om zoveel dagen?
1: Nou, er zal toch een gek zijn die nu denkt, oh, 48, wij geven de 50. Dan ben je welkom en dan krijg je ook nog een auto van het werk.
0: Dan gaan wij met onze 25 dagen.
1: Ja.
0: Maar goed. Kon ik maar timmeren.
1: Hoeveel is een extra vrije dag voor jou nou eigenlijk waard? De gekke stelling, maar toch benieuwd. Als ik 20 dagen extra vakantie krijg, dan wissel ik meteen van baan. Ben benieuwd, maar het gesprek is veel groter natuurlijk. Hè, want werkgevers moeten dus veel uit de kast halen voor nieuwe werknemers. Hoe kijk je er tegenaan? Je mening die is welkom.
0: 0118-4999-99. Je mag nu al appen. Wil je Michiel zelf spreken? Dan moet je even wachten tot 17:30. En zegt u het maar.

0: George Ezra en Anyone For You. Goedemorgen Zeeland, het is er morgen weer. Maar blijf natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen, dan is Michiel er.
1: Duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wanden in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
3: Voordeeluitjes.nl. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor

0: nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
17: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
18: Het is een spannende dag voor de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, want de Tweede Kamer stemt vandaag over een motie over gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Meer daarover hoor je in deze Zeeland nu. Een vast contract, 48 vakantiedagen en een eigen bus. En werkgevers die moeten op een krappe arbeidsmarkt steeds vaker nieuwe werknemers verleiden. En wat zijn eigenlijk de voor, maar misschien ook wel de nadelen van AI in de zorg? Meer daarover hoor je in deze Zeeland nu. Het is 11:55. Een hele goede middag. Komt het Rijk over de brug met geld en maatwerk voor Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren loopt er een proef met gratis kinderopvang in de regio, om zo de uitstroom van kinderen naar Vlaanderen tegen te gaan. Nou, Zeeuws-Vlaanderen hoopt al jaren op financiële hulp uit Den Haag, omdat telkens de landelijke invoer van gratis opvang wordt uitgesteld. En vandaag stemt de Kamer over een motie om de regio tegemoet te komen. Want gratis opvang wordt pas in 2029 ingevoerd en het geld van de Zeeuws-Vlaamse gemeentes is volgend jaar op. Raadslid Danny Brakke uit Huls legt uit waarom gratis opvang belangrijk is.
19: Nou, dat is belangrijk. 1 voor de kansengelijkheid voor kinderen. 2 met de concurrentie waar we mee te maken hebben, omdat we hier aan de Vlaamse grens wonen. En wanneer we kijken ook naar een dorp bijvoorbeeld als Nuname, dan zien we dat het echt bijdraagt aan het aantal kinderen wat daar naar de opvang gaat en ook uiteindelijk daar naar school zou kunnen gaan.
20: Wat ziet u daar?
19: Ja, we zien daar een stijging van kinderen die daar zich aanmelden en naar de opvang gaan. Dat is goed. En ook van ouders die het misschien in eerste instantie wat minder breed hebben en er ze ook gebruik van kunnen maken. Wat ook zorgt dat er voor de kansengelijkheid voor kinderen dat wordt bevorderd.
20: Ja, want doordat kinderen dus daar de opvang gaan, is het ook goed voor hun ontwikkeling.
19: Ja, precies. En daarbij zien we ook dat we daarmee ook goed kunnen concurreren met Vlaanderen. Omdat dat een ander kinderopvangstelsel is eigenlijk. Waar het in principe nu goedkoper is dan in Nederland. En doordat we nu die eerlijke concurrentie daarmee ook kunnen aanbieden, zien we dat ook veel meer ouders dan ook kiezen voor opvang in Nederland, maar ook onderwijs in Nederland.
20: Nou, is de situatie natuurlijk zo dat de invoer van gratis kinderopvang landelijk elke keer is uitgesteld. 2025, 2027, nu 2029. Dat vergt wat van de gemeente, want dat betekent dat jullie moeten bijspringen.
19: Ja, klopt. Het is eigenlijk geen hoofdtaak van de gemeente. Maar we hebben wel gezegd, we willen die bal oppakken. Dat hebben we nu gedaan tot eind 26. Omdat in 27 het landelijk stelsel zal veranderen. Echter is het nu uitgesteld tot 29. Daar hebben wij ook gezegd als gemeenteraad in Hulst, we willen dit eigenlijk samen met het Rijk terug oppakken. In ieder geval voor 27 voor een financiering waar ook het Rijk aan meebetaalt. En dat we in 28 kunnen kijken om samen met het Rijk de wet van de kinderopvang te kunnen wijzigen. En ik ben ook best wel positief gesteld. Er is onlangs een motie ook ingediend in de Tweede Kamer. Er moet nog wel over gestemd worden. Waarin ook die wijziging te sprake komt en ook de situatie van Zeeuws-Vlaanderen specifiek.
20: Hoe groot schat u de kans, zeg maar, dat er echt een overbrugging komt?
19: Ik schat die kans wel groot in, alleen het is de vraag van hoe gaat dat eruit zien? Voor 27 maak ik me toch wel gezond zorgen in hoeverre het Rijk ook haar verantwoordelijkheid neemt om ook een deel van die financiering op te pakken. Voor 2028 ben ik wel positief gesteld dat die wetwijziging ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. En ik ga er ook vanuit, en het waren ook toezeggingen van de minister, dat het in 29 gewoon landelijk geregeld gaat zijn. En daar gaan we hem zeker als Zeeuws-Vlaanderen aanhouden.
18: Dus raadslid Danny Brakke uit Hulst. Voor de motie wordt straks om 3:00 gestemd. Op de krabbe arbeidsmarkt is een gewone vacature-advertentie vaak niet meer genoeg. En daarom trekken werkgevers van alles uit de kast om nieuw personeel te trekken. Nou, een van die manieren is het aanbieden van extra vrije dagen of direct een vast contract. Bouwbedrijf Franje biedt hun extra aan op een groot spandoek langs de weg bij een bouwplaats in Vrouwenpolder. En hopelijk zit dat volgens Caroline Boman van Franje zoden aan de dijk.
3: Het vinden van goede vakmensen is op dit moment een gezonde uitdaging voor ons. Vooral vaktechnische functies, zoals de allround timmerman die we hier ook zoeken, die zijn gewoon schaars op de markt.
21: Nu werven jullie onder meer met spandoeken, net zoals hier op een bouwplaats buiten Vrouwenpolder, waar jullie een supermarkt aan het bouwen zijn. Waarom denken jullie nou dat juist op deze manier potentiële nieuwe collega's te vinden zijn?
3: Nou, voor ons draait het vooral om zichtbaarheid. Dit is echt een plek waar veel mensen langskomen. Ze zien het bouwhekdoek hangen, maar ook gelijk het werk erachter. Ze zien daadwerkelijk wat voor werk we zoal doen.
21: Op dit spandoek, hier in Vrouwenpolder, staat bijvoorbeeld een vast contract, 48 vakantiedagen, nieuw gereedschap, een eigen werkbus. Waar letten nou volgens jou sollicitanten het meest op?
3: Nou, sollicitanten vinden arbeidsvoorwaarden wel belangrijk. Ze willen uiteindelijk weten waar maken ze een overstap voor. En wat krijg ik ervoor? Maar het is niet alleen de arbeidsvoorwaarden. Wat ook heel belangrijk is hoe laat je bedrijf echt zien? Hoe is de sfeer op kantoor? Past deze organisatie bij mij als kandidaat? Dus ook hier draait het wel om het totaalplaatje.
21: Hebben nou in dit geval die spandoeken hier in Vrouwenpolder al reacties of nieuwe medewerkers opgeleverd?
3: Jazeker, we krijgen echt regelmatig positieve reacties. Dat mensen het bouwhekdoek hebben gezien.
21: Wat moeten jullie nu als bouwbedrijf in deze arbeidsmarkt nog meer doen om die mensen over de streep te trekken?
3: Voor ons zit het ook een stukje in snelheid en eenvoud van het sollicitatieproces. Daar hebben we echt actief naar gekeken en hebben we een stuk vereenvoudigd. Daarbij helpt ook ontzettend dat we net een nieuwe website hebben, waardoor dit ook makkelijker kan, vereenvoudigd is voor de mensen. En ja, eigenlijk draait het wel om snelheid. Mensen willen echt snel reactie.
21: Hoe zorgen jullie nou voor dat nieuwe medewerkers ook blijven naast de aantrekkelijke voorwaarden die jullie aanbieden?
3: Nou, mensen binnenhalen is één ding, maar het is inderdaad minstens zo belangrijk dat er mensen blijven die we hebben. Daarom luisteren we ook actief naar de medewerkers. Dit jaar hebben we ook een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. En daar komen heel veel dingen naar voren waar we ook echt iets mee kunnen. En dat pakken we ook aan. We kijken naar de middelen die we hebben, de ontwikkelmogelijkheden die er zijn. Maar ook wat heel belangrijk is, gewoon goed materiaal. We hebben nieuwe bouwketen, maar ook de werkkleding die mensen dragen. Alles bij elkaar. We proberen echt te luisteren.
21: En daarnaast, je noemde het al, de sfeer is denk ik heel belangrijk, hè?
3: Absoluut. De sfeer is minstens zo belangrijk.
21: Vroeger zette een werkgever een advertentie in een krant. Jullie maken nu gebruik bijvoorbeeld van dit spandoek. Doen jullie nog meer aan nieuwe manieren van werven?
3: Ja, vroeger zette je inderdaad een advertentie in een krant en dan bereikt je eigenlijk alle mensen. Nou, nu moet je veel breder dan dat inzetten en daarvoor gebruik je inderdaad online campagnes. En dan moet je denken aan social media, Google, Instagram, Facebook, waarop je echt zichtbaar bent en de mensen actief benadert.
18: Ja, veel nieuwe manieren dus voor dat werven van personeel en dus ook veel extraatjes die dat nieuwe personeel kan krijgen. Hoor je nog meer over vanmiddag om 4:00 in Zeeland komt thuis en om 17:30 praten we erover verder. Inzicht u het maar. Wat gaat het weer doen komende dagen? Boven de 20 graden misschien wel. Je hoort het na The Proclaimers.

0: The Proclaimers. Gonna be 500 miles. Kwart over 12 is het. Gaan eens kijken naar het weer. John Havinga, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Michiel.
0: Gisteren was het iets uitgesproken. Dan was het echt wel heel erg zonnig. Nu is de mix van zon en wolken, hè, wat we zien buiten.
1: Ja, de zon die komt er nu wel af en toe doorheen. Maar we hadden deze ochtend veel bewolking. En we hadden ook te maken met wat motregen. Maar we zitten op dit moment aan de achterzijde van een zogenaamd warmtefront. En dat merken we aan de temperatuur. Want die is op dit moment al boven de 18 graden uitgekomen. En daar komt ook nog wel wat bij. Met daarbij een matige en vlak aan zee en aan de Schelders vrij krachtige zuidwestenwind. En dan zien we, als we even kijken naar de satellietfoto, dan zien we een aantal opklaringen die onze kant opkomen, maar ook nog een lijn met wat buiige regen. En die lijn die bevindt zich op dit moment aan de oostkant van Engeland, is Londen inmiddels voorbij en trekt nu door het kanaal heen onze kant op. Dus dat betekent dat we de zon nu de komende uren steeds beter zullen gaan zien, maar tegelijkertijd ook nog een passage krijgen van die buienlijn. Met dan weer wat meer bewolking. En uiteindelijk aan het einde van de middag, dan komen we achter die lijn met neerslag te zitten en krijgen we echt de bredere opklaringen. En het vrij zonnige en droge weer is dus bestemd voor, laten we zeggen, 5 uur vanavond. Ook met de brede opklaringen. Dus het is nu eventjes zon en straks nog wat regen.
0: Oké, en vanavond, vannacht en morgen dan?
1: Ja, vanavond zitten we dus daarachter met opklaringen. Ook vannacht hebben we brede opklaringen. Met daarbij dan wel een temperatuur die even flink onderuit kan zakken. Ik denk op sommige plaatsen verder de provincie in. Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ook Zuid-Beveland. 6 tot 7 graden, misschien 8 graden. Maar daarbij kan ook wellicht een enkele mistbank gevormd worden. En verder zijn er gewoon brede opklaringen. Aan de waterkant wordt het niet veel kouder dan 11 à 12 graden. Nou, morgen is die mist ook wel weer vrij snel verdwenen hoor. Want ja, op de barometer zien we dat de luchtdruk weer gaat stijgen nadat we dus deze bewolking en neerslag hebben gehad vanmiddag. En dat heeft te maken met het hoge drukgebied wat zich gaat nestelen boven Noord-Frankrijk. Daar worden we dus morgen en ook donderdag door beïnvloed. Morgen een hele aardige dag met vrij zonnig weer en maximum temperaturen zo rond de 18 graden. En ook donderdag een hele aardige dag met alleen wat hoge bewolking en een enkel stapelwolkje. Een wind die dan uit een zuidelijke richting komt en nog wat warmere lucht aanvoert. En dan kan het zo'n 19 graden gemiddeld worden. Ja, en misschien ook wel dat nog net die 20 graden gehaald wordt ergens in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en dan zien we dat er ja, toch weer wat wisselvalligheid onze kant op komt aan het einde van de week. En in het weekend zullen de temperaturen gaan inleveren. Want dan krijgen we een wind die uit het noordwesten tot noorden gaat komen. Dus ja, dan wordt het op zaterdag nog maar 14 graden. Maar goed, zover is het nog niet. De komende dagen gewoon eigenlijk best wel fraai najaarsweer.
0: Klinkt goed. John Havinga, dankjewel.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Eens kijken wat opvalt in het nieuws vandaag. Reizen we zo meteen onder andere af naar Frankrijk, waar het nog steeds onrustig is. En ook naar Pieterburen. Eerst naar een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling. Die wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. Maar nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
1: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: Vorig jaar kwamen 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig. Honderdduizenden demonstranten gaan naar verwachting vandaag ook weer de straat op in Frankrijk. Jongeren zijn klaar met de problemen op scholen. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen en het lerarentekort, vertelt deze correspondent van de NOS.
2: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
0: En in Parijs is vanmiddag een grote protestmars aangekondigd. Een zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Maar dat geld komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren.
3: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
0: Het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Er moet binnen 2 weken 3 miljoen aan steun gevonden worden. Dat is een behoorlijk bedrag. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie deze dag tot nu toe. Meer hoor je vanmiddag uiteraard. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws naar Mr. Mr. en Carrie.

0: Kiri, het is bijna 12:30. Zometeen gaat het over AI. En wat helpt het nou om de werkdruk te verminderen in de zorg? Wat zijn misschien de nadelen ervan? We bespreken het zometeen in de Zeeuwse Kamer. En Piotr, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Exact half 1, het Zeeuwse nieuws krijg je van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op de krappe arbeidsmarkt is een gewone vacature-advertentie vaak niet meer genoeg. En daarom trekken werkgevers van alles uit de kast om nieuw personeel te trekken. Een van die manieren is het aanbieden van extra vrije dagen of direct een vast contract. Maar ook andere randvoorwaarden zijn belangrijk, zegt Caroline Boonman van bouwbedrijf Fraanje.
8: We kijken naar de middelen die we hebben, de ontwikkelmogelijkheden die er zijn. Maar ook wat heel belangrijk is, gewoon goed materiaal. We hebben nieuwe bouwketen, maar ook de werkkleding die mensen dragen. Alles bij elkaar. We proberen echt te luisteren.
7: Fraanje heeft de arbeidsvoorwaarden zelfs prominent op een doek bij een bouwproject in Vrouwenpolder gehangen om zo nieuw personeel te werven. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een nieuw stuk land gekocht bij de Wallen van Sluis. Volgens de stichting is die aankoop mogelijk door bijdragers van het Zeeuwse Natuurfonds. De Wallen van Sluis zijn volgens het Zeeuwse Landschap van grote cultuurhistorische en natuurwaarde. De gemeente Terneuzen werkt aan een nieuw plan voor het inzamelen van afval. Daarvoor wil de gemeente ook de mening van inwoners weten. Vanaf vandaag tot en met 8 november kunnen inwoners van Terneuzen een online vragenlijst invullen via de website van de gemeente. Daarmee wil de gemeente weten waar inwoners knelpunten ervaren en welke oplossingen volgens hen het beste werken. Het weer in Zeeland. Vanmiddag krijgen we buiige regen en is het bewolkt, maar eind van de middag klaart het op en wordt het vrij zonnig en droog. De maximumtemperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden bij een matige en vlak aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app en op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Bent door die 3, 2, 1 hier bij Omroep Zeeland. Tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Ja, een zorgverlener die je aankijkt tijdens een gesprek in plaats van dat hij druk zit te typen en te turen naar zijn beeldscherm. Het is een verademing dankzij AI, want ook in de zorg is er steeds meer gebruik gemaakt van die kunstmatige intelligentie. Zo is er nu een AI-programma dat meeluistert tijdens je gesprek met de dokter en daar dan een keurig verslag van maakt. En daardoor is er meer tijd voor zorg aan het bed. Nou, bij zorgorganisatie Amarijn was er zelfs gisteren een bijeenkomst over AI voor onder meer zorgpersoneel. En we blikken met Koen de Tij van ADZ in Goes en Renko van Leeuwen van ouderenzorgorganisatie Amarijn terug op die bijeenkomst. Maar we kijken ook zeker vooruit naar de toekomst van AI in de zorg. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn, allebei.
1: Dankjewel.
0: Om te beginnen, bij jullie werk, laten we bij jou beginnen. Koen, bij het ADZ, wat doe je daar precies?
1: Ja, ik werk als applicatie- en informatiearchitect. Daarmee hou ik me eigenlijk bezig met digitalisering binnen het ziekenhuis. Ja, in de breedste zin van het woord. Dus een stuk advies, wat gaan we doen? Wat is verstandig? Welke vragen leveren we in de organisatie? En hoe kunnen we dat uiteindelijk gaan toepassen? En is dat ook verstandig om te gaan doen, ja of nee?
0: Ja, precies. Want de mooie naam van die functie trouwens. De architect daarin. Dat is een mooie functietitel, lijkt me.
1: Ja, zeker. En dat komt er ook echt wel uit voor dat ik aan de hoek zit van de applicaties en de informatiekant. Dus wat de medewerkers van het ziekenhuis ook daadwerkelijk eigenlijk zien op hun scherm. Ik heb bijvoorbeeld ook een collega die is infrastructuurarchitect. Ja, die houdt zich echt met alles bezig wat er achter de schermen gebeurt.
0: Ja, precies. En Renko, ben jij ook een architect binnen Amarijn?
2: Nee, ik ben geen architect. Ik ben manager ICT bij Amarijn. Dus ik ben verantwoordelijk voor de hele dienstverlening die wij bieden rondom ICT aan onze medewerkers en cliënten.
0: En welk stukje van AI wordt daarin al gebruikt binnen jullie organisatie?
2: Wij gebruiken AI eigenlijk op verschillende vlakken. Enerzijds gebruiken we die in onze zorgdomotica. We hebben slimme zorgdomotica toepassingen waar AI op draait. En anderzijds hebben we in onze procesondersteunende software, zeg maar, dus cliëntdossier en dat soort zaken, gebruiken we ook al een stukje AI. En de traditionele co-pilot, die hebben we eigenlijk ook sinds enige tijd in gebruik genomen.
0: Hoe is dat bij het ADZ? Welk stukje AI is daar al terug te vinden?
1: Ja, er zijn ook verschillende toepassingen van AI. Aan de ene kant een stukje diagnostiek. Dus als er een onderzoek gedaan wordt, bijvoorbeeld voor een kleine botbreuk, wordt er door AI meegekeken of dat wel of niet een botbreuk is. Maar ook in medische apparatuur zit het. En ook voor het spraakgestuurde rapporteren, wat je net in de intro al aangaf, maken wij gebruik van. Capaciteitsmanagement, dus ook een beetje instroom en uitstroom proberen te voorspellen op basis van berekeningen. Zoeken we ook wel naar mogelijkheden om AI toe te passen in de bedrijfsvoeringkant. Dus niet direct zorg, maar ook daarbuiten.
0: Ja. Biedt het veel voordelen? Want dat is wat je vaak hoort natuurlijk. Is dat ook echt zo?
1: Het kan zeker veel voordelen bieden. Alleen er moet wel heel goed gekeken worden waar voegt het nou wat toe. En ga je je proces dan ook anders inrichten. Dus bij spraakgestuurd rapporteren zien we duidelijk dat het voordeel heel erg zit in dat inderdaad een zorgverlener een patiënt kan aankijken. Dat ze het gesprek ook goed meekrijgen. Dat ze niet twee dingen tegelijkertijd hoeven te doen. Dus ook gewoon voor de belasting van de zorgverlener is dat prettig. Maar we zien ook dat juist hele kleine gesprekken, consulten, dat het soms gewoon toch nog handiger is dat er een vast format in het elektronisch patiëntendossier staat. En dat ze daar in één keer doorheen kunnen, dus zonder het spraakgestuurd rapporteren. Ja, dus dat is echt wel de balans zoeken.
0: Ja, dus niet blind staren op AI, maar wel kijken inderdaad waar is het haalbaar en waar moet je ook gewoon zeggen, hier is het nog niet handig om op dit moment te doen.
1: Ja, en zeker dat op dit moment is denk ik wel heel belangrijk, omdat die technologie die gaat best wel snel. Aan de andere kant is de zorg misschien ook wel een wat terughoudende sector af en toe. En ik denk ook wel heel erg terecht, want het moet wel goed zijn.
0: Ja, staan jullie bij Amarijn daar hetzelfde in?
2: Ja, zeker. Ja. De AI staat eigenlijk nog in de kinderschoenen natuurlijk. Hè. Het is er niet zo heel lang. Tegelijkertijd zie je dat de kaders en de wetgeving rondom AI eigenlijk een beetje achteraan hobbelt, zeg maar. En een belangrijk gegeven, dat geldt voor het ziekenhuis, maar dat geldt ook voor in de langdurige zorg, is dat je gewoon te maken hebt met zeer bijzondere persoonsgegevens. Dus als je daar AI tegenaan gaat hangen of gaat laten ondersteunen, ja, dan moet je er wel zeker van zijn dat het op een veilige manier gebeurt.
0: Ja, en dat is nu niet altijd te garanderen, dus dan zeg je, oké, dit stukje laten we dan misschien maar.
2: Nou, ik denk dat we op dit moment wel kunnen garanderen dat de toepassingen die we gebruiken, dat die veilig zijn. Maar om die reden ook terughoudend zijn om uit te gaan breiden met nieuwe initiatieven.
0: Ja, ja. Dus wat ik daar begrijp, er zijn veel voordelen van AI. Zijn er ook nadelen op dit moment?
2: Die zijn er zeker, ja. We hebben allemaal in het nieuws gehoord dat sommige bedrijven hun AI-model niet helemaal in de hand hebben, zeg maar. Nou zijn die bij ons redelijk afgekaderd in de zorg. Dus de zaken die we gebruiken, die kunnen we veilig gebruiken. En we hebben daar ook grip op. En we kunnen ook uitleggen waarom we het gebruiken en hoe we dat doen. Maar die risico's die zijn er zeker.
0: Ja, is dat spannend, Koen, dat die risico's er dan toch zijn aan AI?
1: Ja, zeker. En daarom kijken we inderdaad, eigenlijk wat Renke ook al zei, heel goed naar, kunnen we ook uitleggen wat zo'n AI-toepassing nou doet? Want het moet wel verklaarbaar zijn waarom die tot een bepaalde uitkomst komt. De zorgverlener moet dat begrijpen, want uiteindelijk is de zorgverlener nog steeds verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Dus die moeten ook wel goed kunnen beredeneren waarom er een bepaald voorstel komt, waarom er een bepaalde opzet gekozen is van een tekst. Dus dat zijn zeker wel dingen om rekening mee te houden.
0: Ja, dan even terug naar de gifstrijd. Er was een bijeenkomst over AI in de zorg in de Middelburg. Waarom deze bijeenkomst?
2: Nou, deze bijeenkomst, dat zijn er meerdere eigenlijk. Hè. Dus het wordt geïnitieerd vanuit Viazorg. En het is eigenlijk een kennisnetwerk waarbij de verschillende instanties, dus overheid, zorg, maar ook onderwijs, bij elkaar komt. En een onderdeel van die bijeenkomsten is eigenlijk het uitwisselen van kennis. En dat is ook de reden dat we dat steeds vaker gebeurt. Dus we moeten de koppen steeds vaker bij elkaar steken, omdat de ontwikkelingen ook zo hard gaan.
0: Ja, was je er zelf ook gisteren bij, Koen, bij dat evenement?
1: Ja, zeker. Ik heb nog een Ik heb de rondleiding van Renko gedaan door het gebouw van Amarijn, waar ze ook wat over domotica verteld hebben en hoe ze daarover nagedacht hebben. En ook van een andere VVT-organisatie een presentatie bijgewoond. En het fijne daaraan is dat je... Er zijn natuurlijk heel veel aanbieders van allerlei verschillende soorten software of technologieën. Dat kost best wel heel veel tijd als je dat wil uitzoeken. En soms wil je gewoon even aan de buurman vragen, werken jullie daarmee? Hebben jullie daar ervaring mee? Waar lopen jullie wel en niet tegenaan? Dus ja, als iemand als Renko aangeeft, ja, dit werkt goed of dit werkt niet goed, of denk hier eens aan, dat scheelt mij gewoon dagen zoeken. Dus dat is gewoon heel fijn als je dat in een in zo'n bijeenkomst met elkaar kan delen.
0: Ja, want jullie zijn geen concurrenten met elkaar. In die zin versterken jullie elkaar natuurlijk alleen maar op zo'n bijeenkomst en kun je heel goed met elkaar in gesprek gaan. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat zou ik eens kunnen doen?
1: Ja, zeker. En ik denk zelfs dat de organisaties die wel dezelfde zorg leveren, ook niet zichzelf daar als concurrenten zien. Want we zitten met name met de opgave dat we straks alle patiënten of burgers nog zorg moeten kunnen bieden. Dus ik denk dat iedereen blij is als we dat met elkaar kunnen doen. Dus er wordt echt heel open gedeeld ook over de ervaringen. Dus dat is echt top.
0: Ja, wat waren de reacties die je hoorde gisteren daar, Renko?
2: Positieve reacties. Het zijn altijd goede bijeenkomsten. Dus het is altijd op een informele sfeer. Wordt er toch de nodige kennis gedeeld. Tegelijkertijd wordt er ook altijd wel kritisch gekeken van, goh, waarom heb je nou sommige keuzes gemaakt? Waarom doe je dat? Kun je dat uitleggen? Wat heb je ervan geleerd? Wat kun je ons meegeven als tip? Dus het is een dag en een netwerk wat elkaar eigenlijk constant versterkt.
0: We hebben het over AI in de zorg, kunstmatige intelligentie. Misschien om wel meer tijd over te houden voor zorg aan het bed. We praten erover met Koen de Tijen van het ADRZ in Goes. Renko van Leeuwen van ouderenzorgorganisatie Amarijn. Blik even terug op die bijeenkomst zojuist. En we kijken nu vooral vooruit naar de toekomst van AI in de zorg. Laten we dat dan eens voorzichtig doen, Koen. Wat kan AI op de korte termijn betekenen voor de Zeeuwse zorg?
1: Nou, ik denk op korte termijn hoop ik heel erg dat het zich op de achtergrond met name kan inzetten in het verminderen van administratieve lasten van zorgverleners. Dus spraakgestuurd is iets wat je wel aan de voorkant merkt, met name omdat je de patiënt en de zorgverlener elkaar aankijken. Maar we hebben ook automatisch coderen bijvoorbeeld. Dus in plaats van dat iemand handmatig dossiers door zit te kijken om te zorgen dat aanlevering die wij voor kwaliteitsregistraties moeten doen gedaan worden, kan daar ook zo'n model in meekijken en mee helpen. En hetzelfde helpt voor de diagnostiek. Dus eigenlijk dat het een soort van ondersteuning, meedenker is voor de zorgverleners. Dus, en met name op het werk wat ze wat minder leuk vinden. En dat zit toch vaak in de administratieve hoek.
0: Herken je dat beeld, Renko?
2: Zeker, ja. Ja, tegelijkertijd zie ik in de kant van de zorgdemotica ook steeds meer ondersteunende AI-toepassingen komen. Er komen steeds meer nieuwe ontwikkelingen. Die ook de handjes aan het bed gewoon het werk en het leven wat eenvoudiger maakt. Dus denk daarbij aan valdetectie, uitbeddetectie, badkamerdetectie. Dat zijn allemaal van die dingen, dat zit nu al in AI. En bijvoorbeeld dwaaldetectie wordt daar aan toegevoegd. En zo zijn er steeds meer toepassingen die bijdragen aan het ondersteunen en het ontzorgen van de zorg. Dus enerzijds administratief gezien. Zie ik dat zeker ook. Maar anderzijds ook echt en de handjes aan het bed.
0: Ja, want dat kan dan weer helpen met die oplopende personeelstekorten en die oplopende zorgvraag natuurlijk.
2: Ja, tegelijkertijd ben ik daar wel terughoudend in. Want het ondersteunt je echt. Hè? Dus het is niet zo dat je dan ineens uren over hebt om andere dingen te gaan doen. Het is echt, het draagt echt bij op die kleine dingen die het leven van zo'n verpleegkundige of verzorgende net iets eenvoudiger maakt.
0: Is dat inderdaad een te rooskleurig beeld wat ik schets? Koen, we houden inderdaad geen uren over.
1: Nee, ik denk dat het zal zichzelf wel wat op gaan bouwen, verwacht ik. In de meerwaarde van dit soort toepassingen. Alleen als je kijkt dat er voor mij gemiddeld 30-40% administratielast is bij zorgverleners. We moeten er niet van uitgaan dat opeens gehalveerd wordt omdat we een paar jaar AI toepassen. Daarvoor moeten we ook echt wel kijken naar wat is nou de reden waarom we al die administratie hebben. Dus we moeten AI ook zeker niet als een of ander wondermiddel gaan beschouwen wat iedereen's leven zoveel makkelijker gaat maken.
2: Wat tegelijkertijd wel een leuke toevoeging is ook werkplezier. Want ik denk dat we het daar ook over moeten hebben. Wij doen ook spraakgestuurd rapporteren in de langdurige zorg. Wij passen het anders toe dan dat het ADHZ dat doet. Dus wij hebben echt in de zorg in de wijk wordt spraakgestuurd gerapporteerd. En dat betekent zoveel als een verzorgende of verpleegkundige heeft zorg verleend. En kan dan eigenlijk direct de rapportage bijwerken door hem gewoon in te spreken. En je merkt wel, dat levert enerzijds levert dat tijd op. Want je hoeft niet aan het eind van de dag nog te rapporteren voor vele cliënten, zeg maar, uit de route. Maar je kan het direct doen. En je merkt ook gewoon dat de mensen het leuk vinden. Ja, het draagt echt bij aan het werkplezier.
0: En dat is dan weer belangrijk natuurlijk, dat werkplezier.
2: Absoluut.
0: Ja. Want dat personeel, daar kijken ze dan soms ook niet sceptisch tegen al die ontwikkelingen aan, Koen. Dat ze denken, oh, daar heb je AI weer en dat kan nu ook hierin helpen.
1: Ik vind daar de reacties nog wel meevallen. Ze zijn overwegend wel positief, maar ook wel kritisch naar wat kan ik ermee. Dat is eigenlijk niet specifiek voor AI, hoor. Dat is eigenlijk met alles rondom digitalisering. Veel zorgmedewerkers willen wel echt weten, wat heb ik daaraan? Of mijn collega's, of de patiënt-cliënt waarvoor ik zorg. Gisteren stond ik wel achter een paar mensen in de sessie in Middelburg. En dan zei de een toch tegen de ander, ik vind het ook wel een beetje spannend, dat AI. Dus ik denk wel dat is wel een gevoel wat leeft en waar we aandacht voor moeten hebben. En daarom is het denk ik ook gewoon heel goed dat we dit zorgvuldig en stapsgewijs oppakken.
0: Want waar zit die spanning dan vooral in?
1: Nou, je moet er wel op vertrouwen dat het goed gaat. En ik denk dat het ook wel meespeelt is dat je in de media ook allerlei nieuws over AI hoort. Over hackpogingen, AI wat niet in controle te houden is. Dat is natuurlijk die mediageluiden, die kan je wat nuanceren. Aan de andere kant, ze zijn er wel. En ik denk dat het ook ergst goed is dat mensen zich ook wel realiseren dat het geen techniek is die heel recht toe recht aan is. Er zitten wel wat meer dimensies aan dan dat we gewend waren op sommige onderdelen.
0: Ja, maar we moeten ons geen zorgen maken dat al die rapportages straks inderdaad maar worden ingevuld omdat AI daar zin in heeft en denkt, oh, we gooien deze er ook nog eventjes doorheen, dan zijn we er vanaf.
1: Nee, zeker niet. En daarvoor in Europa en in Nederland zijn er echt wel behoorlijke strenge wettelijke kaders over wat er wel en niet mag. Nog even los van dat zorgverleners dat waarschijnlijk ook niet eens zullen accepteren. Want die voelen zich heel betrokken en ook verantwoordelijk voor een patiënt en cliënt.
0: Ja.
1: Dus daar zit mijn zorg niet direct, mits we er met z'n allen ook wel scherp op blijven.
0: Okay, dat scherp blijven is dan heel belangrijk. Laten we iets verder filosoferen. Laten we zeggen, nou, een jaar of 8 of 10 verder. Wat hebben we dan met AI bereikt binnen de zorg?
2: Ja, ik denk dat we dan toch, ik kijk ook even naar Koen, maar ik denk dat we dan toch een belangrijk deel van het administratieproces kunnen automatiseren met AI. En dat we nog beter in staat zijn om de handen aan het bed het werk te verlichten. Ik heb daar nog geen ver gezicht erbij van hoe ziet dat er dan precies uit. Want die ontwikkelingen die gaan echt heel snel. Maar alle simpele, geautomatiseerde, terugkerende taken, dat is allemaal AI. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, en ik zou het ook wel tof vinden. Maar ja, 8 tot 10 jaar is echt bijna onmogelijk om daar wat over te verzinnen. Maar mensen genereren natuurlijk ook steeds meer zelf data met mobiele telefoon of met slimme horloges. En als je mensen die data kan analyseren, dat is heel veel data. Als je daar wat mee kan op het moment dat er een klacht begint of daar via AI een analyse op zou kunnen doen, dan zou dat natuurlijk ook al kunnen helpen om misschien al snel iets op te pikken bij mensen. En bijvoorbeeld in een bevolkingsonderzoek of iets dergelijks. Dan heb je heel veel verschillende data. En daarnaast zie je het op onderzoeksvlak ook. Natuurlijk, ja, data-analyse, daar zijn die AI-modellen vaak wel goed in. Dus dat zou ook wel een versnelling kunnen geven in uitkomsten in onderzoek.
0: Ja, maar die versnelling in die ontwikkelingen lijkt me ook ergens al lastig inderdaad. Want AI, dat schiet aan ons voorbij natuurlijk. En terwijl we het er nu over hebben, zijn er alweer 10 dingen natuurlijk bedacht waarvan we dachten, oh, dat is ook eigenlijk heel makkelijk.
1: Ja, dat is ook dat is bijna onmogelijk om bij te houden. Met name ook om te filteren wat is nou echt de toegevoegde waarde? Wat heeft AI hier opgeleverd? Heeft het ook wat opgeleverd? Of zit het heel erg in een andere manier van werken? De technologie gaat wel snel, maar het werkt nog steeds op een bepaalde basisprincipes. Dus het is heel erg zoeken, zeg maar, wat voegt wat toe? Waar hebben we echt wat aan met z'n allen? En wat zit hem heel erg in, toch een beetje in het hype en het media van het promoten ervan?
2: Ja, maar dat maakt ook, en precies dat maakt denk ik dat we zo terughoudend zijn in de zorg. Omdat we kijken toch die kat uit de boom. Mm-hmm. En het moet, nogmaals, om te benadrukken, het moet gewoon veilig. Het moet veilig en uitlegbaar zijn richting onze patiënten, cliënten en de medewerkers.
0: Ja, als ik dit gesprek mag samenvatten, jullie zijn enthousiast, zien de kansen die er zijn, maar zijn ook ergens een beetje terughoudend en zeggen, oké, het moet allemaal wel in de juiste snelheid gebeuren en op de juiste manier en ook op een veilige manier.
1: Ja, precies dat. Exact, ja.
0: Mag ik jullie danken voor jullie komst. Koen de Tijen van het ADRZ en Renko van Leeuwen van Amarijn. Dank voor jullie komst en heel veel succes met die AI dan in de zorg.
1: Dankjewel.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149. Voordeelhaartjes.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden.

0: worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
4: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: We'll make it to the morning light.
1: Een enorm grote band is dit. 7 bandleden. Tonight hoorde je van Son Mieux het begin van een nieuwe muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Een zeer herkenbare sound heeft Son Mieux. Straks hoor je Elton John, muziek uit Zeeland van Emma Heesters. Maar is Jenna Spyro, Material Lover.

Van die schuivelende Eurodance, Ace of Base en All That She Wants. Hey, goed dat je erbij bent, Omroep Zeeland. Zometeen gaan we je vertellen wat er speelt in Zeeland. Dat zal rond 1:30 zijn. En daarna in het tweede half uur hoor je sowieso dit liedje. En de vraag is, herken jij deze hit? Geef zometeen nog een hint hoor, dus blijf luisteren.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Op zoek naar iets bijzonders of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
0: onlineveilingmeester.nl. ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Zeeland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Zeeland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een nieuw stuk land gekocht bij de Wallen van Sluis. Volgens de stichting is die aankoop mogelijk door bijdragers aan het Zeeuwse Natuurfonds. De Wallen van Sluis zijn volgens Het Zeeuwse Landschap van grote waarde voor de natuur en uit cultuurhistorisch oogpunt. Met de aankoop van het perceel ter grootte van 66.000 vierkante meter wil de stichting onder andere het leefgebied van de boomkikker vergroten. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in de regio Goes. Afgelopen weekend kwamen meerdere meldingen binnen. In mei werden nog 3 nepagenten opgepakt in Goes. Een 87-jarige vrouw werd toen slachtoffer van oplichting. De politie roept mensen op om alert te zijn. Echte agenten komen nooit aan de deur om kostbaarheden op te halen. Vertrouw je de situatie niet, bel dan altijd 112. En wie morgen van plan is om de bus te pakken, moet rekening houden met vertraging of uitval. Buschauffeurs in de provincie leggen het werk neer. Niet alleen vandaag ondervind je daar hinder van, ook de komende maanden. De vakbonden willen tot aan kerst iedere week een dag staken. Connection heeft nog niet in beeld hoeveel chauffeurs of welke er gaan staken en weet dus nog niet welke bussen er morgen wel of niet rijden. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag krijgen we buiige regen en het is bewolkt. Maar eind van de middag klaart het op en wordt het vrij zonnig en droog. De maximumtemperaturen komen te liggen tussen 19 en 21 graden bij een matige en vlak aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

I'm So Excited van de Pointer Sisters uit de jaren 80. En uit de jaren 80 komt ook deze hit. Een kort fragmentje. Dat was tegelijkertijd ook de hint. Zometeen dan ga ik hem draaien. En dan natuurlijk ook titel en artiest. Go!

0: Bas van Bluff, de toetsenist, was gisteren jarig. En je hoorde Bluff met Raccoon en Glas. En dat was dus...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, Zeeuwse wordt het volgens mij niet. En het zou leuk zijn als ze dit nog wat vaker gaan doen. Samen een plaat opnemen. Het fragment van de afgelopen minuten. Ik laat hem nog een keer horen. En ik vroeg aan jou, herken jij de hit? Het gaat om Glory Days van The Balls. En zijn E Street Band, Bruce Springsteen.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Hey Raymond! Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
6: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle trainer.

0: Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Emily Zandé bij Omroep Zeeland. Ze komt uit Engeland en haar grote inspiratiebron toen ze jong was Aretha Franklin. Straks Paul Simon, eerst Nell Horan.

Paul Simon, hij zong Kodachrome. Het is 13 oktober. Eens even kijken wat er zoal gebeurde in de muziekwereld op deze datum. The Who nam het liedje My Generation op in 1965. Dat deden ze in een studio in Londen. Het nummer werd uiteindelijk een van de grootste rockklassiekers van de jaren 60. Bob Dylan kreeg te horen dat hij de Nobelprijs voor de literatuur had gewonnen. En dat was op 13 oktober 2016, dus 10 jaar geleden. Stevie Wonder stond hoog in de hitlijst, in sommige landen zelfs op nummer 1 met I Just Called to Say I Love You op deze datum in 1984. En Ed Sullivan, de televisiepresentator, overleed op 73-jarige leleeftijd op 13 oktober 1974. Hij is de man die aan een heleboel artiesten een podium gaf, zoals de Beatles, Elvis Presley, The Supremes en ook de Jackson 5. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Ik draaide net ook Duffy met de Warwick Avenue. En Duffy heeft een liedje dat heet Mercy. Maar Shawn Mendes heeft ook een liedje dat heet Mercy.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een nieuw stuk land gekocht bij de Wallen van Sluis. Volgens de stichting is die aankoop mogelijk door bijdragers aan het Zeeuwse Natuurfonds. De Wallen van Sluis zijn volgens het Zeeuwse Landschap van grote waarde voor de natuur, maar ook uit historisch oogpunt. De wallen maken namelijk deel uit van de oude Spaanse verdedigingslinies uit de 80-jarige oorlog. Met de aankoop van het perceel ter grootte van 66.000 vierkante meter wil de stichting onder andere het leefgebied van de boomkikker vergroten. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in de regio Goes. Afgelopen weekend kwamen daarover meerdere meldingen binnen. In mei werden nog 3 nepagenten opgepakt in Goes. Een 87-jarige vrouw werd toen slachtoffer van oplichting. De politie roept mensen op om alert te zijn. Echte agenten komen nooit aan de deur om kostbaarheden op te halen. Vertrouw je de situatie niet, bel dan altijd 112. En wie morgen van plan is om de bus te pakken, moet rekening houden met vertraging of uitval. Buschauffeurs in de provincie leggen het werk neer. Niet alleen vandaag ondervind je daar hinder van, ook de komende maanden. De vakbonden willen tot aan kerst iedere week een dag staken. Connection heeft nog niet in beeld hoeveel chauffeurs of welke er gaan staken en weet dus nog niet welke bussen er morgen wel of niet rijden. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag krijgen we buiige regen en is het bewolkt. Eind van de middag klaart het op en wordt het vrij zonnig en droog. De maximumtemperaturen komen te liggen tussen de 19 en 21 graden bij een matige en vlak aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

Angel Eyes, Roxy Music. De albumversie klinkt wat meer rockier. Met wat meer gitaren. En dit was dan de singleversie. Toch wel wat disco-invloeden. En wat aardig is om te vermelden. Luther Vandross zingt ook mee op deze plaat. Helemaal een beetje verscholen in het achtergrondkoortje. Triggerfinger is hier.

nieuwe van Suzanne Freek en die heet Pijnstiller. Dit liedje is 39 jaar oud en de zangeres heet in het dagelijks leven Leslie Wonderman. Nou, die naam zou je denk ik niet zoveel zeggen. Als ik zeg Taylor Dane, dan gaat er misschien wel een belletje rinkelen. En zij had een gigantische nummer 1 hit dus 39 jaar geleden met Tell It To My Heart. Voor de demo heeft zij $6.000 geleend van haar vader. En uiteindelijk werd die demo opgepikt door een platenmaatschappij en werd het voor haar het grote succes.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal...

0: Al niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

heel beeldend, hè? Iemand zit in een hotelkamer eigenlijk de verteller van dit liedje en hoort dan door de dunne muren ruzie aan de andere kant. En hij weet dat die ruzie door hem is gekomen, omdat hij degene is die ervoor heeft gezorgd dat het huwelijk uiteenvalt.

0: River of Dreams van Billy Joel. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, de man die dit zingt is morgen jarig, dus daar gaan we nog even aandacht aan besteden. Cliff Richard. En een uurtje geleden draaide ik Paul Simon. En Paul Simon is vandaag jarig. Hij is 85 geworden. Nou, nog meer Sammy Hagar, 79 geworden. Hij zat in de band, was de zanger van Van Halen, de opvolger van David Lee Roth.

pophit waarin in de titel God werd gebruikt. God Only Knows van de Beach Boys uit 1966. Je luistert op de dinsdagmiddag naar Omroep Zeeland, de Muziekmiddag. Met zo dadelijk het laatste Zeeuwse nieuws.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Pieter Houtman met het nieuws in Zeeland. De provincie stelt 500.000 euro beschikbaar voor projecten die helpen tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Zeeuwse organisaties kunnen vanaf aanstaande vrijdag subsidie aanvragen. De provincie noemt voorbeelden voor projecten als slimmer werken, leren en ontwikkelen of de inzet van ICT en digitalisering. Voorwaarde aan de subsidie is dat de projecten ook in andere organisaties gebruikt kunnen worden. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een nieuw stuk land gekocht bij de Wallen van Sluis. Volgens de stichting is die aankoop mogelijk door bijdragers aan het Zeeuwse Natuurfonds. De Wallen van Sluis zijn volgens Het Zeeuwse Landschap van grote waarde voor de natuur, maar ook uit historisch oogpunt. De wallen maken namelijk deel uit van de oude verdedigingslinies uit de 80-jarige oorlog. Met de aankoop van het perceel ter grootte van 66.000 vierkante meter wil de stichting onder andere het leefgebied van de boomkikker vergroten. En wie morgen van plan is de bus te pakken, moet rekening houden met vertraging of uitval. Buschauffeurs in de provincie leggen het werk neer. Niet alleen vandaag ondervind je daar hinder van, ook de komende maanden. De vakbonden willen tot aan kerst iedere week een dag staken. De vakbonden maken de volgende stakingsdag pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag krijgen we buiige regen en is het bewolkt. Eind van de middag klaart het op en wordt het vrij zonnig en droog. De maximumtemperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden bij een matige en vlak aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoren, staat 5 kilometer file. Houd daar rekening met zo'n 10 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Let's Hear It For The Boy uit de film Footloose, Denise Williams. Dit werd gebruikt in de scène waarin hoofdrolspeler Kevin Bacon zijn goede vriend Christopher Penn leert dansen. Ja, het liedje stond op de band, maar er was één iemand die was er nog niet helemaal tevreden over, met name over hoe Denise Williams dat had gezongen. En daarom werd zij gedwongen om van Los Angeles naar New York te vliegen om nog één keer dat liedje apart op te nemen. En die versie die hoorde je zojuist, dat is de hitversie van Let's Hear It For The Boy. We've been through

heeft een heerlijke plaat. Heel populair in Amerika. Ella Langley en The Choose in Texas. Zometeen naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws. De weerberichten. Natuurlijk ook een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. En vanaf 5:30 kun je weer bellen en appen over het onderwerp van deze dag in Zegt U Paar.

0: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden.

0: Spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de twee schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Zometeen het nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst kijken we eventjes op de weg. Daar zijn 2 vertragingen gemeld. Eerst op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide. Een vertraging van zo'n 10 minuten. File met een lengte van 3 kilometer. En ook de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Daar een vertraging voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. File van 5 kilometer daar. Je vertraging iets minder dan 10 minuten op dit moment.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren. Mega

0: Megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
8: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
7: Wandelen over de Chinese muur.
8: NRV.
7: Een Thaise tempel bezoeken.
8: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland. Boodschappen doen is door een flinke storing deze dagen wat lastiger. Merken ze ook in de supermarkt in Capelle. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Sinds dit weekend liggen er duizenden kleine grijze plastic filtertjes aan de oevers van Branisse. En het stormt in Amerika. Ze zien het buitenland daar zo meteen over. Dat en meer in deze Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Het nieuws van deze dinsdag hoor je uiteraard. En muziek van Cock Robin.

0: Got growing and thought you were on my side. Ja, Albert Heijn kampt sinds zondag met een digitale storing. Door een veiligheidsincident zijn verschillende systemen uit voorzorg stilgelegd. Daardoor konden klanten geen boodschappen online bestellen en werden sommige winkels minder goed bevoorraad. Verslaggever Adaya Unland ging naar Capelle, waar sommige klanten hun boodschappen maar bij de Jumbo gingen doen.
1: Wat is uw naam?
2: Karin.
1: En waar komt u vandaan?
2: Jusseke.
1: Doet u normaal gesproken boodschappen bij de Albert Heijn?
2: Ja. Thuis bezorgd altijd.
1: En dat kwam nu niet binnen, nee, waarschijnlijk?
2: Kwam er gisteren niet, nee, dat klopt.
1: En toen?
2: Ja, vandaar dat ik nou hier ben.
1: En merkt u dan ook dat het hier drukker is?
2: Ik weet niet, want ik moet nog naar binnen. Dus, En normaal kom ik niet, hè, maar ik laat ze al thuis bezorgen. Dus
1: dat is voor u een hele cultuurschok dan, van thuisbezorgen?
2: Dat ook weer niet, maar ja, het is jammer. Het is altijd makkelijk als ze thuis komen brengen. Dus dan moest ik even een gaatje maken om even boodschappen te gaan doen.
1: Komt u normaal gesproken bij de Albert Heijn?
3: Nee. Ik kom altijd of bij de Jumbo of bij de Plus.
1: Dus u heeft geen last van de storing eigenlijk?
3: Nee, helemaal niet. Sommige mensen wel, maar ja, ik niet.
1: Merkt u ook dat het dan drukker is bijvoorbeeld bij de Jumbo? Dat er meer mensen naar de Jumbo of naar de Plus gaan?
3: Ik denk het wel, want als ik dat parkeerterrein hier zie, dan is het heel druk. En dat is, het is wel druk, maar ik denk dat het drukker is.
1: Nou, u heeft net uw boodschappen gedaan. De kar is flink gevuld. Is het allemaal gelukt?
2: Ja, het is allemaal gelukt op een paar kleine dingetjes na. Die hebben ze dan natuurlijk niet, want de winkel is natuurlijk niet zo heel groot. Maar ik moet van de week nog even naar Goes vrijdag, dus dan neem ik dat daar weer mee. Dan komt het weer goed.
1: Dat is fijn. En gaat u dat vaker doen? Nog naar de supermarkt of blijft u bestellen?
2: Nou, ik vind bestellen toch wel heel erg makkelijk. Dus, en ook om, niet omdat ik nou niet om boodschap wil, maar gewoon als je gewoon hier zo woont, is het allemaal veel kleiner, het assortiment. Ik heb eigenlijk vroeger altijd in Middelburg gewoond. Toen ging ik altijd naar Vlissingen, naar de Albert Heijn XL. Ja, daar heb je gewoon alles. Hè. Dus dan is het wel even wennen als je op een dorp gaat wonen, dat het allemaal wel wat... Het assortiment gewoon wat veel minder is. Dus daarom is eigenlijk ook bestellen wel makkelijker. Dan heb je gewoon toegang tot alles.
1: Bij de Albert Heijn hier in Capelle is het relatief nog rustig. Bij de ingang staat een bord en daarop staat geschreven IT-storing. Ik ben net al eventjes binnenwezen kijken en in principe zijn de schappen gewoon gevuld. Zo hier en daar komen er wel mensen aangefietst om de supermarkt te bezoeken. U heeft boodschappen gedaan bij de Albert Heijn, maar er is een IT-storing. Heeft u er wat van gemerkt?
4: Nee, alles wat ik wou hebben, dat heb ik in mijn tasje zitten. Ja. Ja, alleen de koopzegels, die kunnen we niet verkrijgen op dit moment. Dus daar komen we misschien nog op terug. Bonnetje bewaren. Zegt het voort.
0: Een bonnetje bewaren is dan de tip van deze man. Ja, Albert Heijn zegt zelf dat het kampt met een hekaanval, of tenminste een serieuze poging daartoe. Aan het einde van de ochtend werd duidelijk dat Albert Heijn weer supermarkten is gaan bevoorraden. Ahold meldde vanmiddag dat het bezig is met een gecontroleerde herstart van bepaalde systemen. Die problemen die zijn nog niet helemaal klaar. Volgens het bedrijf zijn er trouwens geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt.

0: Pretender samen met Olivia Dean. Bring me in. Het is 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we met John Havinga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Het is, qua temperatuur is het lekker buiten. De bewolking is nog wel aanwezig, hè?
1: Ja, ja, klopt. Het is een warmtefront geweest wat die warmere lucht heeft gebracht. Waardoor de maximumtemperaturen zijn uitgekomen op ruim 20 graden in Vlissingen. En meer dan 21 graden in Westdorpen. En dat daarbij met een matige tot op dit moment even vlak aan zee krachtige zuidwestenwind. Maar we zien ook dat de regen nu eigenlijk is opgehouden. Of de laatste spatjes die vallen op dit moment. Maar de opklaringen die staan voor de deur. Ik denk dat we binnen een uur vanuit het westen de eerste opklaringen zullen gaan verwachten. En die zullen zich vrij snel over de hele provincie gaan uitbreiden. Dus vanavond opklaringen, droog weer, nog even flink wat zonneschijn. Dan hebben we vannacht ook opklaringen met rustig weer. En een minimumtemperatuur van 7 tot 12 graden. En op de plaatsen waar dus de temperatuur het laagste wordt, wat verder de provincie in, daar zou misschien ook een enkele mistbank of wat nevel kunnen ontstaan. Dat verdwijnt morgen weer snel. Dan hebben we morgen en ook donderdag mooi weer, vrij zonnig. Het blijft droog. De wind is rustig, zwak tot matig. En het wordt morgen zo'n 18 graden. Donderdag komen we uit op een gemiddelde van 19 graden. Wellicht dat ook de 20 graden donderdag weer gehaald gaat worden. Wel zien we aan het einde van de week vanaf vrijdag wisselvallig weer komen met wat regen en buien. En de temperaturen die zullen in het weekend met een vrij stevige wind uit het noordwesten tot noorden toch wel weer enkele graden gaan inleveren. Op zaterdag heb ik een maximum staan van 14 graden.
0: Oké, duidelijk. John Havinga, dankjewel voor dit moment. Laten we eens kijken op de weg. Daar 2 vertragingen gemeld. De eerste op de A4 Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 6 kilometer. Je vertraging een kleine 10 minuten. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer. Daar je vertraging ook iets minder dan 10 minuten op dit moment.

0: Adele, hoorde je? Een rumor has it. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Er zijn zorgen bij zeehondencentrum Pieterburen. Zij dreigen namelijk binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Alleen het geld dat komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
0: Het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Binnen 2 weken moet er 3 miljoen aan steun gevonden worden. PEC Zwolle heeft de trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Maar Van der Vecht kan daar eigenlijk weinig aan doen, want het elftal heeft te weinig creativiteit, vertelt deze commentator.
2: Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen, dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen.
0: Henry van der Vecht is de eerste trainer die dit seizoen werd ontslagen in de Eredivisie. PEC Zwolle staat momenteel op de 16e plek in die competitie. Blijven we bij de sport en gaan we van de bal naar de auto. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. Rwanda heeft niet veel Formule 1-fans. Het is vooral een politieke keuze om naar het land te gaan en daar die race te houden, vertelt deze correspondent Ellis van Gelder van de NOS.
3: Het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld de WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda.
0: Rwanda laat een nieuw circuit bouwen en vanaf begin van het komend decennium kan daar dus gereisd gaan worden voor 10 jaar maar liefst. Is nieuws wat opvalt buiten onze provincie? Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je na muziek van Sophie B. Hawkins. Right beside you.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You. Het is bijna 4:30. Pilt Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En er gebeurt altijd wel iets in Amerika. Onze Zeeuwende Buitenland Ineke praat ons zo meteen bij.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Autostore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws heeft Pilter Houtman voor je. Pilter, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Tweede Kamer heeft vandaag gestemd over een motie over gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren loopt daar een succesvolle proef. De motie heeft het gehaald en dus wordt het Rijk nu opgeroepen om samen met de regio ervoor te zorgen dat de proef kan blijven tot 2029. In dat jaar wordt de gratis opvang landelijk geregeld. De motie werd ingediend door Kamerleden Biekman van D66 en Van Ark van het CDA. De provincie stelt €500.000 beschikbaar voor projecten die helpen tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Zeeuwse organisaties kunnen vanaf vrijdag subsidie aanvragen. De provincie noemt voorbeelden van projecten als slimmer werken, leren en ontwikkelen of de inzet van ICT en digitalisering. Voorwaarde aan de subsidie is dat de projecten ook in andere organisaties gebruikt kunnen worden. En wie morgen van plan is de bus te pakken, moet rekening houden met vertraging of uitval. Buschauffeurs in de provincie leggen het werk neer. Niet alleen vandaag ondervind je daar hinder van, ook de komende maanden. De vakbonden willen tot aan kerst iedere week een dag staken. De vakbonden maken de volgende stakingsdag pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag krijgen we buiige regen en is het bewolkt. Maar eind van de middag klaart het op en wordt het vrij zonnig en droog. De maximumtemperaturen komen te liggen tussen 19 en 21 graden bij een matige en vlak aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Kilter. Even kijken op de weg met twee vertragingen in onze regio. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. De afrit daar, dat is met de aansluiting rondom de A15. Een file van 6 kilometer, daar ook zo'n 10 minuten vertraging op dit moment.
8: Goedemiddag, Zeeland.

0: Shakira hoorde je en Zoo bij Omroep Zeeland. We gaan eens kijken in Amerika, het land waar het altijd gebeurt volgens mij. En dat gebeurt ook altijd bij Ineke natuurlijk, onze ziel in het buitenland. Ineke, good morning.
1: Ja, dank je. Goedemiddag. Ja, het is weer dinsdag.
0: Ja, daar zijn we weer om eens bij te kletsen wat er allemaal speelt in het land om jou heen. Dat circus wat overal plaatsvindt natuurlijk. We moeten misschien iemand even introduceren. Rachel, wie is dat?
1: Dat is dus die tropische storm, hè? Ja, weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat jij het op zijn Engels uitspreekt.
0: Ja, maar het vindt toch daar plaats?
1: Het is geen Rachel.
0: Nee.
1: Het is geen Rachel, hè?
0: Nee, ik dacht
1: Rachel.
0: Dat is een storm daar, dus dan moet ik het ook goed zeggen,
1: dus,
0: toch?
1: Ik snap het. Ja, Rachel. Ja, het was heel bijzonder in het weekend. Want onze dochter die in Californië woont, die had dus eerst vanwege die Rachel dan veel wind, veel regen. Die storm die trekt naar het noorden toe. En onze dochter in Montana die kreeg dus een heel pak sneeuw. Dus ik denk, tjoh, dat is wel interessant, ja. Al volop sneeuw op 11 oktober. Dus,
0: ja, maar ook dan zo'n storm dus van het een veel regen ergens kan neerleggen, maar er is ook een heel pak sneeuw.
1: Ja. Ja, heel echt. En dan denk ik van ja, het was gewoon interessant. Want er waren drie van die orkaanachtige tropische stormen. En dan zoals bijvoorbeeld waar wij dan zitten in Illinois. Daar was het een prima weekend. Heerlijk weer. En ik denk, jongen, wat een verschil hè, waarop je zit in het land. En ik vond het fijn dat ik zat waar ik zat. En niet in de sneeuw of met al die wind en zo.
0: Ik kan me voorstellen. Ja, maar volgens mij vergeten we wel eens toch hoe groot Amerika is. Het is echt enorm. Ja. Dus daar heb je allemaal verschillende klimaten natuurlijk.
1: Nou, inderdaad. Je zit natuurlijk met vier tijdzones. Als je van New York naar Californië vliegt. Ja, dan ben je ook gauw 6 uur onderweg hoor in het vliegtuig. Dus het is echt, het is groot, ja.
0: Maar goed, Rachel is geweest, heeft er sporen achtergelaten in die zin.
1: Zeker.
0: Dan is er nog een de voormalig hoofd van de politie, die ook al jaren iets doet bij jullie.
1: Ja, dat is inderdaad toch wel een interessant initiatief, vind ik dat. Hoor. Dat je gewoon zegt van nou, ik zit daar en daar als hoofd van de politie. Ik zit in een restaurant of ik zit in een koffiehuis, waar dan ook. En dan kunnen dus de mensen uit Naperville bij hem aankloppen en zeggen van ja, ik zit met dat of ik zit met dat. En dat hij en dan ook wat andere politieagenten daar, die kunnen daar dan dus eens even over na gaan denken van kunnen we daar wat mee? Kunnen we dat oplossen? Maar het is dus gewoon een informeel gesprek. Bijvoorbeeld morgen is er dan ook weer eentje voor anderhalf uur. Mm-hmm. En je kan aanschuiven met je met je probleem.
0: Maar niet lullig bedoeld voor deze de oud-meneer van de politie. Maar wat kan hij daadwerkelijk betekenen? Of kent hij gewoon de juiste mensen en weet hij dan de juiste ingangen om eens iets bespreekbaar te maken wat leeft?
1: Kijk, ik denk dat het dus is. Want er zijn dus ook genoeg mensen bij de politie die of dan bijvoorbeeld een achtergrond hebben in wat betreft sociale contacten en zo. Van nou ja, hoe ga ik daarmee om? Ga ik naar een buurman toe waarmee jij problemen hebt? Gaan we daar eens eventjes mee praten? Of is het duidelijk iets van er moeten strengere maatregelen voor getroffen worden? Maar ik denk dat het gewoon dus iets is dat jij dus als Napervillian, dat jij dus gewoon met de politie kan gaan praten in een restaurant of zo.
0: En informeel natuurlijk.
1: Informeel, precies. Ja. Het schijnt toch wel aan te slaan, want dan denk ik van ja, we zijn nu 10 jaar verder en ze hebben het nog steeds. Want ik had het er met een buurvrouw over die of zich enorm stoort aan een aantal motorfans die of dan dus 10, 11 uur 's nachts dus eventjes flink gas geven en dan eens even.
0: Ja, dan lig je trillend in je bed.
1: Ja, inderdaad. En ik zeg het dus tegen haar van ja, misschien is dit wel iets voor jou dat je daar eens even op afstapt. Ik ben benieuwd of ze het doet hoor. Maar,
0: interessante initiatief, maar leuk dat ze dat daar doen. En al zo lang, dus ruim 10 jaar. Tot slot, de pompoen, is die al gesneden? Staat die met een kaarsje aan voor de deur en zo?
1: Nee. Nou, ze hebben dus wel hele leuke initiatieven. Van bijvoorbeeld, je kan dus in één park kun je dus allemaal glazen pompoenen bekijken. Die of ze dus hebben gemaakt. Ook heel leuk hoor. Ja. Maar ja, dat kerven, als je daar een beetje te vroeg mee begint, dan heb je dus op 31 oktober niet echt meer een gekerfde pompoen. Nee,
0: daar staat hij te rotten voor de deur. Nee, dat is ook niks.
1: Oh, mens, dan is die helemaal zwart. Nee, het is geen gezicht.
0: Nee,
1: dus,
0: het gaat ook stinken en zo.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, nee.
0: Absoluut. Ja, duidelijk.
1: Zeker. Maar ja, het is... zo is het.
0: Ja, precies. Je had ons op de hoogte in Amerika daar. Ja, onze zeer naar buitenland. Doe Ineke, dankjewel. Groetjes in Illinois. En tot volgende week maar weer.
1: Ja, doen we. Ja hoor, groetjes. Doei. Dag.
0: Dag Zeeland, toch?
1: Oh.

The Morrison and the Moon Dance. Het is 4:15 geweest. Eerlijk, hè? Zou jij van baan wisselen voor een flinke stapel extra vakantiedagen? Nou, werkgevers die halen steeds meer uit de kast om personeel te vinden. Zo is er een Zeeuws bouwbedrijf wat werknemers met onder meer een vast contract en 48 vakantiedagen lokt. Maar hoeveel is een extra vrije dag jou nou eigenlijk waard? En is dit nou de juiste manier om dat probleem op te lossen, om toch mensen aan je bedrijf te binden? We praten erover zometeen om 17:30 in Zegt. Maar nu kun je al reageren op onze stelling via ons WhatsApp-kanaal. Als ik 20 extra vakantiedagen krijg, wissel ik meteen van baan. Ik had verwacht, misschien zegt 100% ja. Nee, toch slechts 40% zegt ja op die stelling. 60% zegt nee, dan zou ik niet wisselen. Misschien wil je nog meer dagen krijgen, nog meer geld. Benieuwd naar je mening. Om 17:30 een nieuwe editie van Zegt.

0: Robbie Williams, Come Undone. Sinds dit weekend liggen er duizenden kleine grijze plastic filtertjes aan de oever van Bruinisse. Erik de Vries van de opruimers van de Bende van het Strand liep samen met verslaggever Joey Bongers langs de Oosterschelde vandaag.
1: Ja, Erik, hier liggen ze, de kleine filters.
2: Ja, duizenden. Onbegrijpelijk waar ze vandaan komen.
1: Ze liggen hier nu aan de oevers in Bruinisse. Waar komen ze vandaan?
2: Ik wou dat ik het wist. Dan kon ik ze terugbrengen en iemand erop wijzen dat ze verloren zijn. Want ik neem aan dat ze dat niet expres doen. Tenminste, dat hoop ik eigenlijk.
1: Ja, het zijn er veel, hè?
2: Ja, het zijn echt duizenden op een vierkante meter, joh. Het is, je kan hier gewoon een uurtje staan op een vierkante meter. En maar blijven plukken.
1: Als je er nou naar kijkt, wat denk je dan?
2: Nou, ik zal het niet eerlijk zeggen wat ik denk, want ik ben er blijven Rotterdam, hè, maar potje aan dosie, laten we het zo zeggen gewoon. Het is zonde. Al jaren maken we schoon hier en dan komt er weer zo'n partij met rommel aan. Nou, dan kunnen we weer opnieuw beginnen.
1: Ja. Het is dweilen met de kraan open.
2: Ja, maar ja, als je niet wilt, dan blijft het leggen. Dus ja, je moet toch beginnen, joh. En een eind aan maken gewoon.
1: Als je nu kijkt naar die filters, hè, ze zijn klein. Ja. Als we ze kunnen beschrijven. Ik kijk naar ze en dan denk ik, het is grijs. Het is ongeveer een halve centimeter bij... Ja. Een half centimeter, 3 millimeter?
2: Ja, 3 millimeter, 3-4 millimeter.
1: Wat doet dat nou voor de natuur en voor het leven in zee?
2: Nou, het kan nooit goed wezen als je die opeet. Want de beesten, de vissen, de vogels, de zeehonden, alles vreet dat op gewoon. De magies worden verstopt, raken verstopt. En die beesten gaan gewoon dood ervan. Dat is triest.
1: En nu ben je met hand bezig, want ik tel nou, je bent nog geen 2 minuten ben je bezig en er liggen er al zeker een stuk voor 20 bijna in je handen.
2: Ja. En met de hand is dit absoluut geen oplossing om dit te doen.
1: Dus je hebt meer handjes nodig?
2: Meer handjes en een machientje die ze weg kan halen.
1: En wat voor machine moet dat worden?
2: Nou, toevallig hadden we een stofzuiger ontwikkeld om de neurdels op te ruimen op het strand. En die hebben wat aanpassingen gedaan. Van het weekend gaan we los. Dan gaan we ze opzuigen. En alles wat hier hoort, dat zeewier is, dat blijft gewoon liggen.
1: Waarom is dat belangrijk dat zeewier niet meer wordt opgezogen?
2: Alles qua beestjes voor de vogels zit in het zeewier. Er zit zoveel leven in het zeewier. En dat moet gewoon absoluut blijven liggen. Dus nooit alles opzuigen. Gewoon enkel de plastic tussenuit halen. Dan is het beste voor de natuur.
0: Ja, waar al die plastic filtertjes vandaan komen, dat is niet bekend. Eén ding wat bijna zeker is, is dat Erik verwacht dat zijn stofzuiger eind deze week gereed is. En dan kan alsnog die grote schoonmaak daar beginnen.

0: en The Rhythm of the Night. Spannende dag voor de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Want kan dat doorgaan, dat gratis opvang, wat ze al jaren doen? Lijkt goed nieuws te zijn. Meer daarover hoor je zo meteen na vijven in Zeeland komt thuis. De noodklok wordt geluid door Meldpunt Veilig Thuis. Want er zijn miljoenen nodig om de wachtlijsten die zijn opgelopen tot de maanden inmiddels, om die wachtlijsten in te korten. Hoe dat precies zit, je hoort dat. En ook ander nieuws zometeen naar vijven. In Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap.

0: /autolease.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Goedemiddag, 3:05 Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat stil op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Dat is voor knooppunt Markiezaad 4 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten. De N256 van Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfaartsdijk 3 kilometer, daar 6 minuten. De N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 6 kilometer. 10 minuten vertraging daar. En dat is ook het geval op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. 10 minuten sta je stil voor Hoge Heide. Daar een file met een lengte van 6 kilometer op dit moment. Dan nog eentje in dit overzicht. Dat is een flinke, maar wel buiten de provincie. Maar hou er rekening mee. Van Breda naar Rotterdam op de A16. Voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer. Ruim een half uur vertraging.

0: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water,
5: en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
5: Het is goed nieuws voor de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe het precies zit, weet Marieke Kerklaan en deelt ze zo met ons in deze Zeeland. Kom thuis. Nelpunt Veilig Thuis luidt zelf de noodklok, want er is flink wat geld nodig om de wachtlijsten die er zijn in te korten. En wat moet je allemaal doen om nieuwe werknemers naar je bedrijf te lokken? Het antwoord is heel wat. Meer daarover hoor je zo meteen in deze Zeeland. Kom thuis. Ja, komt het Rijk over de brug met geld en maatwerk voor Zeeuws-Vlaanderen? Want al jaren loopt er een proef met gratis kinderopvang in de regio, om zo de uitstroom van kinderen naar Vlaanderen tegen te gaan. Zeeuws-Vlaanderen hoopt al jaren op financiële hulp uit Den Haag, omdat telkens de landelijke invoer van gratis opvang wordt uitgesteld. Nou, vandaag stemt de Kamer over die motie om de regio tegemoet te komen, want gratis opvang, het wordt pas in 2029 ingevoerd, en het geld van de Zeeuws-Vlaamse gemeentes, dat is volgend jaar op. Marieke Kerklaan aangeschoven hier in de studio. Voordat we naar de uitspraak van die motie gaan van eerder vanmiddag. Wat speelt er nou precies in Zeeuws-Vlaanderen?
6: Ja, ze zijn er inderdaad al jaren bezig, hè, om die uitstroom van kinderen naar Vlaanderen af te remmen. Daar is opvang en school vanaf 2,5 jaar gratis. En feit is dat er uit recente cijfers van leerplichtambtenaren blijkt dat 1200 kinderen uit Vlaanderen, 1200 kinderen uit Zeeland in Vlaanderen naar school gaan. En ze zijn er in Zeeuws-Vlaanderen van overtuigd dat het aantal nog veel hoger zou zijn als ze dus niet de afgelopen jaren die proeven met gratis opvang waren geweest.
5: Ja, want hoe gaat het met die proef?
6: Nou, er zijn verschillende proeven geweest. En de proef die op dit moment loopt is een proef met gratis voorschoolse opvang. Dat is dus voor peuters ter voorbereiding op de kleutergroep. En 1100 peuters uit de gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen die maken er gebruik van. Dat is dus voor ouders voor een deel gratis, of ze nu werken of niet. En dat is natuurlijk wel een hele unieke situatie, want dat gebeurt eigenlijk nergens anders in het land. Alleen dat geld voor die proef die dus nu loopt, dat geld is eind dit jaar op. En de regio, Zeeuws-Vlaanderen, die vindt nu dus dat het Rijk eigenlijk moet bijspringen. Want zoals je zelf ook al zei, die gratis opvang is landelijk telkens verschoven. Was eerst 2025, toen werd het 2027 en nu is het dus 2029.
5: Ja. Maar er lijkt goed nieuws te zijn, hè?
6: Ja, klopt. Die motie waar het om gaat, die is met grote meerderheid aangenomen. Dat is dus goed nieuws. Om het een beetje te duiden, het wil dus niet zeggen dat er nu in één keer een enorme pot met geld richting Zeeuws-Vlaanderen komt. Maar er is ruimte voor maatwerk. Die wet kinderopvang is een ontzettend ingewikkelde wet. Ik heb ook met raadslid erover gesproken. Die zegt, je moet bijna juridisch onderlegd zijn om die wet te begrijpen. Maar die motie die dus nu vanmiddag is aangenomen, die biedt dus ruimte voor maatwerk en die biedt dus perspectief en eigenlijk hoop. Zo moet je het zien.
5: Nou, dat zijn positieve geluiden. Dat wordt er ongetwijfeld dan de komende tijd vervolgd. Marieke Kerklaan, dank je wel. Bij Meldpunt Veilig Thuis hebben ze het zo druk dat ze niet binnen de gestelde termijn zaken in behandeling kunnen nemen. Als iemand belt, moet een zaak binnen 2 weken worden opgepakt. Maar dat loopt nu soms op tot 2 maanden. En daarom luiden ze vandaag de noodklok. Bij Veilig Thuis kunnen mensen aankloppen als je in aanraking komt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ik praat over met Colinda Kiljam. Ze werkt bij Veilig Thuis in Zeeland. Colinda, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Dat lijkt me best een hele stap als instantie die er is om anderen te helpen, dat jullie nu zelf om hulp moeten roepen.
7: Ja, dat is inderdaad een dubbel gevoel. Anderzijds is onze intentie nog steeds iedere dag om zoveel als mogelijk de Zeeuwse inwoners te ondersteunen en te kijken wat het meest passend is bij hun situatie die bij ons gemeld wordt.
5: Ja, want om wat duiding te geven, hoe druk hebben jullie het op dit moment?
7: Op dit moment staan er bij ons ruim 400 zaken te wachten om opgepakt te worden. En zijn wij dagelijks aan het beoordelen hoeveel crisissituaties er zijn en of die direct moeten worden opgepakt of dat die met voorrang worden ingevoerd, maar dus wel op een wachtlijst terechtkomen.
5: Ja, wat voor hulpvragen hebben mensen als ze naar Veilig Thuis komen?
7: In principe, wij zijn natuurlijk het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Dus meestal de meldingen komen voor het grootste deel vanuit politie. Daarnaast ook medici en allerlei andere hulpaanbieders. Dus die melden natuurlijk bij ons op het moment dat het niet goed gaat in de thuissituatie. Daarin gaan wij kijken wat is er nodig voor dit gezin, voor deze kinderen, voor deze volwassenen. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk inderdaad ook een adviesfunctie waarbij mensen zelf advies kunnen vragen over of hun eigen situatie of een buurman of buurvrouw die belt van ik maak me zorgen om de buren, wat kan ik daarmee doen? Of een professional die ons belt van nou, we zitten al zo lang in deze situatie, we zien niet zo goed wat we hier nog in kunnen. Kunnen jullie ons daarin adviseren? Dus het is echt heel breed.
5: Ja, maar ik hoor je eerder in dit gesprek ook zeggen, jullie moeten keuzes maken in welke zaken dan voorrang krijgen. Dus welke echt heel belangrijk zijn en meteen behandeld moeten worden. Wat betekent dat? Dat er gekozen moet worden tussen welke zaken er dan urgenter zijn?
7: Om een concreet voorbeeld te geven, betekent dat wat je dus op het moment dat je een melding krijgt van een baby die bijvoorbeeld met letsel in het ziekenhuis komt, waarbij de artsen twijfelen aan, is dit wel passend bij het verhaal wat ouders hierbij hebben, dat je die dus met spoed oppakt, dus dezelfde dag in het ziekenhuis zit. Dat zijn dan echt wel, dat zijn dan serieuze vermoedens hè, van mogelijk toegebracht letsel. Of een melding van twee volwassenen die al langere tijd allebei onder invloed van middelen elkaar af en toe de harsjes inslaan, waar je van spreken. Waarbij politie iedere keer moet komen. En dat is dus een stuk structurele onveiligheid, wat net zo zorgelijk is op een heel ander aspect. Maar ja, die je dan dus wel op de lijst zet.
5: Ja, wat is er nu nodig om een tijd te keren?
7: Er wordt natuurlijk in het nieuwsbericht wat vandaag naar buiten is gekomen, wordt om extra geld gevraagd. En concreet voor ons betekent dat echt wel extra formatie. Een aantal extra collega's. En ook de samenwerking in de keten op alle vlakken met alle 13 Zeeuwse gemeenten is gewoon heel belangrijk dat we daarin kunnen investeren om elkaar sneller te kunnen vinden.
5: Ja. Vandaag hebben jullie aan de bel getrokken. Wat zijn de reacties die je tot nu toe krijgt?
7: Dat is altijd dubbel, hè, want om geld vragen betekent vaak dat er ook gekeken wordt naar hoe komt een situatie al in het nieuws. Dat is meestal niet positief, helaas. Anderzijds zijn wij juist ook het enige meldpunt met de wettelijke taak om alle zorgen en signalen over huiselijk geweld, kindermishandeling in behandeling te nemen. Het gevoel en het geluid wat we vanuit sommige ketenpartners en ook natuurlijk voor onszelf als medewerkers voelen is dat het heel fijn is dat er aandacht voor is. Omdat bij iedere Veilig Thuisorganisatie in Nederland dit gevoel heerst van een beetje dweilen met de kraan open, zeg maar.
5: Ja, en dat moet veranderen dus. Bedankt Colinda Gilliam van Veilig Thuis in Zeeland. Veel succes.
7: Graag gedaan.

0: Sven. Alright. 18 over 5 alweer. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Haviga. John, van alles hebben we gezien. Begon vanochtend vrij bewolkt. Toen kwam de zon, toen werd het weer bewolkt. Nu komen er wel weer opklaringen. Hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Ja, vanavond zitten we dus daarachter met opklaringen. Ook vannacht hebben we brede opklaringen. Met daarbij dan wel een temperatuur die even flink onderuit kan zakken. Ik denk op sommige plaatsen verder de provincie in. Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ook Zuid-Beveland. 6 tot 7 graden, misschien 8 graden. Maar daarbij kan ook wellicht een enkele mistbank gevormd worden. En verder zijn er gewoon brede opklaringen. Aan de waterkant wordt het niet veel kouder dan 11 à 12 graden. Nou, morgen is die mist ook wel weer vrij snel verdwenen hoor. Want ja, op de barometer zien we dat de luchtdruk weer gaat stijgen nadat we dus deze bewolking en neerslag hebben gehad vanmiddag. En dat heeft te maken met het hoge drukgebied wat zich gaat nestelen boven Noord-Frankrijk. Daar worden we dus morgen en ook donderdag door beïnvloed. Morgen een hele aardige dag met vrij zonnig weer en maximum temperaturen zo rond de 18 graden. En ook donderdag een hele aardige dag met alleen wat hoge bewolkingen, een enkel stapelwolkje. Een wind die dan uit een zuidelijke richting komt en nog wat warmere lucht aanvoert. En dan kan het zo'n 19 graden gemiddeld worden. Ja, en misschien ook wel dat nog net die 20 graden gehaald wordt ergens in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en dan zien we dat er ja, toch weer wat wisselvalligheid onze kant op komt aan het einde van de week. En in het weekend zullen de temperaturen gaan inleveren. Want dan krijgen we een wind die uit het noordwesten tot noorden gaat komen. Dus ja, dan wordt het op zaterdag nog maar 14 graden. Maar goed, zover is het nog niet. De komende dagen gewoon eigenlijk best wel fraai najaarsweer.
0: Oké, duidelijk, John Haviga, dankjewel. Even kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld. Op de N256 van Goes naar Zierikzee. Voor de afrit Wolfartsdijk 3 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten. De N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 6 minuten. En de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 6 kilometer. Je vertraging een kleine 10 minuten.

0: Miley Cyrus hoorde je en Secrets bij Omroep Zeeland. Ja, hoe haal je nieuw personeel binnen? Dat is een vraag waar veel bedrijven mee worstelen. Want de arbeidsmarkt die is krap. De werkloosheid is laag, waardoor werknemers steeds kritischer zijn. En dus is alleen een advertentieplaats in de krant vaak niet genoeg, zegt ook deze reclamedeskundige Lieneke de Wolf.
1: Ik zou niet zeggen dat het niet meer werkt, want het kan nog wel werken. Maar het is natuurlijk heel afhankelijk van welke functies je zoekt, waar je mensen voor zoekt. Dus een vacature kan best nog werken. Maar de realiteit is wel dat er vaak wat meer aan te pas komt om op te vallen als werkgever. En te zorgen dat mensen voor je kiezen.
2: Je noemt het al, het is een kwestie van opvallen. Hoe val je dan tegenwoordig in deze maatschappij nog op, kijkend naar de arbeidsmarkt, dat er zoveel mensen worden gezocht?
1: Er worden heel veel mensen gezocht. Ik denk wel dat het ook hier een kwestie is van onbekend maakt onbemind. Dus op het moment dat jij als werkgever nooit iets doet om jouw werkgeversmerk naar buiten te brengen, ja, dan heb je wel een probleem als je met een vacature naar buiten komt, want dan kent niemand jou. Vandaar ook de online marketing en de reguliere marketing die daar een steeds belangrijkere rol in spelen.
2: Wat moeten nou werkgevers doen als nou een gewone vacature tussen aanhalingstekens nauwelijks reacties oplevert? Nou,
1: ik zou eerst eens kijken wat er dan aan de hand kan zijn. Dus daar een stukje onderzoek naar doen van, hè, komt de boodschap niet over? Is de sollicitatieprocedure nodeloos ingewikkeld? Dat zijn ook zaken om echt wel te bekijken. Maar daarbij ook kijken van, ja, wie zoek ik nu eigenlijk? En bereik ik die dan met die campagne of met die vacature? En daar is goed over na gaan denken en daarop inzoomen. Van wie is mijn doelgroep? Wat vinden zij belangrijk? Waarom zouden ze bij mij willen werken? Wat heb ik te bieden? En daarop inspelen met je uitingen en je arbeidsmarktcommunicatie.
2: Zou dan bijvoorbeeld zo'n spandoek of zo'n banner langs de kant van de weg of zo'n ledbord, zou dat helpen?
1: Ik denk het wel. Je komt er toch elke dag voorbij gereden en dan zie je daar wel dat spandoek of, hè, zeker op ledborden, als het ook nog verspringt, dan heeft dat echt wel attentiewaarde. En dat wordt vaak ook versterkt door andere middelen die in worden gezet. Denk aan een campagne op social media, waar je ook zitten scrollen en waar je dat dan weer voorbij ziet komen. Dus dat is echt wel iets wat elkaar versterkt.
2: Hoe bepaal je nou als werkgever op welke manier je het beste gewoon personeel kan werven? Zijn daar criteria voor of voorwaarden?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat je eigen mensen het belangrijkste zijn. Want zij werken al bij jou. Waarom hebben zij voor jou gekozen? Waarom blijven ze? Wat vinden ze belangrijk? Wat zouden zij nou beschrijven als unieke kenmerken? En ga daar dan van uit. En als je soortgelijke mensen wil zoeken, kijk dan ook wat zij doen in hun vrije tijd. Wat voor kanalen ze gebruiken op social media bijvoorbeeld. En zet daarop in. Dus veel meer vanuit eigenlijk de mensen die je wil vinden gaan werken, dan zeggen van ik ga een reclamecampagne op Facebook of Instagram doen.
2: Heb jij nou een ultieme tip of een advies voor werkgevers die nu momenteel op zoek zijn naar personeel?
1: Dat toch dan begint bij je eigen mensen. En nog een belangrijke tip. Hou ook rekening met de opkomst van de AI-tools. Dus een ChatGPT, een Copilot, een Gemini. Die zijn er al volop. En werkzoekenden gaan ook steeds meer die tools gebruiken om te zoeken wat zij belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een technisch medewerker zegt, waar vind ik een bedrijf in de kanaalzone waar ik mij goed kan ontwikkelen, waar ik cursussen en opleidingen kan volgen. En dan wil je als werkgever genoemd worden.
0: Nou, zegt de reclame-deskundige Lieneke de Wolf van Get a Grip Interneuzen. Zometeen om 18:30 praten we hierover verder in, zegt u het maar. Over al die bedrijven die nu met steeds meer dingen uit de kast komen eigenlijk, waarvan ze zeggen, we kunnen dit er nog bij pakken, je krijgt een vast contract, 48 vakantiedagen. Benieuwd naar je mening over dat onderwerp. Zometeen na 18:30 in, zegt u het maar.

0: King hoorde je Love and Pride. 17:30 geweest. Piet Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Het eerste nieuws van 5:30 heeft Pilter Houtman voor je. Pilter, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Tweede Kamer heeft vandaag gestemd over een motie over gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren loopt daar een succesvolle proef. Nu de motie het heeft gehaald, wordt het Rijk opgeroepen er samen met de regio voor te zorgen dat de proef kan blijven tot 2029. In dat jaar wordt de gratis opvang landelijk geregeld. De motie werd ingediend door Kamerleden Biekman van D66 en Van Ark van het CDA. Vogelliefhebbers kwamen gisteren en vandaag aan hun trekken in Kerkwerve. Daar werd een bijzondere kraaiensoort gespot, de notenkraker. De vogel is zeldzaam en doet Nederland niet vaak aan. Jannie Timmer is een van de vogelaars die op de notenkraker afkwam.
5: Als er voedselgebrek is in het hoge noorden, dan willen ze wel eens even afzakken. Het ligt er gewoon aan waar hangen dan de meeste noten. En ja, hier op Kerkwerf, ja, dat is zo bijzonder. Want de Zeeland zie je ze nooit.
4: Het beestje is niet alleen goed te herkennen aan de witte stippen op het lichaam. Ook de grote snavel is opvallend. Daarmee kan de vogel nootjes kapot maken en er dan van eten. En platform Veilig Thuis luidt de noodklok, want er is te weinig geld. Daardoor kan veel werk niet gedaan worden. Bij de Zeeuwse afdeling van de instantie staan zo'n 400 zaken open die niet kunnen worden aangepakt. En dus moeten er keuzes gemaakt worden, zegt Colinda Giljam van Veilig Thuis.
6: Betekent dat wat je dus op het moment dat je een melding krijgt van een baby die bijvoorbeeld met letsel in het ziekenhuis komt, waarbij de artsen twijfelen aan is dit wel passend bij het verhaal wat ouders hierbij hebben, dat je die dus met spoed oppakt, dus dezelfde dag in het ziekenhuis zit. Dat zijn dan echt wel, dat zijn dan serieuze vermoedens, hè, van mogelijk toegebracht letsel.
4: Maar daardoor kunnen andere, ook dringende zaken, weer niet opgepakt worden. Morgen en overmorgen is er in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting, waar ook Veilig Thuis onder valt. In Sas van Gent heeft vanmiddag kort brand gewoed. Dat gebeurde in een rijtjeshuis aan de Vredestraat. De brandweer was ongeveer een half uur bezig met het blussen van de brand die in de badkamer ontstond. Bij de brand kwam ook flink wat rook vrij. Ook woningen vlakbij hadden daar last van. En dan het weer in Zeeland. De komende uren worden de wolken verdreven en krijgen we opklaringen. En vanavond gaat de zon nog even flink schijnen. Vannacht wordt het rustiger en zakt het kwik naar 7 tot 12 graden, met verder in de provincie mogelijk een mistbank. Morgen houden we vrij zonnig weer. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel, Pilter. Even kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld op de N256. Van Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten. De N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 4 kilometer, daar 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid, 7 kilometer, daar 10 minuten vertraging. En de laatste in dit overzicht, dat is de A58 van Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen, 6 kilometer, daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
3: Ja, bijna 6:30 al. De hoogste tijd om zo te beginnen aan een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het gaat vandaag over werkgevers die steeds meer uit de kast halen om personeel te vinden. Het is bijvoorbeeld een bouwbedrijf wat de werknemers dan meteen een vast contract aanbiedt en 48 vakantiedagen. Is dat eigenlijk niet de omgekeerde wereld? Dat die werkgevers zo aan het leuren zijn om werknemers te krijgen. En misschien denk je zelf wel, nou, ik zou wel van baan wisselen voor een hele stapel met extra vakantiedagen. Ik ben benieuwd hoe je naar dit onderwerp kijkt. Je mening die is welkom. Kun je achterlaten door een berichtje te sturen of te bellen. Het laatste is dan veel gezelliger. Doe dat naar 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

en Grace Kelly. Bijna 6:10. Welkom bij een nieuwe editie van Zegt u het maar. Als ik 20 extra vakantiedagen krijg, dan wissel ik meteen van baan. Het klinkt heel gek misschien, maar bedrijven die komen echt met heel veel eisen. Eisen niet eens. Ze bieden het gewoon aan eigenlijk aan nieuwe werknemers. Om dan die mensen maar te lokken naar dat nieuwe bedrijf. 48 vakantiedagen en dan krijg je ook meteen een vast contract. Misschien zelfs een busje van de zaak. Allemaal dat soort zaken. Een Zeeuws bouwbedrijf doet dat onder meer op dit moment. Maar ik ben benieuwd hoe je kijkt naar die krappe arbeidsmarkt. En hoe dat personeel dan het beste gevonden kan worden. Is dit een goede stap van werkgevers om op deze manier nieuwe collega's aan te trekken? Of zeg je nou, het zou voor mij ook wel anders kunnen. Je mening, die is uiteraard welkom. Je kunt bellen of appen naar Zegt u het maar. En dan hebben we het over die arbeidsmarkt vandaag. Even kijken naar wat reacties die al binnenkomen. Rini die zegt, ik heb liever meer in mijn portemonnee dan nieuw gereedschap en een nieuwe bus. En Patrick die zegt, de uitkeringen lager zetten voor de mensen die wel kunnen werken. Zo krijg je de mensen wel echt aan het werk hoor. Goed, hoe denk jij erover? Je mening is welkom. Geef hem door te appen of te bellen. 0118-499-999.

gaat over de krappe arbeidsmarkt vandaag in, zegt u het maar. Personeel, dat is lastig te vinden. Tenminste, het is een hele opgave, waardoor werkgevers eigenlijk alle zeilen bijzetten nu om die nieuwe collega's te krijgen. Want een normale advertentie, gewoon denk op een website als LinkedIn of nog ouderwetse in de krant, dat is vaak niet meer genoeg. Dus moeten ze aan de slag. Niet alleen wat er in het cao staat, maar kijk naar het bouwbedrijf Vrijen. Zij hebben op een bouwhek bij vrouw Polder hebben ze reclame voor zichzelf als werkgever. Er staat dan op dat spandoek vast contract, 48 vakantiedagen, nieuw gereedschap en een eigen werkbus. Ja, wie daar dus langs rijdt, die ziet eigenlijk meteen wat een baan bij een bouwbedrijf je kan opleveren. Nou, klinkt heel positief natuurlijk, maar is dat de juiste manier om dit probleem op te lossen? Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten door te bellen of te appen in, zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken.

0: Spencer Leers in Somebody New. Welkom bij Zegt U Maar, 6:15. Het gaat over de krapte in de arbeidsmarkt en over vakantiedagen. Want je kunt er zomaar 20 extra krijgen als je meteen wisselt van baan. Er komen hele gekke voorwaarden dan ineens naar voren. Om ja, toch die zoektocht te laten slagen naar nieuwe werknemers. Laten we eens kijken naar de mening van Wim Dorst in Schavenpolder. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Wim Dorst.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik werk al zoveel jaren bij een miskerk in de Uien en ik heb altijd vrije dagen.
0: Ja, dat is fijn natuurlijk. Maar wat vind je ervan dat iemand die nu wordt aangenomen bij een bouwbedrijf 48 vakantiedagen krijgt?
1: Ja, dat is CAO zeker, of ik weet het niet precies.
0: Nee, het heeft niks met de CAO te maken. Het gaat er vooral om dat de werkgevers mensen proberen te lokken. Dus dan geven ze heel veel extra.
1: Het is heel moeilijk om werk te krijgen, hè?
0: Nou ja, en om mensen te krijgen die dat werk doen, inderdaad.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is altijd een probleem, hè?
0: Nee, absoluut. Maar denk je dat het dan een slimme optie is? Door mensen heel veel vakantie te geven en allemaal leuke extraatjes?
1: Ja, ik denk het wel, hè?
0: Ja. Je krijgt een bus van het werk en je krijgt gereedschap, allemaal nieuw.
1: Ja hoor, dus.
0: Ja. Duidelijk. Wim, dankjewel even om te bellen.
1: Nee.
0: Fijne avond. Hoi, hoi. Jij hebt Jans in Ierseke, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Hey, sorry. Ik denk dat het misschien ook wel handig is als je gewoon als bedrijf naar scholen toe had bijvoorbeeld en daar... Hoe zou je dat dingen gaan vertellen over je bedrijf? Bijvoorbeeld bij mensen die keuzevakken hebben ingediend, bij middelbare scholen zeg maar ook bij hoger onderwijs. En dat je gewoon bij de vakscholen, dat je daar zeg maar een beetje voorlichtingen gaat geven. Maar hoe het er aan toe gaat bij je bedrijf en zo. En wat er te verdienen valt een beetje zo en zo.
0: Ja, dat je een beetje warm maakt eigenlijk ervoor.
2: En dat je een beetje in gesprek gaat zeg maar, met leerlingen van school, want daar moet je toch van hebben, denk ik.
0: Ja, maar wat vind je ervan dat nu een bouwbedrijf in Zeeland zegt... hier, als je bij ons komt werken, heb je meteen een vast contract... je krijgt 48 vakantiedagen, je krijgt nieuw gereedschap... en dan krijg je ook nog je eigen werkbus, alsjeblieft.
2: Ja, op zich wel slim. Ik denk dat het inderdaad meer een lokketje is... En ik weet niet of er dan ook heel veel te verdienen valt als je een 48 dagen vakantie hebt. Maar misschien...
0: Is ook misschien, als, ja.
2: Misschien als ze zeggen van dat ze 48 dagen vakantie hebben en als ze er eenmaal werken, als ze het super leuk vinden. En als ze zeggen van ik kom meer verdienen lever ik een paar vakantiedagen. Dus misschien echt een beetje, snap je?
0: Ja. Het is toch ergens zo'n bizarre wereld, hè? Dat personeel vinden zo lastig is en dat werkgevers maar alles uit de kast trekken om dan maar te kijken, hoe kunnen we die mensen aan boord krijgen?
2: Ja, dat is ook zo.
0: Jaap, dank om eventjes te reageren. In ieder geval, ik zeg er maar goede reis nog.
2: Ja.
0: Fijne avond, hè? Hoi, dankjewel. Hoi. Even kijken wat er nog meer binnenkomt via de app. John die zegt minder toeslagen en uitkeringen. Dan krijg je vanzelf meer medewerkers. Dat is zijn mening. Even kijken hier nog een reactie. Even kijken, als staat geen naam bij. Die zegt, dat lijkt me heerlijk zoveel vakantiedagen. Waar kan ik tekenen? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Waar kun je meteen tekenen? Nou, bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf. Meer daarover lees je op onze site en in de app. Ik ben benieuwd naar je mening. Is dit dan de juiste manier door zoveel cadeautjes eigenlijk te geven aan nieuwe werknemers om die krapte in de arbeidsmarkt dan maar op te lossen? Laat je mening achter door te bellen of te appen. Hoop ik je zo nog even te spreken.

0: gaan door naar Middelburg. We gaan naar Willem Brouwer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, een bedrijf kan inderdaad een heleboel bieden aan een werknemer. Ook een jonge werknemer. Mm-hmm. Kan je een auto geven en nieuw gereedschap. Maar ze moeten er ook mee kunnen werken.
0: dat is wel belangrijk inderdaad, ja.
1: Ja, en ja, dan kom je toch weer een beetje op het oude... De oude opleidingsinstituut, bij wijze van spreken, dat er vanaf de lagere school meer informatie gegeven wordt over een handvaardigheidsberoep. En om daar ook eens te kijken. Als eigenaar van een installatiebedrijf vroeger, heb ik het ook meegemaakt dat we naar de lagere scholen gingen en de leerlingen uitnodigden in het bedrijf om het eens te zien hoe wat of een loodgieter doet of wat dan ook. En op zich ging dat redelijk. En op een gegeven moment was die interesse over. Dan werd het denk ik toch een beetje min of meer gezien als... Nou, als je nou niks meer kan, dan moet je maar naar de technische opleiding bij spreken.
0: Ja, dus die populariteit is gewoon verloren in die zin. Ja. Dus moet je dit uit de kast trekken om mensen te krijgen?
1: Ja. En in bedrijven, als je dan een jonge medewerker binnenkrijgt die wil kijken van jongens, zou het vak wat voor me wezen? En dat kan ik ook best begrijpen. Mm-hmm. En je wilt hem dan verder naar de opleidingsschool sturen. Ja, als je dan iemand in juni aanneemt, bij wijze van spreken, ja, dan is die opleiding pas in november. En dan moet je moeite doen om hem misschien ergens tussen te krijgen. Ja. Ik vind dat die opleidingsinstanties ook veel te lax zijn om te proberen om toch een leerling die iets wil, om die vast te houden en te begeleiden voor een bedrijf.
0: Ja. Hoe zouden ze dat anders moeten doen?
1: Nou, ik vind dat die opleidingsinstituten veel feller moeten wezen. Dat als een werkgever met een leerling aankomt van, nou, die wil het installatievak in, dat ze dan hun best doen om die zo gauw mogelijk op een opleidingsgedeelte aan te nemen en les te geven.
0: Ja, en dat zou ook wel snel aan de slag kunnen misschien, toch?
1: Ja, soms is er iemand enthousiast en dan moet je 3 maanden wachten voordat hij dan naar een opleiding kan. Ja, dan is het lol er ook af.
0: Dat zeggen die knipper 3 keer met zijn ogen en die denkt, nou, ik ga wel wat anders doen.
1: Ja, dan denk ik, als dat dan zommelt, dat je dan natuurlijk moet je meelopen in een bedrijf en dat is ook helemaal niet erg. Hm. Maar je wil op een gegeven moment waarschijnlijk toch eens iets met je handen gaan doen. En heb je een stukje extra opleiding nodig, wat toch niet altijd in een klein bedrijf direct gegeven kan worden. Dus het is een samenspel tussen een bedrijf en het opleidingsinstituut. Maar en als er dan grote gaten vallen, ja, dan ben je ze kwijt.
0: Ja, maar dat moet toch ergens pijn doen als u zegt zelf, ik heb een installatiebedrijf gehad en u ziet dit nu gebeuren, hoort dit in het nieuws. Dat is toch heel verdrietig eigenlijk?
1: Ja, maar dat is ook verschrikkelijk. Ik heb meegemaakt dat ik in instanties betrokken werd met scholen om de LTS verder te begeleiden en leerlingen daar binnen te krijgen. En dat was altijd een heel goed contact. Totdat men op een gegeven moment in Den Haag verzon van nou jongens, dat kan niet meer en dat moet anders. Ja. Nou, toen is het fout gegaan. Ik heb meegemaakt in Middelburg dat de Klarenbeek LTS gesloten werd. Hebben ook van alles tegen gedaan. Maar ja, je praat er gewoon... tegen de bierkaart bij wijze van spreken.
0: Ja. Maar goed, u heeft een duidelijk beeld wat er zou moeten veranderen, dus.
1: Wat zei
0: u? Nee, dat u een duidelijk beeld heeft in ieder geval van wat er zou moeten veranderen en waar dan die kansen liggen.
1: Ja, natuurlijk. En als iemand in de handvaardigheidsberoep zich wil oriënteren, ja, ieder bedrijf is bereid om te zeggen van nou, loop eens een dag mee of 2 dagen of wat dan ook.
0: Ja.
1: En dan kunnen leerlingen zelf ook die acties ondernemen van goh, meneer, mag ik eens een dag in je bedrijf kijken hoe of dat werkt?
0: Want die zullen erom staan te springen, toch?
1: Ja. En dan denk ik, als je dan het nieuwe personeel aanneemt, wat of dan met zulke cadeaus binnenkomt, krijg je met de rest ook een probleem, denk ik.
0: Ja. Nee, is zeker waar. Een interessante oplossing die u heeft. Dank om die te delen, in ieder geval eventjes. Okay. Inzicht u het maar.
1: Goed.
0: Fijne avond, hè.
1: Tot ziens. Dag.
0: Dat was Willem Brouwer in Zegt U Het Maar. En die zit er alweer op, Zegt U Het Maar. Morgen nieuwe editie. Vanaf 5:30 kun je dan met Elias bellen. Dat is gezellig. Onderwerp hoor je dan iets voor 12 bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. En meer nieuws van vandaag zometeen nog na 6 in Zeeland Komt Thuis.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland.

0: nummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
4: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan, pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zou wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin Zeeland.nl.
0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun je...

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
14: We hebben het zo meteen over een spookdoelpunt. We hebben het over de notenkrakerkraai. En we hebben het over een bunker. Hans Laus is onze ziel van de dag. Zijn verhaal ook zo meteen hier. Eerst muziek van Madonna. American Pie op je dinsdagavond bij Omroep.

0: Madonna hoorde je een American Pie bij Omroep Zeeland. Ja, het zogenaamde spookdoelpunt dat Kloetingen afgelopen zaterdag op weg hielp naar een punt tegen HHC Hardenberg gaat als een lopend vuurtje rond. Op sociale media daar duiken de beelden van de bizarre goal op veel plaatsen op. De andere media die pakken het opmerkelijke moment ook op. Van het Ziggo-programma Rondo tot het AD en Voetbal International. Maar toch is een spookdoelpunt op de Zeeuwse velden niet uniek. We vonden in ons beeldarchief nog twee. Één voor en één tegen een Zeeuwse club. Sportverslaggever Jaap Coré, welke doelpunten heb je gevonden?
1: Ja, de eerste was in 2004, maar dat was niet in Zeeland, alleen wel tegen een Zeeuwse club. Kozakken Boys scoorde toen in Werkendam tegen Hoek. Nou ja, scoorde. Mark Santegoets van Kozakken Boys schoot op de paal, maar de scheidsrechter dacht dat hij in het doel lag en telde de goal. Beelden hebben wij daar helaas niet van, maar van de andere twee voorbeelden wel. Het is 2018 als Goes in de KNVB-beker op eigen veld thuis tegen Staphorst speelt. Dat staat dan al 2-0 voor de bezoekers als Ferdi ter Avest alleen op keeper Brian Mulmeester af kan gaan. Ter Avest gaat om die keeper van Goes heen, maar dan schiet hij in het zijnet. En toch belandt de bal in het doel omdat er een gat in dat zijnet zit. Dat lijkt voor iedereen overduidelijk te zien, maar scheidsrechter Colin Prooi en zijn assistent die zien het als enige op het hele sportpark eigenlijk niet. Goal voor Staphorst en wedstrijd beslist. En ik heb ook twee reacties gevonden na afloop van die wedstrijd. Je hoort eerst scheidsrechter Prooi en daarna de toenmalig trainer van Goes, Rogier Veenstra.
2: Voor mijn gevoel ging hij aan de goede kant van de paal, de goal in. Ik heb op dat moment naar mijn assistent gekeken. Die zag ik meteen vanaf de achterlijn teruglopen. Eigenlijk ook als teken van de bal is aan de goede kant van de paal de goal ingegaan. En ja, ik had eigenlijk helemaal geen twijfel. Ik dacht, doelpunt, klaar.
3: Aan de andere kant vind ik dat ook dat de club daar een rol in moet spelen. We spelen de nationale beker. Nou, dan vind ik wel dat je dit soort dingen op orde moet hebben. Het is misschien wel het verhaal van vandaag. Dus het was gewoon een heel knullig moment. Maar anders hadden we ook niet gewonnen.
0: Nou, het is wel eerlijk van Veenstra om dat zo te zeggen, maar het moment dat blijft natuurlijk bizar. En dan verwacht je niet dat er een jaar later weer zo'n soort moment ook in Zeeland is.
1: Nee, precies. En toch is het gebeurd. In het voordeel van de Zeeuwse club dit keer. Want VC Vlissingen speelt dan in de hoofdklasse een degradatiekraker tegen Alphense Boys. En bij een 0-1 stand voor Alphense Boys dus, haalt invaller Vjeko Krezo van afstand uit namens Vlissingen. Een aardige poging, maar niet goed genoeg, want zijn schot komt op de staander achter de paal, dat ding waar het net omheen zit. En de bal stuit dan vervolgens terug het veld in. En via de keeper van Alphense Boys gaat hij dan alsnog het doel in. Krezo grijpt naar zijn hoofd omdat hij baalt van zijn mislukte poging. Maar ziet vervolgens tot zijn verbazing dat scheidsrechter Wassink naar de middenstip wijst. En uiteindelijk wint VC Vlissingen de wedstrijd ook nog met 2-1. En na afloop geeft Krezo, die doelpunt te maken dus, eerlijk toe dat hij wel wist dat de bal eerst over de achterlijn was gegaan voordat hij het doel in belandde.
4: Ik zag het wel, ja klopt.
1: Maar jij dacht, dit doelpunt kunnen wij zo goed gebruiken, ik zeg niks.
4: Precies, ja precies. Dat zouden hun ook doen. Ik heb een vraag gesteld aan hun aanvoerder en die zegt, ja nee, tuurlijk niet. Ik zeg, nou, dan houden we het toch op gelijk. Ja. Het is aan de scheidsrechter om te beslissen of niet, maar ja, hij telt.
0: Nou, sinds zaterdag dus een derde spookdoelpunt in Zeeland gevallen. Jan-Jaap Stief Schoonwijk die maakte hem tegen HHC Hardenberg. Er wordt dus veel op gereageerd.
1: Ja, zeker. Mensen die verwijzen de scheidsrechter naar Specsavers, weet je wel. Die grote brillengigant. Je hebt het op andere plekken trouwens ook prachtige brillen. Maar dat gaat vooral rond. Hoe is het mogelijk hè, dat zoiets gebeurt? En dat is ook een beetje het sentiment bij de tegenstander van afgelopen zaterdag, HHC Hardenberg. Want die hebben bezwaar aangetekend bij de KNVB. Willen dat de wedstrijd vanaf dat moment, toen ze nog 3-1 voorstonden, overgespeeld of uitgespeeld gaat worden. Ik denk dat het kansloos is, want als de KNVB daarmee meegaat, dan zijn er nog wel wat meer voorbeeldjes. Denk aan de penalty die AZ bijvoorbeeld niet kreeg afgelopen weekend tegen Feyenoord. Ja. Dus dan zullen er nog heel wat wedstrijden overgespeeld moeten worden. Dus ik denk dat Kloetingen het punt gewoon gaat houden na die 3-3. En ik ben benieuwd wanneer er weer een spookdoelpunt opduikt.
0: Ja, dat in de gaten voor ons. Ja, dankjewel.

0: Bauza hoor je, Manetic. 6 uur geweest, zelfs 6:15 alweer. Laten we nog één keer kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Havinga. We begonnen met bewolking, toen kwam de zon. Toen werd het weer bewolkt. Nu zijn die opklaringen daar. John, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Dan hebben we vannacht ook opklaringen met rustig weer. En een minimumtemperatuur van 7 tot 12 graden. En op de plaatsen waar dus de temperatuur het laagste wordt, wat verder de provincie in, daar zou misschien ook een enkele mistbank of wat nevel kunnen ontstaan. Dat verdwijnt morgen weer snel. Dan hebben we morgen en ook donderdag mooi weer, vrij zonnig. Het blijft droog. De wind is rustig, zwak tot matig. En het wordt morgen zo'n 18 graden. Donderdag komen we uit op een gemiddelde van 19 graden. Wellicht dat ook de 20 graden donderdag weer gehaald gaat worden. Wel zien we aan het einde van de week vanaf vrijdag wisselvallig weer komen met wat regen en buien. En de temperaturen die zullen in het weekend met een vrij stevige wind uit het noordwesten tot noorden toch wel weer enkele graden gaan inleveren. Op zaterdag heb ik een maximum staan van 14 graden.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Er is 1 vertraging op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oude Hoorn. 5 kilometer, je vertraging een kleine 10 minuten daar.

0: today.
1: Ja, Cheering an Old Phone. Sinds lange tijd was er een ander soort gekwetter te horen in Kerkwerve. En daar is een bijzondere vogel gespot, namelijk de notenkrakerkraai. De vogel is al lang niet meer gezien in Nederland, maar sinds kort weer wel in het land. En nu dus ook op Schouwduiveland. En daarom stonden er vanochtend ongeveer 20 man klaar met camera's om de vogel te zien. En verslaggever Alicia Matthijssen stond daartussen om ook een glimp van die bijzondere vogel op te vangen.
2: Verrekijkers in de aanslag. Ogen gericht op de bomen. De vogelspotters die hopen vandaag een bijzondere vogel te zien. De notenkraker. Nou, jullie staan hier ook vandaag in de regen, in de vroege ochtend. Wat maakt deze vogel nou zo bijzonder?
3: Ja, het is een invasievogel. Hè? Dus er zijn jaren dat hij niet in Nederland voorkomt. En dan kan het zijn als er op een gegeven moment in Noord-Europa veel te weinig eten is voor die beesten, dat ze dan op een gegeven moment in grote hoeveelheden dan naar het zuiden afzakken. En dus voor deze tijd was het zo dat er zo af en toe wel eens een keer één in Nederland was. Maar nu is het zo dat er dus weer een heleboel vogels deze kant uitkomen.
4: Als er voedselgebrek is in het hoge noorden, dan willen ze wel eens even afzakken. Het ligt er gewoon aan waar hangen dan de meeste noten. En ja, hier op Kerkwerf, ja, dat is zo bijzonder. Want de Zeeland zie je ze nooit. En hier staan we bij een rijtje hazelnootbomen. Ja, dat is echt hun eten.
5: En dan komen deze vogels dus wel hier naartoe, omdat hier wel eten is. En dat is echt niet elk jaar. Dus daarom is het nog extra bijzonder.
2: En hoe herken je de vogel nou precies? Wat is er nou zo bijzonder aan zijn uiterlijk?
5: Nou, hij is eigenlijk niet te missen. Het is een kraaiachtige. Hij heeft een dikke snavel. En hij zit onder de witte spikkels. Je hebt waarneming.nl. Daar kan je al je waarnemingen opzetten, vogels die je ziet, dingetjes. En via daar, ja, houd je elkaar ook een beetje op de hoogte wat er nou allemaal in de buurt zit. Dus deze is gisteren gemeld. En dan zie je, dan komen daar een hoop mensen op af die je maar ook graag willen zien. Wat sommige mensen ook doen is afwachten tot er wat gemeld wordt. Maar het leukste is om gewoon lekker zelf naar buiten te gaan en zelf dingen te melden, dingen te zien. Per toeval kan je een hoop bijzondere dingen tegenkomen.
2: En waarom denkt u dat u nou dan juist hier in Kerkwerve terecht is gekomen?
6: Omdat hier hazelnootboom staat en daar houdt hij van.
2: Is hij al de hele boom leeg aan het eten?
6: Nou, het lijkt er wel op.
2: En hoe lang sta je dan hier zo op zo'n dag?
6: Oh, dat kan soms uren zijn. Als de foto niet lukt, dan blijf je wachten.
2: En hoe zijn jullie erachter gekomen dat hij nou juist hier in Kerkwerve zit?
6: Tegenwoordig heb je apps, dan kan je zien wat er allemaal in de buurt zit. En dan ga je erheen en kijken of je hem kan vinden.
2: En voor mensen die nou normaal gesproken geen vogelaar zijn en wel de vogel willen zien, wat voor tips heeft u er nog voor?
6: Goed opletten, om je heen kijken. En dan kom je vanzelf wel iets bijzonders tegen.
3: De beste tip is gewoon geduld hebben.
2: De vogelspotters gebruiken hiervoor niet hun telefoon, maar grote camera's en verrekijkers.
4: Verrekijker meenemen. Want dat is wel heel erg belangrijk. Je ziet ze lopen wel eens met van die mobiele telefoons. Vergeet het maar.
3: Ja, ik geloof dat hij nu hier weer op de grond zit. Dus ik denk dat ik even moet gaan kijken.
1: Ja, verslaggever Alicia Matthijssen heeft zelf niet achter die vogel aangerend. Ze heeft de notenkraker zelf wel gezien daar in Kerkwerve. Bijzonder verhaal. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst een Maniac muziek van Michael Sambello.

0: Michael Cimbello, Maniac, 6:30. Pjotr Houtman is er zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Het Zeeuwse nieuws van 6:30. Pilter Hamman, praat je bij. Pilter, goedenavond.
4: Goedenavond. Platform Veilig Thuis luidt de noodklok, want er is te weinig geld. Daardoor kan veel werk niet gedaan worden. Bij de Zeeuwse afdeling van de instantie staan zo'n 400 zaken open die niet kunnen worden aangepakt. En dus moeten er keuzes gemaakt worden, zegt Colinda Gieljam van Veilig Thuis.
5: Betekent dat wat je dus op het moment dat je een melding krijgt van een baby die bijvoorbeeld met letsel in het ziekenhuis komt, waarbij de artsen twijfelen aan, is dit wel passend bij het verhaal wat ouders hierbij hebben, dat je die dus met spoed oppakt, dus dezelfde dag in het ziekenhuis zit. Dat zijn dan echt wel, dat zijn dan serieuze vermoedens, hè, van mogelijk toegebracht letsel.
4: Maar daardoor kunnen andere, ook dringende zaken, weer niet opgepakt worden. Morgen en overmorgen is er in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting, waar ook Veilig Thuis onder valt. Vogelliefhebbers kwamen gisteren en vandaag aan hun trekken in Kerkwerve. Daar werd een bijzondere kraaiensoort gespot, de notenkraker. De vogel is zeldzaam en doet Nederland niet vaak aan. Jannie Timmer is een van de vogelaars die op de notenkraker afkwam.
6: Als er voedselgebrek is in het hoge noorden, dan willen ze wel eens even afzakken. Het ligt er gewoon aan waar hangen dan de meeste noten. En ja, hier op Kerkwerf, ja, dat is zo bijzonder. Want de Zeelandse zie je ze nooit.
4: Het beestje is niet alleen goed te herkennen aan de witte stippen op het lichaam. Ook de grote snavel is opvallend. Hiermee kan de vogel nootjes kapot maken en er dan van eten. In Sas van Gent heeft vanmiddag kort brand gewoed. Dat gebeurde in een rijtjeshuis aan de Vredestraat. De brandweer was ongeveer een half uur bezig met het blussen van de brand die in de badkamer ontstond. Bij de brand kwam ook flink wat rook vrij en woningen vlakbij hadden daar last van. En dan het weer in Zeeland. De komende uren worden de wolken verdreven en krijgen we opklaringen. Vanavond gaat de zon nog even flink schijnen. Vannacht wordt het rustiger en zakt het kwik naar 7 tot 12 graden. Met verder in de provincie mogelijk een mistbank. Morgen houden we vrij zonnig weer. Tot zover het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer Zeeuws nieuws ook in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Ken je dat gevoel? Hier in Zeeland komt thuis. Laten we eens kijken hoe de ziel van de dag zijn dag heeft beleefd. Han Laus kan ons alles vertellen over een bunker tussen Zoutenlanden en Westkapelle. Konden mensen vandaag een kijkje nemen. Verder verhaal hoor je zo naar Taylor Swift en dit zijn de Doobie Brothers.

0: Taylor Swift, nieuwe muziek van haar Patient Zero. Ja, aan het fietspad onlangs de duinen tussen Zouterlanden en Westkapelle ligt een bunker. En vandaag konden mensen daar een kijkje in nemen. En onze ziel van de dag, die weet er meer over. Anne Laus, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is het verhaal achter deze bunker?
1: Ja, het verhaal begint natuurlijk in de oorlog, dat die gebouwd is. En het is de enige bunker die nog overgebleven is van de grote W13, zoals die genoemd werd. Een groot complex met 21 van dit soort grote bunkers. Het zijn allemaal gesloopt na de oorlog. En de enige die er nu nog staat, staat aan het fietspad. Het is maar ongeveer 40 jaar dichtgemetseld geweest en dat vond ik eigenlijk wel zonde. En we hebben hem vorig jaar opengemaakt en nu is hij toegankelijk. Althans op bepaalde dagen. Onder andere vanmiddag was hij open. En volgende week, dinsdagmiddag, de 20e oktober, is hij ook nog open vanaf 2 uur. Maar... dan doe eerst Hans Zakker een lezing.
0: Mm-hmm.
1: En die vertelt eigenlijk een stuk geschiedenis wat hier gebeurd is. En dat is voor heel veel mensen interessant. En zo ook vanmiddag.
0: Maar je moet me heel even helpen. Want er zit volgens mij nog een stap tussen een bunker die op slot zit. En denken, god, dit is interessant voor mensen. En het daarna open krijgen. Wat is jouw link er dan mee? Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus hij ligt al sinds heel mijn leven, zeg maar, bij ons in de achtertuin.
0: Ja.
1: Min of meer. En hij was altijd dicht. En dan zag hoe groot dat complex geweest is. En wat er voor nu voor over is in de bunker. Was gewoon een stuk beton is en eigenlijk niks verteld. Vond ik het zonde dat er zo weinig met gedaan werd. We hebben 2023 een bord er neergezet. Een informatiebord met tekst en wat foto's. En nou, dan ziet hoeveel mensen daar. Het is een van de drukst befietste fietspaden, Walcheren. Hoeveel mensen daar stoppen. En even lezen en toch interesse daarin hebben. En ja, dan is het eigenlijk een logische stap waar je misschien ook een keer binnen wil kijken.
0: Ja, ja.
1: Ja, er zitten hekkers voor, dat kan niet. Hij is niet dagelijks open, maar op speciale dagen kan je dus naar binnen toe. En vandaag was dat ook zo'n dag.
0: Wat waren reacties van mensen daar?
1: Nou, het verhaal van Hans Zakkers is eigenlijk ook wel indrukwekkend. Want heel veel mensen weten eigenlijk niet wat er hier in deze hoek gebeurd is. Met de landing van Westkapelle, bombardementen, et cetera. En als ze dan naar binnen, ja, dan de meesten zeggen toch dat het indrukwekkend is en groter dan hij denkt. En ja, de gedachte wat er dan vroeger afgespeeld is. En ja. Ja, de mensen zijn toch onder de indruk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Vandaag was hij dus open. Wanneer is de volgende dag dat hij weer open gaat?
1: Volgende week dinsdag, 20 oktober, 2 uur.
0: En dan moet je aanmelden of je kunt er gewoon naartoe?
1: Nee, je kan er gewoon naartoe.
0: Kijk, nou doe dat dan vooral, zou ik zeggen. Daar naar die bunker gaan tussen Zouterlanden en Westkapelle. Anne Laus, onze zilveren dag. Dank dat je die zilveren dag was. En veel succes met alles.
1: Ja, graag gedaan. Jullie ook.
0: Bedankt voor vanavond.
1: Dag.
0: Om op Zeeland. En wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Praat je zo bij. Na muziek van Gabriel Rios en het Broad Daylight.

0: Ik heb jouw Rios in the broad daylight. De politie begint een grote campagne in Zeeland en West-Brabant over computercriminaliteit. Door heel Zeeland zijn er bijeenkomsten en lessen hoe je veilig kunt bankieren op WhatsAppen en hoe je herkent als iemand gegevens wil stelen. Politieman Lex Vromen noemt vaak het woord vertrouwen.
1: Daar begint het eigenlijk mee, bij vertrouwen. En vertrouwen is hartstikke goed, maar wees vooral kritisch op wat je doet op internet. En twijfel je over iets, haal dan even iemand erbij, vier ogen principe.
0: Ook zijn er gastlessen op scholen en bij bibliotheken. Beheerders van vakantieparken die krijgen een cursus hoe je herkent als fraudeurs een callcenter inrichten in een vakantiehuisje. Heb je gemist onder andere vandaag op de radio ook het verhaal van Caroline Baken uit Schoondijken. Die deed mee aan de Marathon des Sables. Het is een 100 kilometer lange tocht door de Sahara in Marokko. En die is door de hitte erg zwaar. Maar Caroline moest hem op de derde dag afbreken door een onverwachte bijholteontsteking.
2: Ja, dag 1 en 2 nergens last van. Dus ook niet van de spieren. Dag 3 goed hersteld eigenlijk. En in de loop van de middag kreeg ik echt ontzettend veel hoofdpijn. Echt... bijna tot exploderend toe. Dus toen ben ik naar de medische tent gegaan. Ja, ze bleven kalm, maar het was wel te merken, hier moet iets mee gedaan worden. Dus dat betekent dus een ijsbad. Dus het ene moment heb je het bloed heet. Het andere moment moet je in dat ijsbad. En toen denk je, ik ga nooit meer klagen over de warmte. De teleurstelling was natuurlijk groot. Zeker de dag dat je niet kan verschijnen aan de finish. En wel alles op de achtergrond hoort. Maar goed, gezondheid gaat gewoon voor. Je wil gewoon wel gezond en wel terug naar huis. En die woestijn die is er volgend jaar nog.
0: Dat is zeker waar. Die verdwijnt niet. Caroline deelde dat in Goedemorgen Zeeland. Zou je van baan wisselen voor een flinke stapel extra vakantiedagen? Nou, werkgevers die halen steeds meer uit de kast om personeel te vinden. Dit is een serieus bouwbedrijf die werknemers lokt met een vast contract. 48 vakantiedagen en nog veel meer. Nou, volgens Willem Brouwer is er veel werk nodig om mensen weer naar die sector te krijgen. En dat doet hem pijn als oud-eigenaar van een installatiebedrijf.
3: Ja, maar dat is ook verschrikkelijk. Ik heb meegemaakt dat ik in instanties betrokken werd met scholen om de LTS te begeleiden en leerlingen daar binnen te krijgen. En dat was altijd een heel goed contact. Totdat men op een gegeven moment in Den Haag verzon van nou jongens, dat kan niet meer en dat moet anders. Ja. Nou, toen is het fout gegaan. Ik heb meegemaakt in Middelburg dat de Klarenbeek LTS gesloten werd. Hebben ook van alles tegen gedaan. Maar ja, je praat er gewoon tegen de bierkaart bij wijze van spreken.
0: Ja, hij heeft de oplossing wel klaar liggen. Meer samenwerken met dat onderwijs was zijn statement. Inzicht u het maar, waar morgen weer een nieuwe editie van is. Om 6:30 kun je bellen bij Elias met je mening over het nieuws van de dag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je vanavond, vannacht altijd via de app en site. En Remco is er morgenochtend vanaf 6:00 weer met Zeeland wordt wakker. Zometeen de Weather Girls en dit is Simply Red.

0: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Omroep
3: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

listen.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten.

0: duur.
1: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
0: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Omroep
2: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend.

0: Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurgen Boek gaat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: pessimist.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd.